0: Via dat DIM-scenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
1: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het hols van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
1: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nacht het licht zal hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
4: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
5: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
6: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
8: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Er wordt een rondrit voorzien hier in Oudenburg met allemaal verlichte tractoren.
10: Ik had de vraag gekregen vanuit de gemeente Bredene om speciaal voor Tournee Mineraal eigenlijk een gedicht te schrijven.
11: Het gaat inderdaad niet enkel over het historisch centrum. Het gaat wel degelijk over het centrum dat wordt afgebakend door de Vindictievelaan, de Alfons Pieterslaan, de Koninginnenlaan, de Zeedijk Albert 1 Promenade en de Visserskaai.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vandaag in het Oostends dialect het woord knieschuttel. Roland de Snerk, auteur van het Oostendse woordenboek, vertelt ons wat het betekent.
13: Schuttel kennen we allen als schotel. En het is een van die woorden die aangespoelden doet zeggen dat het Oostends goed op het Engels trekt, op schuttel dus. De vaat wassen is de schuttels doen. Hij kan soft drogen met de schutlangdoek. Had men een biekeukentje, waar men aan de vaat ging, dan was dat schuttelkot. Heerlijk is deze up-to-date uitdrukking aan het schutteltje zitten, profiteren, parasiteren dankzij politieke macht. Dit vind ik ook mooi, omdat spek vroeger zeer vaak op tafel kwam, meer bepaald op een bord, werd dit schuttelvleis genoemd. In oude rekeningen van Oostende, zoals in die van 1532, vond ik het woord schuttelspieze. De plezante tekst laat ik graag horen. Vertaert de vierten en oegst, biedenaire en de wet ter schuttelspieze hem lieden gepresenteerd. Vanwaar dit woord schuttel of het Nederlands schotel? Het moet een oud woord zijn, vermits het in vele andere Germaanse talen voorkomt. Dat wil zeggen dat het al van lang voor Christus dateert. Vermakelijk is wel dat ik dankzij een ander Oostends woord schuttel misschien wel tot de verre oorsprong van schuttel kan komen. Schuttel is inderdaad ook de schedel in het oude Oostends dan. Schedel en schuttel zouden dus ook al verwant zijn, maar tot verschillende dialecten behoort hebben. De schedel is hard, beschut en kan iets inhouden, meestal toch, want men zegt dat er ook hersenlozen zijn. Ik heb oude mensen nog gewoon zeggen, voor schedel, hè, schut van je kop. Je schedel als bescherming dus. Schuttel zou dan komen uit het werkwoord schutten, beschutten. En knieschuttel dan? Wel nu, dit is het oude Oostends voor knieschijf.
2: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
14: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
0: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
14: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
14: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
14: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Simon Buijsen.
16: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
17: Ik ben Jean-Marie Barra.
18: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
0: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
8: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
8: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
0: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
8: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
17: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
0: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
7: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Deze week hebben wij communicatie gebracht in 3 talen met alles wat nog kan en niet kan in Oostende, omdat de meeste spelers toch in Oostende wonen en bij uitbreidingen in België.
20: Ja, klopt. Wij gaan ook nieuws uit Bredene brengen, ook de activiteiten van de jeugddienst en ook een stukje internationaal nieuws met de knipoog, inderdaad.
21: Levens echte decors met alle figuren en decors die je kan zien in TikTok worden eigenlijk nagebouwd in het Fort Napoleon.
22: We gaan maken dat we alle mogelijkheden onderzoeken wat wel en niet kan, wat goed is voor Bredene. Maar uiteindelijk is het wel de bedoeling om het zwembad er te laten komen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 19:45 en elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
0: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
8: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Maxime Dong.
24: Ik ben Brenda Linskens.
25: Ik ben Bart Versluis.
26: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
5: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
5: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
5: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
5: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
5: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
5: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
6: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
0: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
6: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
6: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal

0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Zij vinden volop de weg naar het Kursaal terug. Daar zijn wij uiteraard heel blij mee.
2: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site 1,5 keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
3: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een drietal jaar leeg staat, te gaan huren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Krombe, die ook vooruitkijkt.
5: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
6: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
4: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
9: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
9: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Stefan Tangen.
11: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
12: Ik ben Rudy de Meijer.
13: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober.

0: Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
1: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, het is ook nodig, bijvoorbeeld de Derbylaan, die niet alleen een belangrijke ontsluitingsweg is voor de campings, maar ook voor de inwoners erg noodzakelijk is, wordt volledig heraangelegd.
4: Inderdaad, onze bedoeling is om een reuzenrad te plaatsen op dat plein van 44 meter hoog als bijkomende toeristische attractie.
5: Er is een zeer grote concert voorzien, juist voordat ik begin optreden, eigenlijk de try-out concert in Casino Courcelles Oostende.
6: Wel, ik denk dat er misschien zou kunnen door Oostendse koren, en we hebben toch heel wat koren in Oostende, die zelfs volksliederen brengen. Dat is toch ook volksliederen van eigen bodem zouden we brengen. Hè?
7: Dat is een van de hoogtepunten de laatste 10 jaar op onze jaarlijkse kermis op de week Konterdam.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
8: Gemdanens in het Leopoldpark staan nog oude armaturen. U kunt ons daar iets meer over vertellen.
9: Ja, er staan nog verschillende oude elektrische straatlantaarns van de stad Oostende. Ze werden in de meeste straten vervangen door muurverlichting, maar zorgen hier voor sfeer. Ze zijn in gietijzer en donkergroen geschilderd. De meesten hebben het opschrift Oostende, het wapenschild van de stad en de vermelding van de fabrikant Rijfrijer Bruxelles. De algemene voertaal was toentertijd, begin 19e eeuw, Frans. Het stadswapen bestaat uit 3 sleutels, 2 bovenaan, maar met de baarden naar elkaar. En de 3e sleutel onderaan verwijst naar de symbolische sleutel die Oostende ontvingt van Margaretha van Constantinopel. Bovenaan is er meestal een dwarsbalkje. Daar kon men een ladder tegenzetten als er aan de lamp moest gewerkt worden. We zien deze lantaarnpalen nog altijd op andere plaatsen in de stad. Het Catharinaplein, tussen het zwembad en de Koninklijke Villa en in enkele straten van de Belle Époque-wijk. In de straten zijn ze meestal in het grijs en de lichtkoepel heeft niet altijd dezelfde vorm. In 1996, zo'n 20 jaar geleden dus, kostte zo'n gietijzeren paal rond de 150.000 frank, bijna 4.000 euro, 20 jaar geleden. En niet alleen in Oostende zijn deze lantaarnpalen te vinden. Jaren geleden namen vrienden ons mee naar een landgoed in Antibes, in Zuid-Frankrijk, waarin de oprijlaan van het domein dezelfde verlichting stond. Misschien waren de voorouders van de eigenaars goed bevriend met de fabrikant of iemand van de overheid. Om Leopold II en zijn entourage niet te noemen.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
10: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Maar we hebben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
8: John Krombe, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Stefan Tange.
3: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
4: Ik ben Rudy de Meijer.
5: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Irma van onze revue, de vissersvrouw, zit in Benidorm op reis en we gaan hier deze middag een live verbinding doen met haar naar Benidorm.
11: Ja, de gemeenteraad is het hart van de democratie in Oostende. Het is een hele eer om daarvan voorzitter te zijn.
12: Wij zijn zeker niet boos. Wij willen gewoon een hele goede samenwerking met beiden. En daarom vragen wij dat ze vanaf het begin van de legislatuur ook rekening houden met de jeugd.
4: We gaan ons houden voorlopig op 3 dagen en gewoon 3 uitverkochte zalen. De mensen moeten erop zijn.
13: Dus ik wil burgemeester zijn van iedereen onder het motto allemaal Oostendenaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:15 en 19:15. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:15. Bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open. voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
15: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
20: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
20: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
20: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
20: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
20: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
20: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
21: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
21: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
21: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
21: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
13: Dit is niet van Bart Tommelijn, dit is het ontbijt van de burgemeester, nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
23: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten, dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen, Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa, we zijn de mooiste stad van Vlaanderen, als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Pierre de Koning van Lichtbaken.
2: Ik ben Stefan Tange.
17: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
18: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
19: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
15: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
10: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
11: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist door het slechte weer om de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
13: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
7: Gids Bart Plasgaard van Lange Nelle, je wil ons vandaag wat meer vertellen over het eerste spoorwegstation in Oostende.
12: Ja, de spoorwegen gaan terug tot 1836, waar dat men in de Senaat dan een plan had om een spoorlijn aan te leggen tussen Mechelen en Oostende. En in 1937 start men met werken, dat ging vrij snel. Waarom ging dat vrij snel? Omdat men ook vanuit de stad Oostende zeer sterk aandrong om zo snel mogelijk dat te openen wat men wou nog het badseizoen, het toeristisch seizoen meepikken. Maar dat is niet echt goed gelukt, omdat er een strenge winter ook was. En uiteindelijk heeft het dan toch tot april 38 geduurd, vooraleer dat de werken af waren. Maar er was een tweede probleem. Het traject Mechelen-Oostende ging vrij snel. Dat ging met onteigeningen en stukken van gronden van de gemeentes. Maar dan kwam men plots aan de omwalling van Oostende, die er nog altijd was. En de militaire instanties weigerden om een gat te maken in de omwalling van Oostende. En dus het eerste stationnetje, dat was een houten barak, stond eigenlijk waar nu de Eclair Hockeyclub, juist aan het Maria Hendrika Park, waar dus eigenlijk die historische as gelegen was. Mensen moesten daar afstappen en dan met koetsen naar de stad toe gaan. Uiteindelijk was dat niet meer haalbaar en een aantal jaar later heeft de stad en de militaire instanties ook toestemming gegeven om een opening te maken in het station. En dat is dan eigenlijk de Verenigde Natielaan die gevolgd werd. Dat was de spoorlijn die doorliep tot ongeveer ter plaatse waar nu de Leize gebouw aanwezig is. En daar was dan het eerste station opgetrokken. Het was een vrij eenvoudig gebouw, een centraal gebouw met verkoopsloketten met een aantal wachtzalen. En er waren ook twee perrons in het begin overdekt, maar later is dat natuurlijk dan uitgebreid. En van daaruit konden de mensen dan ook vrij snel het stadscentrum bereiken.
7: Tot wanneer is dat eerste en tweede station in gebruik geweest?
12: Het is eigenlijk zo dat het eerste station is direct afgebroken. Dat tweede station naast de Mercator dokken heeft heel lange tijd gediend, want het is op een bepaald ogenblik dubbel gebruikt geweest, maar men had dan een tweede zeestation.
4: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
6: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de Sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
6: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
6: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
6: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
3: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
14: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
20: Noordzee Regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
21: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
23: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
5: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
25: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
2: dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
8: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
16: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap Koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
16: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
18: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
18: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
18: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
18: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
18: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
18: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
17: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
4: Ik ben Patrick de Vit.
5: Ik ben Philippe Monseweijer.
6: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
10: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
6: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschoolse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
7: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door het slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de 3 activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
8: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de

0: ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
0: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
0: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de witte molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
0: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
4: Ik ben Haris Brataneus.
5: Ik ben Christopher Meijer.
6: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
7: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
8: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
10: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirk hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
11: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
12: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Dit is het Oostends dialect met Roland de Snerk. En Roland, als ik me niet vergis, gaan we vandaag een beetje de taalkundige tour op.
14: Wel ja, dit moet wel, want we behandelen het woord kruwen met een eigenaardige voorgeschiedenis. Ik bedoel, taalkundig gezien. Kruwen is op de gehele Vlaamse kust een begrip. Het is het strandvissen op garnaal door te waden door de branding. Dit met een steeknet, zoals vroeger, of met een treknet zoals tegenwoordig. Het steken had als voordeel dat men de garnaal niet voor het net wegjoeg. Als nadeel dat het zeer lastig was. Een ander voordeel van het duwen was dat men een mand, de kruwkurf of bagge, op de rug kon meedragen. Bij het trekken moet men telkens na zo'n 20 minuten uit het water komen om zijn vangst in een op het strand bewaarde zichte, dit is een zeevee, te gieten. Men kon bij het trekken

0: en eventueel een tweede kruwer inschakelen, zodat de garnaal tussen de twee trekkers toefde en zo gemakkelijk in de muil van het kruwerskornetje terechtkwam. Aldus kon men wel eens na 2 uren kruwen een 4 tot 6 kilo en soms zelfs veel meer in de kuil, wij zeggen kul, van zijn net krijgen. Er zijn ook vissers te paard, nu nog de Oostuinkerken, maar vroeger op de gehele kust en ook in Oostende. Zij zijn paardenkarters of paardenkruwers. Die konden in het allergunstigste geval tot zelfs 50 kilo garnaal bijeenvissen. Maar vanwaar nu het woord kruwen? Misschien eerst vermelden dat men in het West-Vlaamse binnenland ook een woord kruwen kent, namelijk het wieden, het trekken van onkruid op velden en akkers. Dit doet ons vermoeden dat kruwen in oorsprong met trekken of stoten moet te maken gehad hebben. En inderdaad, kruien, Nederlands kruien, Oostends kruwen, komt uit ouder kruiden, Middel-Nederlands kruiden, Nederduits kruiden en Angelsaksisch kruiden, waaruit alweer het Engels crowd en to crowd komt. De oorspronkelijke betekenis van deze werkwoorden is inderdaad stoten of dringen. Ik vermoed dat de verwantschap met kruid dan berust op het feit dat planten uit de grond opdringen of opstoten, en dat zou dus kunnen teruggaan op een heel duister verleden, een werkwoord met dezelfde woordwortel als van groeien en groot. Dat wil zeggen het hypothetische Indo-Germaans gro en gru. Dus uit deze oude hypothetische vormen gro en gru komen groeien, groot, groen en ook kruwen.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio Noordzee.
2: 105 FM. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
7: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
7: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
3: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
1: Radio
2: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Krombe, die ook vooruitkijkt.
8: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
11: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
10: De Foodbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
12: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
4: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
5: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
11: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zitten van rijkdom en welvaart. En een cursaal staat daar wel voor.
12: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
13: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer naar de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen in het tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Krombe, die ook vooruitkijkt.
14: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan, vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien, vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
3: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Glenn Dangro.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri de Maree.
18: Hallo, ja, ik ben hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostense restaurants strijden om de titel van beste Oostense garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook drie laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Hondenpoep moet altijd opgeruimd worden en we gaan daar een speciale actie voor ontwikkelen met de politie, met de gemeenschapswachten en ook met onbemande camera's.
20: Tot op het moment dat er een bijeenkomst was en iedereen een keer moest iets spelen, ja, zo is dat gekomen. Ay, doe jij dat goed?
21: Ja, we hebben wat extra groepen omdat we ook als gemeentebestuur gezien hebben door de loop der jaren, dus dat is tot gegroeid en ook het aantal toeschouwers hebben we als gemeente ook een extra budget gegeven.
4: De vorige duinpieper was eigenlijk een hele mooie bouw naar buiten uit, maar de binnenkant was eigenlijk totaal verloederd. Dus we hebben echt geen andere keuze gehad. Er was echt nood aan een nieuw bouw.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Ook nu maken wij weer tijd voor het Oostends dialect met Roland de Snerk. Vandaag hebben wij het over het woord eulen of ulle. Klopt dat, Roland?
17: Ja, vandaag eulen en ulle. Twee woorden dus. Eulen is een oud woord dat in zuidelijk West-Vlaanderen de waterloop betekende, terwijl in noordelijk West-Vlaanderen eerder de brug die erover lag. Zo de heulen als brug te Lapscheuren, Meetkerken en te Vlissegem. Maar om het heel zeker te maken werd het vaak Eulbrugge. Zo bijvoorbeeld de Eulbruggen te Jabeke, Klemskerke, Leffingen enzovoort. Niet zo ver van mijn woning ligt een nieuwe brug ter vervanging van een oudere die ingestukt was over de Noord-Ede. Omdat daar de weg naar Klemskerkendorp te vinden is, heet die heulen Clemensheulen of Clemensheulenbrugge. Als een brug over een waterloop, ligt het deksel op een pot. En we kennen inderdaad het woord ulle voor deksel. Zo ook de kleine kroonkurk op een fles, een nulletje. Bijzonder leuk is het woord ter aanduiding van de flessenopener, het hefboompje waarmee men de kroonkurken doet opspringen. Dit is de nullewupper. Veelal werd ulle gebruikt ter aanduiding van het ijzeren deksel op een steenput of regenput. Zo kon het klinken, leg de nulle erop van het pitjesmiet op. Betekent, leg het deksel op de put, want er verspreiden zich kwalijke geuren. De oudste betekenis van ulle is de Oostende thans sterk verouderd, namelijk als hoofd. Toch ook te vergelijken met de vorige betekenissen, want ook bovenaan te vinden. Zo heb ik nog eens kunnen noteren, kanzere amenulle. Ik heb hoofdpijn. Ja.
3: Hey, hebben de namen van Heulen, van Hulle daar ook iets mee te maken?
17: Wel, van Heulen is natuurlijk afkomstig van het dorp Heulen, maar die zijn allemaal terug te gaan op de waterlopen Heulen.
3: Bedankt Roland de Snerk.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
22: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
22: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
22: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
22: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
22: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
22: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
24: Ik ben Michael van Nieuw.
5: Hallo, ik ben Louise Carton.
8: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle, en ik lust in alle dagen op Radio Noordzee.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
12: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
12: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
14: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Bij het Filmfestival Oostende hebben we dit proberen aanpakken door ons jaarwerking online naar de mensen thuis te brengen, zodat ze toch vanuit hun zetel nog steeds naar een bioscoopfilm kunnen kijken die normaal gezien nu in de cinemas zouden spelen.
5: Daardoor doen wij eigenlijk een oproep naar Oudenburgenaars die zeggen van kijk, jullie mogen gerust voor onze deur of voor onze oprit parkeren.
23: Dus ik vond dat een fantastisch geschenk om te geven om het contact met de thuisfront toch te behouden in deze trieste tijd voor deze patiënten.
10: Ik kan niet uitweiden over de inhoud van het procesverbaal. Ik kan alleen maar zeggen dat de politie op een menselijke manier probeert te handhaven.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
11: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende elke donderdagavond om 17:45 en 20:15 en elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
13: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
13: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
13: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
13: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben George Keters.
16: Ik ben Caroline de Vriend.
18: Ik ben comedian Mohsen Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
24: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
24: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
7: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
13: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
13: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7...
14: In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
14: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
14: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
19: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
16: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
20: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
14: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
21: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
21: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
21: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
21: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
21: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
21: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
3: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
8: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk de Grauwe.
17: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
22: Ik ben Nancy Bourquigny.
25: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
8: Noordzee Regionieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook Basisschool Westdiep gooit het

0: de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1:00.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
3: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten in ere houden. En daarom ook er altijd een rood feest van.
4: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het chance dat er is. Hè.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
5: Gids Luc van Spijbroek, er zijn blijkbaar meerdere Brexits. Hoe zit dat in elkaar?
6: Ja, inderdaad, zo kun je het wel stellen. De dag van vandaag is dat een hot issue, vooral politiek. Engeland wil uit de EEG, wil natuurlijk het maximum krijgen en zo weinig mogelijk moeten betalen. Maar dat is niet de Brexit waar ik het nu wil over hebben. De Brexit waar ik het wil over hebben is al minstens 160.000 jaar oud en dat moet je niet te letterlijk nemen. Engeland, praktisch gezien, was vroeger een schiereiland zoals Denemarken nu. Dus via een brede landrug was Engeland verbonden met Frankrijk of het vasteland. De restanten, de witte kliffen van Dover en de krijtrotsen van Cap Blanet, kun je de dag van vandaag nog altijd goed zien. Maar de oorsprong van die Brexit gaat eigenlijk bijna 460.000 jaar terug. We waren toen op het hoogtepunt van de ijstijden. Ten noorden van de landtong had je immers een meer dat gevoed werd door smeltwater. Ten zuiden van deze muur, in de gebieden die niet echt onder het ijs lagen, had je meer een toendragebied. Daar was de zee merkelijk dieper. En toen gebeurde er eigenlijk iets eigenaardig. Het bomvolle smeltwatermeer, dus het noorden van ons gelegen, op een bepaald moment is daar eigenlijk een soort dijkbreuk gekomen, zijn daar watervallen ontstaan op de lijn Calais-Dover en die zijn geleidelijk aan kraters beginnen slaan in de bodem. Kraters die onder andere de bouwers van de kanaaltunnel in de jaren 80, als ze dus bezig waren met een tunnel te graven van Engeland naar Frankrijk en omgekeerd, tegengekomen zijn. Zij vonden hele grote, brede putten waar ze echt niks van begrepen. En waar ze ook omheen moesten komen omwille van de stabiliteit. Blijkt nu dat ongeveer 300.000 jaar geleden dit schouwspel veranderd is. Het water dat brede kloven gemaakt heeft in eigenlijk de bodem, is dan in ene keer de oorzaak geweest dat de restanten van eigenlijk de verbinding Engeland-Frankrijk zoals we het nu kennen doorbroken zijn. De dam is gebroken, het water is erdoor geperst en het kanaal is ontstaan. Dat was dus de eerste Brexit. En hoe de tweede Brexit zal eindigen, dat gaan we in de toekomst wel zien.
1: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
9: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
9: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt en een van de basisen

0: Om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Noordzee Regionieuws.
4: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christophe Vermeire.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
10: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
6: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
4: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: Zot van de branding, zot van techniek, zot van kunst, zot van vis. Dat zijn een aantal verschillende thema's die we hebben. En dan organiseren we activiteiten voor die kinderen sowieso rond de zee.
12: Ik vraag gewoon respect voor alle meningen en ik wil niet dat de stad in verdeeldheid geraakt over het al of niet aanwezig zijn van dit monument in Oostende.
13: Cultuurmensen, dat zijn doeners en die kunnen niet stilzitten. De professionele cultuurpartners hebben ze samengezeten en komt er een programma deze zomer in Oostende.
14: Ja, heel vreemd, want eigenlijk heeft Permeke de helft van zijn leven geleefd in Oostende. Hij is 5 jaar als hij hier toekomt.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
16: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
0: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
16: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
0: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten op 1.1, gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
16: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
0: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
16: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
0: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
9: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
9: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlands lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
9: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
9: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de Sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
8: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
9: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
8: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
9: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
8: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
9: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
7: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We hebben een geheel parcours afgelegd in het kader van een nieuwe toekomst voor Ettelheim.
10: Ja, er komt een gloednieuw Lago zwemparadijs. En ons 14e zwemparadijs. We zijn ook heel blij dat het hier op deze prachtige locatie in Breden kan komen.
11: We gaan decors van Studio 100 ontdekken, kostuums van Studio 100. De geschiedenis zal aan de hand van alle Studio 100 figuren uitgelegd worden doorheen de tijd van Studio 100.
12: Een tweede piste dat de stad zou kunnen doen, is de graven zelf in ere herstellen. Niet alleen voor de show, maar ook als respect voor de mensen die hier begraven liggen. En vooral ook voor de veiligheid van de bezoekers.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Krombe, die ook vooruitkijkt.
13: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
13: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
14: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
14: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
14: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
14: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
14: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
14: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
16: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
17: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Mark Wazier, Maria Kerkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: In de gebouwen alleen in Oostende, en dat is een beetje een bedrag dat doet duizelen, zal het net iets meer dan 200 miljoen zijn. Dat is natuurlijk ook samen met de hogere overheden. Denk aan Thermae Palace. Vlaanderen is daar een grote inspanning aan doen.
20: Op Sportpark De Schorre, het is de bedoeling, de hockeyclub moet natuurlijk verhuizen. Dat is een overeenkomst uit de vorige legislatuur. Zij moeten weg waar zij nu zitten aan het ziekenhuis.
21: Ja, ik hou van Oostende. Ik hou van die... Ik, ik,
3: kwam wel elke ochtend op strand. Ik hou van, ik weet niet, er is iets aan de Belgische kust, die kleuren. En natuurlijk, Oostende is een stad die zijn geschiedenis heeft. Ik denk tot Schilder Enzo, Spiljaard.
21: Wel, de ontmoetingscentra die zijn natuurlijk zeer populair. En dat is een zeer goed iets natuurlijk. Maar we moeten er ook realistisch in zijn dat er de prijzen in de ontmoetingscentra die zijn zeer goedkoop.
22: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
8: Gids Lieve Ternier van Lange Nelle, je maakte een eindwerk over het Westerkwartier. En je onderzocht ook wanneer de eerste kerk er kwam op die wijk.
23: Ja, het Westerkwartier behoorde oorspronkelijk bij Mariakerke. Maar met de fusie van 1899 kwam dat bij Oostende. Behalve de parochie, die bleef Mariakerke. Dat betekende dat de mensen voor een doopsel en een huwelijk en een begrafenis naar hun parochiekerk moesten. En dat was het duinenkerkje van Mariakerke, wat heel ver was in hun ogen. Voor de zondagsmis konden ze wel terecht in de kapel van het Weeshuis aan de Nipoortse Steenweg. In 1906, het Westerkwartier groeit. En zijn er 300 families die aan justitie een nieuwe parochie vragen. Hele Hartparochie komt er, 4000 zielen met pastoor Van Oute. Maar na 2 jaar al zijn er 2 onderpastoors extra nodig, want er zijn al 7000 zielen, maar er is nog altijd geen kerk. En de parochie moet ergens onderdak hebben. En in afwachting gaan zij de schoolgebouwen van de Josephinen in de Steenbakkerstraat gebruiken. En wekelijks moest de schrijnwerker Catrice in de tussen 3 klaslokalen, waren er zo schuifpanelen, en moest die openschuiven, kerkstoelen zetten, taltaar plaatsen, moest klaargemaakt worden voor de zondagsmis. Maar toch was er een bloeiend parochieleven. En als er een begrafenis was, dan moesten de leerlingen maar eventjes op de speelplaats totdat heel dat religieuze gebeuren achter de rug was. Men zocht een locatie voor de kerk, maar dat had heel wat voeten in de aarde. Men dacht eerst Velodroomstraat, Vlaamsplein, totdat een aannemer, Kimpe, die daar nogal veel grond had, een stuk grond ter beschikking stelde voor de kerk. Maar daar kwamen heel wat bezwaren van de burgerlijke overheid. Die zeiden, ja, dat is eigenlijk een buurt, een arbeidersbuurt, waar dat van, mensen van laag allooi wonen. Daar heb je de hanengang die in pas is met die krotwoningen. Het wordt daar meer gevloekt dan gebeden. En we moeten daar overal passeren als we naar de kerk gaan. Dat is geen goede plek. Maar plots komt er een oplossing uit een onverwachte hoek. De conventie tussen stad en staat voor Oostende, dat heeft veel geld opgeleverd. De Belgische regering, die katholiek was, beslist dat Oostende geld krijgt om die kerk te bouwen, maar meteen ook moet de buurt gesaneerd worden. En daar zijn nog andere voorwaarden en voordelen voor Oostende aan verbonden. En toen hebben ze toegehapt en gezegd, hier bouwen we dan inderdaad die kerk, als dat hier allemaal kan gesaneerd worden.
22: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse. Twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
4: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Gestel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gestel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Willy Sommers.
3: Ik ben Romina van Horen.
4: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
5: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert, er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
3: En dus zeker ook de wijzigingen die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
11: We zitten nog stenden in de steigers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei. Want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed, in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
12: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap Koffiepads Gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
14: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
14: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
14: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
14: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
13: Sybren Tailleux, bedankt.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
15: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
17: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Romina van Horen.
19: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
20: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
19: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
21: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
21: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
21: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
21: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
6: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: We zijn het eerste ziekenhuis in Vlaanderen, Campus Ruis, waar alle personeelsleden in de hand zijn.
18: Dus wij willen dat ook openstellen voor lichte culturele activiteiten. Dat betekent een poëzieavond, een lezing, gecombineerd met een klein orkestje, zulke dingen.
22: Er staat 1 in het Feest- en Cultuurpaleis, dus het shoppingcenter daar, en 1 in de Ensorgalerij in het shoppingcenter daar, omdat het natuurlijk weersbestendig wel moet zijn.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
19: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
21: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
19: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
21: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
19: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
21: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
4: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
21: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
5: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben George Keters.
23: Ik ben Caroline de Vriend.
24: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
25: Dit jaar zullen 15 Oostense restaurants strijden om de titel van beste Oostense garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
15: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
25: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: Ik ben van mening dat ze dit standbeeld best verwijderen en ergens

0: koningin Louise-Marie. Wat kunt u ons daarover vertellen?
1: Toen onze eerste koningin, Louise-Marie, in 1850 op 38-jarige leeftijd overleed te Oostende in de Lange Straat in haar buitenverblijf, besliste de stad al vlug om haar een monumentale herdenking te geven. Er werden fondsen ingezameld en de bekende beeldhouwer Charles Fréquin uit Herentals werd onder de arm genomen om een monument, een praalgraf te maken. Pas 9 jaar later werd het praalgraf geïnstalleerd in de toenmalige Sint-Pieterskerk. Het was een beeld in Carrara marmer. En Carrara marmer werd onder andere ook gebruikt door Michelangelo voor zijn David en zijn Pietà. Het monument is een beeldengroep en stelt de laatste ogenblikken voor van onze koningin. Er zijn 3 figuren. Enerzijds de koningin die het wereldse voor het nieuw hiernamaals wijzigt. De neerdalende engel met gespreide vleugels en een wenende vrouwsfiguur die een verpersoonlijking is van de stad Oostende. Toen de Sint-Pieterskerk in 1896 afbrandde, bleef het praalgraf wonder boven wonder bijna intact. Die staat nu in een speciaal daarvoor gebouwde kapel van de Sint-Petrus- en Pauluskerk.
2: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
6: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
7: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
9: Ik ben David Nassus.
10: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
11: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag.

0: op de namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
0: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
0: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
5: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
4: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is belangrijk om te stellen dat de stad Oostende wel al degelijk heel wat heeft gedaan. Zij houden zich wel degelijk aan het groeipad dat opgelegd werd om naar 9% sociale huur te gaan.
7: Hier in de site bij het AZ Oostende.
8: En ik ben heel blij dat Luc Steno op het programma van Zilverrok ook aanwezig zal zijn.
9: Wel, ik loop eigenlijk nog met mijn nieuwe show. Ik kruik naar Oostende. Ik ben verhuisd van Gent naar Oostende. Sinds 3 jaar woon ik hier. En het is een heel toffe show. Hij loopt heel goed en ik ga zeker daar van mijn uitbrengen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
11: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
11: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Regionieuws.
4: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
14: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
15: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
16: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
17: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
4: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
17: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Maar we merken dat leerlingen ook wel nood hebben om in de kortere schoolvakanties toch die Nederlandse taal te blijven oefenen. Dus vandaar, we gaan ook nu in de herfstvakantie, krokusvakantie en de paasvakantie ook verder Nederlandse lessen blijven geven.
20: Wel, Eddie Wally is uit het graf opgestaan, dus Chuck Norris was langs geweest en op een avond heb ik ook John Travolta mogen verwelkomen, blijkbaar.
8: Iedereen heeft kunnen zien dat op het strand van Oostende er geen overdrukte was, dat de afstand kon bewaard worden. Op de dijk werden de zaken afgesloten omdat er geen risico's werden genomen met fietsers en go-karts.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
5: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
21: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
4: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
21: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
0: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
21: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
0: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
21: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
0: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
21: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
0: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
21: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
0: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
21: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
0: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
23: Ik ben Kirby Hallemees.
24: Ik ben Gaël Bouzin.
25: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
2: Noordzee Regio Nieuws.
4: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Tineke van Halemees.
7: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
10: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
23: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
21: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
21: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
23: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
21: En wat is die mooie prijs?
23: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
21: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
23: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
21: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
23: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
9: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland.
11: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
13: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Noordzee, dagklapper.
14: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
11: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
21: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
21: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
1: Het is wel heel leuk om in België te zijn en dan specifiek Oostende, niet zo ver van huis, West-Vlaanderen en aan de zee. Het is wel speciaal dat we niet hebben moeten reizen voor dit toernooi.
8: Wel, dat is ook noodzakelijk. Hè. We hebben hier op bepaalde dagen een enorme stijging van het aantal mensen in Oostende. En het korps blijft in de winter hetzelfde als in de zomer.
16: Dat wij dus voor Brede Sas enorme investeringen doen naar infrastructuur. Wij proberen ons shoppingcenter op peil te houden. Wij proberen ook onze handelaars op peil te houden in Brede Sas.
17: Ja, het zijtje blijft mij toch boeien. Het is hier zo prachtig. We hebben zo'n groot strand. Ik kom hier mijn verdriet en mijn vreugde vertellen aan de zee, want ik ben daarmee opgegroeid.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
18: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
5: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
21: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
18: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
21: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombie, wat is daar precies gebeurd?
5: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
21: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
5: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
21: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
5: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. alles dat we snel kunnen doen. En dat betekent morgen gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag. Maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
21: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
5: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombie, bedankt voor het gesprek.
19: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
22: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
19: Noordzee Regio Nieuws.
26: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
26: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
19: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: Oostende heeft op culinair vlak zeer veel te bieden. En wij vonden heel wat menukaarten die een mooie reflectie van de stad Oostende culinair kunnen brengen.
28: Ja, je zou denken, je is veel over de wereld weg. Het is iemand die graag loopbetrot, maar nee, ik ben graag thuis. Ik ben echt iemand die graag is een atleetje in Bredene. Ik ben daar op mijn gemak. Ik kan buiten komen, de mensen zien, ik zit dicht aan het strand.
8: Dan komt 2024 en dan ga ik ervan uit dat we toch zullen opnieuw deelnemen aan de verkiezingen als uitredend burgemeester en kandidaat burgemeester. Omdat ik denk dat een tweede legislatuur nodig is om het werk af te maken.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
29: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
19: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
21: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
21: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minute een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
21: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
21: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Gestel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gestel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Glenn Dangro.
3: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Antri de Maree.
5: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne en ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
6: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
8: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
8: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
8: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
8: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
10: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat blijft.
11: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
12: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Staatsenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
14: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
14: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
14: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
14: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
14: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
14: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
15: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Natasja Waldman.
17: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
18: Ik ben Joke Doodlewoman.
19: Ik ben Wouter Slabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
20: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
20: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
20: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was, wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
20: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
19: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
21: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11:00 naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komend

0: Het Economisch Huis, jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
1: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
1: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
1: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
1: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
1: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
1: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Comedy Oostende is eigenlijk een comedy label waarmee we binnen Oostende, of de ruime regio van Oostende, laten we zeggen de kuststeden, comedy willen toegankelijk maken voor iedereen.
5: Voor ons is dat onze grootste activiteit van het autonome gemeentebedrijf, zeer belangrijk en natuurlijk ook wel in de horeca zeer gekend over Hans Vlaanderen.
6: Ja, het is eigenlijk een zeer druk voorjaar geweest voor Cultuur Oostende. Na de Boonprijzen en de Fare Festival en het Filmfestival hebben we nu het Crystal Ship Festival.
7: Zodanig dat die bruggen niet zoveel open zijn, want dat zorgt voor onze Bredenaars voor een enorme overlast. Telkens die ommetoeren, maar ook voor de fietsers moeten omrijden.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
0: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
8: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK

0: Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Walen het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Antsiew.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
7: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
8: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook Basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
9: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het is absoluut nodig dat jongeren gemotiveerd worden om aan de stil te gaan in de visserijsector.
10: Het hotel is eigenlijk de grote oude zwembadsite die 2 voetbalvelden groot is, waar we eigenlijk in opdracht van de stad een soort experiment mee uitvoeren en eigenlijk dit gebied uitdelen aan de bewoners van Oostende om daar zelf iets op te creëren.
11: Ik vind dat zeer belangrijk. Ik heb persoonlijk zeer veel interesse in de figuur
3: figuur rond Iwijn Scheer. Ik ben een van zijn grootste fans.
5: Ik vind dat we allemaal samen moeten bouwen aan een aangenaam leven. Ongeacht afkomst, ongeacht overtuiging, ongeacht uiterlijke en innerlijke verschijningen. Dan moeten we samenleven.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
11: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met rukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
12: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
12: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
12: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
12: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
3: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
14: Ik ben Stefan Tange.
15: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
16: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
17: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
3: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
9: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
3: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
9: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
3: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
9: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
3: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Het VLC Oostende bestaat 50 jaar, maar ons gebouw staat er nu 20 jaar.
5: Bijvoorbeeld, wat zijn basisproducten voor ons? Dat zijn warme maaltijden, dat is water, dat is koffie, dat is thee. Die producten die worden goedkoper. Omgekeerd, alcoholische dranken bijvoorbeeld, desserts, die gaan duurder worden.
6: Naast Hestel is Oudenburg inderdaad de tweede Thinkpink gemeente en wij hopen dat er nog vele mogen volgen in West-Vlaanderen.
7: Ja, ik begrijp niet dat Oostende moeilijk was. Ik heb nog kusttournees gedaan met Luc. Dat waren zo, we deden zelf 25 optredens langs de kust en dat kussal hebben wij nooit volgekregen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
10: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
10: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleux, bedankt.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Kurt Toornaert en ik luister met veel plezier naar Radio Noordzee.
14: Ik ben Eddy Grison.
15: Ik ben Nina Batti.
16: Goeiedag, ik ben Serge Gobin.
17: Hallo, ik ben Laurentius van Akker en ik luister altijd naar Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
10: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
18: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
10: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
18: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
10: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
18: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
10: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
18: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
10: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
18: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
10: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
18: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
9: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Noordzee, dagklapper.
14: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
15: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de Sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
10: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
15: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
10: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
15: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
10: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
15: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
9: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Dat wij zeggen dat de mensen, de dagjes toeristen die naar Bredene willen komen, dat ze enig al van op ruime afstand gaan kunnen zien van strandpost 3 of strandpost 5. Het is daar al druk.
20: Met effectief de straatnaamwijziging tot Patrice Lumumba-plein.
21: We hebben die gouden sterren laten renoveren. We hebben meer dan 200 herstellingen op die marmeren vloer laten uitvoeren. Maar we vinden het belangrijk om te investeren in het kurszaal, want dat is toch één van de gezichten van onze stad.
22: We willen ook een mooie geste doen naar onze inwoners toe, waar wij ook een sociale correctie willen doen. En de actie op zich is het feit dat wij een bon willen geven naar alle inwoners die zij eigenlijk kunnen besteden in de diverse lokale handelaars in Bredene.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
23: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
23: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
23: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
23: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
23: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
9: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
24: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
25: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
26: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
5: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is Rick Verheijen, die voor de komische noot gaat zorgen. En Katja Ritsen. We hebben gekozen voor 2 ambassadeurs van de stad Oostende. Dat was in feite de bedoeling, omdat het toch over Oostende gaat.
7: Oostende Awards zijn beloningen, prijzen, die uitgekeerd worden aan personen of bedrijven die in Oostende in het afgelopen jaar iets fenomenaals gedaan hebben. Die iets Oostende bijgebracht hebben.
8: We zijn een stad en we hebben heel veel daken op appartementsgebouwen. De volgende stap is dat wij projecten opzetten met de stad samen, waarbij mensen kunnen investeren in hernieuwbare energie, bijvoorbeeld op daken van appartementen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
11: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der, maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
12: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
4: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
12: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een heel hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
12: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Stefan Tange.
14: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
15: Ik ben Rudy de Meijer.
16: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
2: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
4: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
2: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
4: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
2: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
4: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
2: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Wij gaan dit jaar van start met een uniek project. Wij hebben een welzijnscoach aangesteld die ervoor moet zorgen dat de uitval in onze schoolgroep zo min mogelijk is.
17: Want ik raak niet tot in het containerpark, ik heb geen vervoer. De betaling aan de stad is geen haalbare kaart voor mij en de aanvraag is ook veel te ingewikkeld. Dus er zijn heel veel mensen die ons heel dankbaar zijn dat we dat hier nu doen.
18: Ja, Meet the Masters is eigenlijk een programma rond filmwijsheid en de mensen meer de historiek van de cinema bij te brengen aan de hand van iconische regisseurs.
19: Waar alle Oostendenaars, tweede verblijvers en ook sympathisanten van Oostende welkom zijn om hier feest te vieren en Oostende in de kijker te plaatsen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
20: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
21: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
21: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
21: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
6: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
6: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook drie laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
23: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
24: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
25: Ik ben Mark Wazier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
26: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
21: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
26: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
21: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
26: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
21: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
26: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
6: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
6: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
7: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
8: Dus buurgenoot Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond

0: zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Hondelee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Schepen voor onderwijs. Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
6: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
5: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
6: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
5: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
6: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
5: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
6: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Mijn naam is Joris Polet.
8: Ik ben André Durie.
9: Ik ben Kurt Kluis.
10: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
3: Noordzee Regio Nieuws.
2: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
11: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in ons

0: eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Wel, op een bepaald moment hadden we nog 265 studenten. Dat is gezakt naar 81.
4: De 3 scholengroepen van Oostende die mochten 1 school afvaarden. We hebben gekozen voor onze Heel Hart School, School voor Buiten Onderwijs.
5: Oostende hier, de werkhal is zeker geen losstaand project. Dat is eigenlijk al de 5e hal die dat we zo hebben. Dus het klopt inderdaad dat de treinen die hier in de buurt rijden ook hier op onderhoud komen.
6: En we denken daar bijvoorbeeld in de site rond de Krommelleboog, zoals dat wij die noemen, tussen de rolbaan aan de Rolbaanstraat. We hebben ook mogelijkheden eventueel naar Gistloop. En dan zien we ook bijvoorbeeld in Middelkerk, ja, een uitbreiding van de kalkkaart is misschien ook een optie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
7: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
10: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
10: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
8: Bedankt voor de duiding, Filip Roeland. Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
12: Ik ben Kirby Hallemees.
13: Ik ben Gaël Bouzin.
14: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
16: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
15: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
16: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
15: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
17: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
15: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastien de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Ik ga straks een post maken op mijn Instagram. Instagram die nu een beetje aan het ontploffen is door de slimste mens.
13: Ik heb alleszins al veel positieve reacties ontvangen van freelancers en zelfstandigen effectief uit het Oostendse die het effectief missen. Dus ja, ik denk wel dat er zeker voldoende interesse is.
18: Ja, wij zijn natuurlijk enorm opgetogen dat er een sponsor zich aangeboden heeft om een zeer mooie commerciële geste te doen en zijn naam te geven aan het vroegere Albertpark, moeten we nu zeggen.
19: Ze hebben mij opgesloten, schepen Sas, en mijn goede vriend schepen Torre moet me gaan zoeken, want zonder mij kan hij ook geen schepen worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
20: Het is eigenlijk zo dat iets na 19:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
9: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
20: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
9: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
20: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
9: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
20: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
8: John Crombé, bedankt voor het gesprek. Dit is Radio Noordzee.
0: Dit is een info aan de kust. Aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
21: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
23: Ik ben Timmy van Assen.
24: Hello, I'm Dario Durda.
25: Ik ben Frank Jonbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
15: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
21: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
15: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
21: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
15: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
21: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
8: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Thuis aan de kust.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier.
8: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
15: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
15: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
15: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
15: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Je hebt hier de nabijheid van de stad Oostende natuurlijk, met al zijn voordelen. De tram, de trein, makkelijke bereikbaarheid. En laat ons ook eerlijk zijn, er is genoeg West-Vlaams talent om hier eigenlijk aan bod te laten komen.
7: We zijn verhuisd omdat het andere pand een beetje te groot werd. Maar we zijn niet ver verhuisd. We zijn 300 meter naar Oostende op verhuisd.
12: Door de ontploffing van De Slimste Mens was het juiste moment om eigenlijk fulltime op comedy te focussen.
10: We hebben de wetgeving of het reglement rond carnaval iets aangepast, omdat het ook gemakkelijker is voor potentiële kandidaten om deel te nemen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
20: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
15: En hoe gaat het nu verder?
20: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
15: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
11: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
15: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
11: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
15: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
11: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
15: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
11: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
15: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
11: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
15: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
11: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Jo Dilman, de ceremoniemeester van de stad Oostende.
14: Ik ben Maurice Vermeers en ik luister naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Romina van Horen.
17: Jup, ik zie Alain van Pruitluiten.
18: En ik zie ook Alain ook van Pruitluiten.
17: En al wie er naar de radio luistert, nee, is dat naar Radio Noordzee.
2: Noordzee regionieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
23: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
19: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
21: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
22: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
24: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Schepen voor onderwijs. Christophe Gesquere, u hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
26: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportput. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1... die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
25: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
26: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
25: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
26: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
25: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
26: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
8: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
2: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
0: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
25: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
6: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
25: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
25: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
25: En wat is die mooie prijs?
6: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
25: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
6: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
25: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
6: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
8: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
2: Radio Noordzee. Wat er gebeurt in de regio, hoor je hier. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
7: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
25: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Met KVDO spelen we in het amateurvoetbal. En kwam de vraag eigenlijk van de maatschappijen die zich inzetten voor dit project of wij wilden meewerken. En vermits wij meer dan ooit eigenlijk in dit verhaal lokale verankering wel belangrijk vinden en ook sociale lokale projecten een warm hart willen toedragen, hebben we eigenlijk meteen ja gezegd.
11: We hebben ze al heel sterk gehoord uit het Marie-Joséplein. Vragen de partij om het te behouden wegens de positieve effecten. En de uitbreiding naar de Alfons Pieterslaan is mede ook, niet alleen, maar ook mede op vraag van de handelaars.
12: In het ziekenhuis, die vaak afhankelijk zijn van de bus en die mensen letterlijk in de kou laten staan terwijl ze vaak ook nog een keer ziek zijn, dat is een voorbeeld voor ons, kan dat niet.
13: De vistrap is ook het wat niks, maar elke steun dat men kan krijgen, het is soms een hele moeilijke tin. Vlees jaar hebben we chance gehad met de garnalen die gekomen zijn, maar van de jaren weet men niet. Het is altijd een uitdaging wat er komt en niet komt. Dus ieder steun is ook altijd welkom voor ons.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier, bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
14: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
14: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Dit is Radio Noordzee. Thuis aan de kust. Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
9: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
17: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
18: Hey, ik ben Mark Gallé. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
25: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
25: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden, waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
25: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
25: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
8: John Crombé, bedankt voor het gesprek. Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee, dagklapper.
19: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
25: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
9: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
25: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
9: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
25: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
9: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
25: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: Wij noemen het op dit moment Oostende Watersportparadijs, omdat wij denken dat Oostende ook die naam verdient, zou ik zeggen.
21: Ik heb daar van de zijkant een beetje gevolgd, ook op sociale media. Ik vind dat heel interessant en boeiend om te zien hoeveel dat teweeg kan brengen. En het beeld zelf zullen wij zeker missen. Ik heb een aantal leuke foto's met mijn dochter erbij, die ga ik zeker inkaderen en bijhouden.
22: Ja, dat is een hartelijke oproep om muurkrant klinkt een beetje saai, nietwaar? Dus iemand die met een leuke naam op de proppen komt, kan dan de vondst in heel Oostende bekijken.
23: We hebben 65 mensen in dienst momenteel die werken bij de wijkpolitie Oostende. Dat is een stuk meer dan de wettelijke norm.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Krombe, die ook vooruitkijkt.
7: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
14: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen.

0: naar Rondelee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.
4: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
6: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
4: Noordzee Regio Nieuws.
10: Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
11: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: In Nieuwpoort start maandag de tweede fase van de vernieuwing van het Astridpark. Het asfalt van de parking wordt verwijderd, er komen grasdallen in de plaats. Er worden ook 3 laadpalen geïnstalleerd. KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We hebben een overweldigende steun gekregen van onze leden om toe te treden tot deze coalitie, omdat men aanvoelt dat vernieuwing zo nodig is hier in Oostende.
13: En vanuit het Economisch Huis gaan we hen uiteraard voorstellen op allerhande netwerkevents.
14: Moesten ze vragen aan ik van, moest je de tijd kunnen terugdraaien, zou je het opnieuw doen? Ik zou alles opnieuw doen, en met dezelfde persoon.
15: Als men spreekt van musicals, spreekt men nogal snel over Fame. Een legendarische film uit de jaren 80, waarop de musical gebaseerd is.
16: Ah, het is dan ook een vernieuwingscoalitie. En ik denk dat dat goed is voor Oostende. Nieuw bloed, nieuwe ideeën, nieuwe aanpak, creativiteit.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
17: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag.

0: We kregen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met rukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee regionieuws.
1: In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Dirk de Grauwe.
3: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
4: Ik ben Nancy Bourquani.
5: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquerre. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
8: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
8: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op, hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
8: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
8: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
6: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquerre.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Voor de rest hebben wij een spreidingsplan over alle stranden van Oostende. Er komt geen reservatiesysteem voor de stranden in Marrakerke, Raverszijde en Oosterhoever, maar wel voor de stranden van het Zeeheldenplein tot de Termenpalace Hotel, waar alle mensen kunnen naartoe komen, maar ze moeten wel reserveren.
5: We zijn er wel van overtuigd dat we het zullen kunnen organiseren en als dat goed lukt, dan zijn we vertrokken voor ganse zomer. En dat is geen evenement, omdat dat eigenlijk gans het jaar door elke week terugkeert.
6: Distance assistance, dus de gasten die dus uiteindelijk op het strand het verkeer zullen regelen, dat is toch een kostprijs van 60.000 euro, die niet voorzien was in het meerjarenplan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest, 's avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
9: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
10: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
16: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
16: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee dagklapper.
17: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
15: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
2: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
2: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
18: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
2: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
18: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
2: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
14: John Krombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
19: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
16: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Krombé, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
18: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
18: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
10: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
18: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
10: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan, vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien, vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
18: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
10: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
20: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
23: Ik ben Timmy van Assen.
24: Hello, I'm Dario Durja.
25: Ik ben Frank Jongbloed.
26: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
21: Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
10: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
27: En ik ben een burgemeester met ambitie en ik vind ook dat filmfestival van Oostende nog meer ambitie mag hebben en op de Europese kaart mag gezet worden.
28: Maar zelfs al is dat één dove Oostendenaar die op een zelfstandige manier naar het stadhuis wil komen, dan moeten wij als dienst ervoor zorgen dat dat mogelijk is.
29: Wij zien dat dit stilaan vorm begint te krijgen, dat de eerste afgestudeerde leerling nu in de Hogere Zeevaartschool zit en wij hopen in de toekomst meer leerlingen nog te kunnen aantrekken in onze ASO-richting.
30: Het is te zeggen, ik noem dat nu voor het ogenblik dat ik het zie, een parkje in wording. Ik vind dus dat het een heel mooie beloning is voor al die jaren die ze opgeofferd heeft aan de kunst.
28: We zien ook een grotere toestroom van de begeleidingsvragen, los van de overnachtingen in het sociaal huis, maar ook hier in het doorgroeihuis.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
31: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend!
4: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
20: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Kortse regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
3: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
4: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
5: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Wij zoeken eigenlijk mensen die zich op een duurzame manier willen engageren om te helpen beheerswerken doen in de Zwanhoek en in de Keijaard.
11: We hebben 5 nieuwe restaurants die ook deelnemen. Dat is ook wel fijn om 5 nieuwe restaurants vanuit onze stad te leren kennen.
12: Die zijn Roxham gevonden langs de Brugse Steenweg op kruispunt van de Zeeweg met de Brugse Steenweg.
13: Maar er is ook een gratis parcours dat zich uitspreidt over de hele stad. Verschillende locaties op de Zeedijk, het Leopoldpark, waar dan mensen kunnen genieten van hele grote installaties met internationale fotografie.
14: Ik denk dat wij ons daar zeer gelukkig mogen prijzen over het aantal docenten die wij hebben. Er is eigenlijk geen enkele vacature die hier niet ingevuld is.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
16: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
7: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
16: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
7: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
16: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
7: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
16: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
15: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
6: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
17: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
19: Ik ben David Nassus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
22: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
22: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
22: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
22: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Als de Polisfeesten een geroepen voelen om mee te vragen, dan ga ik dat zeker niet afslaan.
8: En we horen dat ook van de mensen die naar het festival komen, dus dat inderdaad wel iets heel nieuws is. En dat ze zeer tevreden zijn. De mensen dan zeggen, ja, de kinderen kunnen we hier ook een keer uitlaten. Ze zijn ook een keer content, blij zijn. Dus ik denk dat we hier een zeer geslaagde editie hebben.
9: En voor de rest zijn de meest memorabele momenten als je vrienden tegenkomt en als je blijft plakken, want daarvoor zijn de Paulusfeesten gekend.
10: De mensen kunnen IBI steunen en uiteraard met hun steun ook mij vooruit duwen om de 792 kilometer te kunnen afwandelen. En dat kunnen ze doen rechtstreeks op rekening van IBI's.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief. zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
11: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
5: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombie, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams

0: Je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Björn Anseeuw.
4: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
5: Ik ben Bruno Lammeleen, voorzitter van Fusion Oostende.
6: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
7: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
8: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
3: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
9: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van het Kurzaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
10: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleiding

0: dingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
0: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
2: Nieuws en info aan de kust.
3: Radio
2: Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Chris van de Kastelen, algemeen directeur schoolgroep Stroom.
6: Ik ben Haris Brataneus.
7: Ik ben Christopher Meijer.
8: Ik ben Patrick Ramond, kunstschilder en luister naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Krombe, die ook vooruitkijkt.
6: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
4: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
7: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
10: De dagkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
11: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten, dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Neercrash, ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven. Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
12: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45 bij Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
13: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
13: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
13: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die witte molen?
13: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die witte molen niet gedraaid?
13: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
13: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Regionieuws.
4: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
0: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Turisme Oostende.
15: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonker Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
18: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
1: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
18: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
18: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom ik niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
1: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
18: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
4: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
16: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
16: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
16: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
16: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
16: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
16: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Zij vinden volop de weg naar het Cursaal terug. Daar zijn we uiteraard heel blij mee.
20: Inderdaad, het breidt uit weliswaar op een andere locatie, ter hoogte van het Arthur de Greefplein. De bedoeling is dat de site anderhalf keer zo groot is als vorig jaar. Het is eigenlijk een top toeristische attractie.
21: We hebben de beslissing genomen om inderdaad het Bikersloft, het vroegere motorhotel, die ondertussen een dertal jaar leeg staat, te gaan huren.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
6: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
4: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
22: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
22: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
22: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
8: Ik ben Patrick de Vit.
9: Ik ben Philippe Monsenweijer.
23: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
2: Regionieuws.
24: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
0: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
24: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Och ja, dat doet het weer zeker. En ik bedoel, we hebben fantastisch weer gehad. We hebben een inhoudelijk heel sterke programmatie neergezet. Met heel veel mensen bereikt dat heel veel mensen zeer geëmotioneerd gekregen.
25: Oostende en omstreek was dat heel bekend. Wij hadden jaarlijks ons rood concert. We zijn daarmee begonnen. Mijn eerste optreden was ooit in het Wit Paard. Dat is in het jaar 71. Ik ben begonnen in de kronoschool in het jaar 70. Dan zijn we verhuisd naar het Feestpaleis. Dan zijn we verhuisd naar Zeezicht.
26: Het Cursaal is heel fijn om te spelen. Hele goede zaal. Met airco, niet onbelangrijk op deze hele warme dagen. Dus het is binnen een hele aangename temperatuur. De mensen zijn hier super vriendelijk. Wij worden echt in de watten gelegd. Ja, heel fijn.
27: Familiepark ook. 15% meer bezoekers op het familiepark. Totaal schatten we dat we ongeveer 150.000 bezoekers hadden hebben over heel het festival, over de 11 dagen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
28: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
3: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
29: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
29: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
29: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
29: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Krombé, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Maxime Dong.
3: Ik ben Brenda Linskens.
4: Ik ben Bart Versleus.
5: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
6: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
7: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
6: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
7: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
5: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
8: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
6: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastien de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
7: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
2: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
4: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn, zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
5: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
7: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Joris Polet.
13: Ik ben André Durie.
14: Ik ben Kurt Kluis.
15: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
16: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
16: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
16: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
6: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
16: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
6: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
16: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
6: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
16: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur regionaal nieuws en informatie. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
17: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
13: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
14: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
6: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
14: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
6: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
14: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaaruit dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
6: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
14: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
18: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
13: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
19: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende, de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
4: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
20: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
21: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Hij heeft een nummer of drie, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. Hè?
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
8: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig. Het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
6: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
3: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
6: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
3: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
6: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
3: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
6: En wat is die mooie prijs?
3: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
6: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
3: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
6: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
3: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
22: Brengt voor de duiding Philip Roland.
23: Luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Maxime Dong.
25: Ik ben Brenda Linskens.
26: Ik ben Bart Versleus.
27: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumenten.

0: pieken voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Labeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dan zijn we ook nog een keer een paar jaar nadien in de zaal gekomen en onze pamper. Chap en ik en onze pamper.
3: En ik was nog niet thuis en ik had al een mail, dus dat mijn betwisting onheldig was.
4: U weet dat de Koninklijke Circus Cecilia in de logo heeft kunst en liefdadigheid.
5: Er zijn nog mogelijkheden genoeg om inkomsten te genereren. Wij hebben nog land, concessies en Plassendale 1.
6: Bloed, zweet en traan. Nee, het is een fantastische job, maar het is natuurlijk inwerken op alle vlak. Het zijn ontzettend lange dagen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
7: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen. Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
10: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
9: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
10: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
8: Radio
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Natasja Waldman.
12: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
13: Ik ben Joke Doodlewoman.
14: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.

0: Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
3: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of.
2: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
3: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
3: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
3: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
4: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
5: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
3: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
2: En hoe gaat het nu verder?
3: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Heel wat mensen zijn ook vreemdzinnig, hebben geen religieuze overtuiging. En ik kan begrijpen dat dat voor mensen heel belangrijk is, dat dat een neutraal ziekenhuis wordt en dat er ook de symbolen in dat ziekenhuis die naar religies verwijzen, effectief niet meer aanwezig zijn.
7: Moet er wel een vertegenwoordiging van Oostende zijn en ook daar heb ik gezegd dat ik bereid ben om die verantwoordelijkheid op te nemen.
8: De titel van de revue is Het is niet al heel goed, die blinkt.
9: Het is een mooi verhaaltje eigenlijk. Het gaat eigenlijk over Sasa Torre die op zoek gaan achter een schat.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de zesde editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
11: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
11: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
11: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
10: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Dit is Radio Noordzee.
1: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
5: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
17: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
17: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
17: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
17: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
13: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Regionieuws.
5: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Noordzee, dagklapper.
9: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden.
15: Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee. Noordzee.
11: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
11: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
11: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondag namiddag zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
11: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
11: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
11: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Vorige jaren hadden we telkens kunstenaars gevraagd om werken, beeldende kunst, in de winkels van de Alfons Pieterslaan en op de Nieportse Steenweg te plaatsen.
19: Het doel van de petitie was om een nieuw Bredens zwerfkattenbeleid op te starten.
20: We zijn hier nu in Bredene. En Bredene is een van de initiatieven die beloond worden met een cheque van €10.000.
21: Dikwijls vergeten mensen dat tegelijkertijd Zeebrugge en Oostende 2 aanvallen geweest zijn. Maar de vindictief was de eerste keer in Zeebrugge en dan de tweede keer was hij in Oostende en hij is hier eigenlijk geëindigd.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
22: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
11: En hoe gaat het nu verder?
22: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Schepen voor onderwijs, Christophe Gesquere. U hebt les gevolgd bij CVO Miras. Dat was een bijzondere les.
3: Ja, het was een prachtige dag vandaag. De eerste schooldag van CVO Miras hier in de sportpit. Samen met Schepen Donk heb ik een eerste les gevolgd bij de groep van 1.1, die dus totaal geen kennis hebben van het Nederlands. En binnen het half uur hadden ze al belangrijke stappen voorwaarts gezet.
11: Voor u, ook als OCMW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
3: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
11: Volgen jullie de cursisten op hun niveau, of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
3: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn, of één of twee of drie maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
11: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
3: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
0: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquere.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Tineke van Halemeesch.
6: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Frank Dierkens.
24: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
5: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Elk terras in Rood-Middelkerken mag terug verdubbelen zonder een bijprijs aan te rekenen.
7: Ik heb inderdaad vastgesteld, samen met vele andere mensen, dat het monument van Leopold II beschadigd is met rode verf. Praten, ja. Discussiëren, ja. Gesprekken voeren, ik heb er allemaal geen probleem mee. Maar op een laffe manier dergelijke monumenten beschadigen, is geen manier van handelen.
10: En ja, we moeten iets doen. We moeten maken dat we toch een weg vinden dat de leerlingen toch nog altijd educatief onderricht kunnen worden.
14: Omdat we eigenlijk pas recent hoorden dat Stad Oostende wou investeren in het pakket die EDTV aanbiedt. En vandaar hebben wij meteen gevraagd, kunnen wij daar al mee aan de slag gaan?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
16: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot matig vanaf westelijke richtingen met drukwinden tot maximaal 40 km per uur. Dus al bij al ziet dat er wel vrij goed uit. Fijn weekend.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
23: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
11: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
11: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
23: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
11: En wat is die mooie prijs?
23: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
11: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
23: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat lijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
11: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
23: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
25: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
1: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
8: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
9: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Mark Azier, Marja Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
11: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
11: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
1: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio
1: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
22: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
11: En hoe gaat het nu verder?
22: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Hondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Op 2 dagen tijd eigenlijk hier in het kurszaal binnenkomen, een decor opslaan, repeteren, de plaatsingen oefenen.
10: We investeren in fietsbeleid en de veiligheid van kindjes naar school en veiligheid van het fietsen algemeen. Ja, daar ben je enorm mee klaar.
17: De harmonie doet uitsluitend lokale optredens, dus bredene, met opdrachten, concerten in opdracht van de gemeente.
18: Al is het dan hier regelmatig staan, dus met zelf ook of ten of tandro. Maar toch, de revue is iets speciaals. En voor een gewone revue in een kurszaal te krijgen, ik vind dat al een eer.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Vos Dakota's Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. S'avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 8:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
11: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
19: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
11: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
19: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
11: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
19: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
11: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
19: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
25: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
4: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Olivier Vervaken, Kogabaulier.
12: Ik ben David Nassus.
20: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
21: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
11: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
4: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
11: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
4: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
11: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
4: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
11: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Nieuws en info aan de kust.
7: Thuis aan de kust.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee, dagklapper.
14: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
16: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
11: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
16: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
11: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
16: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
11: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
16: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleu, bedankt.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
23: Ik heb ook gezegd wat ik daarvan vind. Ik vind niet dat wij ons maritiem karakter mogen opgeven. Dit is Oostende de Lange Nelle, dus en daar blijf je af. Ik vond het inderdaad een schande dat dit bijna overnacht is gebeurd, zonder enig overleg met wie dan ook, al zeker niet met de Oostendenaars.
24: Wel, we zijn twee steden aan de kust, maar we zijn ook allebei klein van oppervlakte. Het zijn natuurlijk niet twee dezelfde steden. Iedereen weet dat Monaco een apart hertogdom is.
26: Dat Jacques Brel eigenlijk eenzelfde voorvader heeft als Arno.
27: Dus er zit toch een geen tussen Brel en Arno. Heeft Brel gezongen? Ja, je was ook fan van Brel natuurlijk. Heeft een nummer of 3, denk ik, 2 of 3 van Brel gezongen. He?
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
22: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
11: En hoe gaat het nu verder?
22: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. project. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
11: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
3: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
11: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
3: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
11: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
3: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
11: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
3: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
11: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
3: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
11: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
3: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
8: Ik ben Marcel van Tilt.
9: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
10: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
13: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
1: Noordzee Regionieuws.
5: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook Basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
4: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Die spreuk is in het Frans. Je crois que comprendre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite: ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
6: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
12: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goka-verhuurder de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Het Radio Noordzee weerbericht met Michiel Bonte.
15: Starten doen we op deze zaterdag met wat lage wolken of wat mist her en der. Maar al snel kan de zon tevoorschijn komen. Zeker hier aan de kust en in het noorden van de provincie kan dat sneller gaan gebeuren. We krijgen dan veel zonneschijn met in de loop van de dag ook wel wat stapelwolken of wolkenvelden. Maar het blijft volledig droog vandaag. We krijgen dan ook de beste dag van het weekend bij maxima richting de 19 à 20 graden hier aan zee. En de wind die waait ook zwak tot

0: VW-voorzitter, is dat Nederlands belangrijk?
1: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig, ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten op 1.1, gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: Volgen jullie de cursisten op hun niveau of ze vorderingen maken of ze slagen in het schooljaar?
1: Wel, vanaf dat je een leefloon aanvraagt, wordt er een GPMI gemaakt. En een van de basissen om een leefloon te krijgen is werkbereid zijn. Als je natuurlijk nog geen Nederlands kent, is het zeer moeilijk om geactiveerd te worden. Vandaar dat die mensen inderdaad doorgestuurd worden via het agentschap naar een CVO Scala, CVO Miras of een LIGO, om de basis Nederlandse taal aan te leren. En dat wordt dus continu bijgevolgd door de maatschappelijk werker, zodanig dat we ook weten dat de mensen ook dagelijks aanwezig zijn of 1 of 2 of 3 maal per week aanwezig zijn op de Nederlandse lessen. Mocht dit zo niet zijn, dan is er een communicatie met de maatschappelijk werker en wordt de cliënt die een leefloon krijgt op de vingers getikt en gevraagd van oké, wat is de reden waarom je niet aanwezig was? Wat uiteindelijk zou kunnen leiden tot een tijdelijke schorsing van het leefloon.
0: U ziet hier op de werkvloer dat die lessen Nederlands werken.
1: Die Nederlandse lessen zijn heel belangrijk. Dat is de basis. Dat is een van de belangrijkste punten ook geweest in ons bestuursakkoord, is die Nederlandse lessen. Nederlands kennen is een basis om tot een integratie te komen, samen met activering.
2: Bedankt voor het gesprek, Christophe Gesquière.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Radio Noordzee.
3: Noordzee regionieuws.
5: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
7: Ik ben Kirby Hallemees.
8: Ik ben Gaël Bouzin.
9: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Betsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
10: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
10: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
10: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
10: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan.

0: aan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
1: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd, om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken. Dan kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
1: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
5: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
6: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
7: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformulier bij ons in de Grote Post.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: Op zaterdag 12 en zondag 13 september viert jeugdbeweging Fos Dakotas Bredene een gouden jubileum. Op zaterdagmiddag is er een barbecue met kinderfeest. 'S Avonds is er een groot paella-festijn met optreden van de coverband Rock Circus. Zondag is er het Belgisch kampioenschap koffiepads gooien. Alles vindt plaats in het lokaal aan de Stasenstraat in Bredene. Op 11, 12 en 13 september is er de 6e editie van het West Quarter Festival in het Westerkwartier in Oostende. Naast de optredens op het podium is er nog van alles te beleven. Zo is er op zondag een rommelmarkt in de straten van het Westerkwartier. De Parkinson Liga organiseert op zondag 20 september een wandelevenement met start en aankomst in Duin en Zee. Er zijn wandelingen van 3, 6, 12 en 18 kilometer en een gezellige bar. De opbrengst gaat naar het steunen van onderzoek naar de ziekte van Parkinson. Filmclub 62 start een nieuw werkjaar. Ze brengen mooie films in Kinepolis Oostende. Elke donderdagavond om 17:45 en 19:45. En elke tweede dinsdag van de maand om 20:00. Tickets kosten €7 via het abonnementenboekje. De geschiedenis van de Oostendse muziekscene en de muziek van de artiesten hoor je op weekdagen bij Frank Vermang om 14:45. Bij Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
10: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
10: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
2: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
10: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
2: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
10: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
2: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
10: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
2: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
10: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Regionaal nieuws en info.
9: Dit is Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
13: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
10: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
10: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
10: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
16: Ik ben Patrick de Vit.
17: Ik ben Philippe Monseweijer.
18: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
10: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
10: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
10: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
6: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
5: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
6: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
5: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
6: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
5: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
6: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
6: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
6: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Die spreuk is in het Frans. Je crois que compétre, je suis inclassable. In het Oostens vertaald betekent dit in feite, ik schilder zoals ik denk, er is bij mij een hoek af. Met andere woorden, ik ben niet in een kotje te passen.
8: Het zijn er meer dan 70 die altijd de pleinen vullen. Dus de voor staat echt goed vol dit jaar.
9: Maar ik denk toch, de hoogtepunt voor onze zaak zal de prijs al gewoon hebben van Unizo, creatief ondernemer. Omdat het niet direct logisch is dat een goochelaar verhuurde de prijs kan winnen van creatief ondernemer. En daar waren we eigenlijk wel heel fier op.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
10: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
5: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. gemaakt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
11: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
5: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
11: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
5: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
11: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
5: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
11: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
12: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Maxime Dong.
14: Ik ben Brenda Linskens.
15: Ik ben Bart Versleus.
16: Ik ben Stief van den Bergen en ik hou heel hard van Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
17: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
13: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
15: Maar het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
18: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meeste regen, de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
20: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
20: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
20: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
5: En wat is die mooie prijs?
20: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
5: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
20: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
5: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
20: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Björn Anseeuw.
22: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
23: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
24: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
10: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
5: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waler het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Vandaag gaan we naar het windmolenpark met een 60-tal passagiers. Die tocht wordt ongeveer een 100-tal keer per jaar uitgevoerd.
6: Maar ik weet wel dat we in Zandvoort met ons Sandrine Tas toch wel een aantal gouden medailles hebben.
8: Ja, het is heel speciaal hier thuis en ik ben in vorm en kan mijn wedstrijden winnen en ook nog enkele zilveren erbij, dus dat is altijd heel tof natuurlijk.
9: Ik weet wel dat er aan de zee veel visjes worden gevangen, zo, maar het gevaar natuurlijk dreigt van overbevissing.
11: Wij hebben gekozen voor een niet-traditionele crowdfunding te organiseren, waarbij dat eigenlijk de Oostendenaars de kans krijgen nu op dit moment van zelf een stukje van het nieuwe dierenasiel die er gaat komen, ook zelf te kopen.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Radio Noordzee.
2: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
21: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
21: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Maar dat ben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
21: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
21: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
2: Noordzee Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
14: Ik ben Kirby Hallemees.
16: Ik ben Gaël Bouzin.
17: Ik ben Roger Jonkere Frisco en luister dagelijks naar Radio Noordzee. Zeker doen, mensen, doen.
2: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
5: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
3: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
5: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
4: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
5: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
4: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
5: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
4: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
5: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
6: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: En ze heeft de heel moedige beslissing genomen om te zeggen van kijk, ik zou graag het mandaat toch teruggeven aan de partij, zodat iemand anders ook de kans kan hebben om dat op te nemen.
8: Waanzinnig, maar je kan het eigenlijk alleen maar zeggen als je het beleefd hebt.
9: Wel, de drones die zijn eigenlijk een extra aanvulling bij het bestaand takenpakket. De drones die bieden eigenlijk een hulpmiddel om de mensen op het terrein eigenlijk een extra paar ogen te geven.
10: Park Royal is eigenlijk de volledige site van het oud zwembad stelt. Ook de gaanderijen, de drie hapers, Japanse tuin, Koninklijke Villa, bibliotheek, Wellington Renbaan, dus eigenlijk heel het gebied.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
11: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht

0: Zoekers er wacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee. Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben George Keters.
6: Ik ben Caroline de Vriend.
7: Ik ben comedian Mossin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
8: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Oudenburg had nog geen fietsstraat en we hebben inderdaad de Groene Dijkstraat daarvoor nu uitgekozen om inderdaad een heel veilige fietsomgeving te creëren.
10: Wij gaan met heel veel plezier alle kinderen van de Mariaschool met open armen ontvangen in de Sint-Lodewijkschool.
11: Dit jaar hebben wij een groot zomerproject eigenlijk op stapel staan rond kamperen aan de kust.
12: We zijn ontevreden dat de zilverscherm wordt afgeschaft.

0: De gemeente Breda organiseert de beurs eigenlijk al 30 jaar. En ja, we kiezen ervoor om dat op een korte tijdspanne te doen, om zoveel mogelijk jongeren kennis te laten maken met de verschillende mogelijkheden.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
1: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
3: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
5: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar: is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
4: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
5: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
5: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
4: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
5: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
6: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
3: Ik ben Ward Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Rani van Landegem.
5: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
8: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
8: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
8: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
8: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
8: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
8: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, om breder te laten beleven, welke mooie plaatsen dat we hebben, wat dat er daar allemaal te zien is, wat dat ze kunnen doen. Trouwens ook Hans de Sector, de campingsector, staat daar ook in.
11: Het gemeentebestuur van Oudenburg wil een toeristische attractie maken van Plassendalen. Enerzijds heb je de oude sluizen, anderzijds het Spaans Tolhuis. En ik sluit daarbij nu aan met een binnenvaartmuseum.
12: Ze kunnen dat via de website. Dat is gewoon www.oostende.be/ombudsdienst. Ze kunnen dat ook via e-mail. Dat is gewoon ombudsdienst@oostende.be. Maar dat kan evengoed telefonisch.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
14: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
14: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
14: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het gans Franse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
15: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
17: Ik ben Timmy van Assen.
18: Hello, I'm Dario Durda.
19: Ik ben Frank Jonbloed.
20: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
21: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
21: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Maar we hebben eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
21: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
21: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee Dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er 9 euro. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnaval of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
5: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
6: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
7: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
8: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
2: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. gemaakt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
8: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Hondelet.
10: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
2: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Natasja Waldman.
13: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
14: Ik ben Jook Doodlewoman.
15: Ik ben Wouter Slabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
8: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Ja, ik denk dat het belangrijk is dat ambassadrice, ook van Oostende, maar ook van de zeilsport voor de jeugd als sporter, toch wel je schouders onder zo'n project te zetten.
17: Er is een ongelooflijk aantal Oostendenaars die het concert zullen bijwonen. Het gaat over 2500 mensen uit Oostende alleen al. Tot daar nog een keer in 2500 mensen bij die uit Middelkerke, Bredene, Oudenburg, Jabbeke komen. En je zit meteen aan een heleboel mensen die echt vlakbij wonen.
18: We zijn nu het tweede wijkgezondheidscentrum in Oostende en we vinden dat er daar een nood aan is. We zijn een centrumstad en in alle centrumsteden is er wel nood aan zo'n wijkgezondheidscentrum, omdat wij voor toegankelijke zorg zorgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
19: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen, al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en nog steeds een matige wind dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
20: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
20: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
20: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
20: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
20: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
20: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Hallo, ik ben Peter Kruijmeers van Toerisme Oostende.
3: Ik ben Kirby Hallemees.
4: Ik ben Gaël Bouzin.
5: Goeiedag, ik ben Jurgen Tavernier van Brouwerij Bitsy uit Bredene. En uiteraard luister ik naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
8: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
8: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
8: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
8: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
9: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonk, heren.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
10: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
7: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Want we blijven volop verder inzetten op verkeersveiligheid, in het bijzonder rond scholen en zeker rond lagere scholen, zoals in de Nieuwlandstraat en de Gerststraat.
4: Dat zijn eigenlijk prijzen aan verdienstelijke ondernemers in Oostende. Dat gaat al een aantal jaar door, maar nu hebben we er eigenlijk voor gekozen om dat in een nieuw jasje te steken.
11: Vandaar dat we aangevraagd hebben om de twee stukken, de twee stroken, Gerststraat en Nieuwlandstraat, die aanpallen aan onze school, om die om te toveren tot fietsstraat.
12: We hebben eigenlijk na een korte oproep hebben we onmiddellijk 6 scholen in Oostende gehad die eigenlijk hun deelname hebben bevestigd. Het is een initiatief op vraag van het VTI.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
14: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
6: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Hallo, ik ben Willy Sommers.
4: Ik ben Romina van Oren.
5: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
6: Yo, exie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Nieuws en info. Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee. Dagklapper.
9: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
10: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
10: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
10: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
8: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
11: De Vlaamse overheid moest een stormmuurtje bouwen. Wij hebben gezegd, we gaan er niet zomaar een kale betonnen muur van maken. We gaan die ondertussen ook wel aankleden met nuttige dingen, met aangename dingen.
12: Dat eigenlijk iedereen, elke Oostendse handelaar online zou zitten. En dat de mensen dan uiteraard hopelijk ook en masse online zullen kopen bij onze lokale handelaars.
13: Vergroot het budget voor de laptops, zodat je iedereen kan bedienen. En zorg ervoor dat mensen op hun gemak kunnen studeren, op hun gemak die moeilijke examens kunnen voorbereiden. Zeker nu moet de stad een extra steentje gaan bijdragen. En daar heb ik de laatste tijd bijzonder weinig van gemerkt.
14: U vraagt, uw burgemeester draait.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee-regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief. zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
15: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
15: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren,

0: gezeten op school. Ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
1: Ja, eigenlijk is het een beetje... Het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse. Twee tachtigers eigenlijk. Die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven. Maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen. En het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
0: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
1: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
5: Ik ben Lucaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Servaas Buisgaard.
7: Ik ben Thorsten Thijs. Spreek voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
1: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar met ons Brenen Festival hebben we onze eigen manier van naar buiten te komen tijdens het toeristisch seizoen. En ik denk dat Brenen nu ook al goed gelinkt is aan dat festival dat wij organiseren.
10: Wel ja, mijn eerste druk verscheen in 72. Hè? Dus 50 jaar is er een Oostends woordenboek.
11: Oh ja, die 20 jaar hier in Oostende, ja, dat veegt je ook niet uit. Ik heb hier een paar generaties meegemaakt die op stap gingen. Ik heb hier veel mensen leren kennen, zoveel bijna als in Limburg.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend!
6: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
13: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij.

0: gebeurt in de regio.
1: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
2: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
1: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
2: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
1: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
2: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
1: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
2: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt. Dit is Radio Noordzee.
3: Dit is info aan de kust. Aan de kust. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Charlotte Verkeijn.
6: Hi, I am Dusan Djordjevic.
7: Ik ben Danik Menne.
8: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
9: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Radio Noordzee.
1: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
1: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
1: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
1: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
1: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
3: Radio Noordzee.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
7: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
4: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
3: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
11: En er zijn eigenlijk twee prachtige ruimtes. Enerzijds een turnzaal waar dat de podiumruimte komt. En dan de kapel waar eigenlijk ons labo komt, waar eigenlijk een heel multidisciplinaire werking zal komen.
12: Wat drugs betreft willen we verder inzetten op de drugoverlast. We willen verder sweepen van parken en pleinen, al dan niet met de hondenbrigade.
7: Wel, het is omdat het gebruik van vuurwerk op dit moment in Oostende constant, in de week en de weekends, veel overlast veroorzaakt en een heel negatieve impact heeft op huisdieren.
13: Ja, we hebben onder andere een gouden medaille gewonnen als jonge kaasmakerij voor onze kreuzes. Dat is een mooi kaasje in de vorm van een oester.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
15: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
15: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
15: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
15: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
16: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
4: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
17: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaré.
21: Hallo, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee.
16: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
22: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
1: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
1: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: En wat is die mooie prijs?
22: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
22: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
22: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
2: Nieuws en info.
3: Radio Noordzee.
2: Nieuws en info aan de kust.
0: Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
4: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan wacht je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: In de buurt heb je dan ook een zandtekening en daar heeft een 74-jarige man 1,5 week aan gewerkt hier.
8: Vanuit het Economisch Huis hebben we eigenlijk een unieke positie hier in Oostende. We hebben zowel die contacten met de werkgevers als met de werkzoekenden. En we vertrekken eigenlijk heel vaak vanuit de werkgever die een bepaalde vraag heeft.
9: Onze jobstudenten van het beachteam en het shoppingteam krijgen vaak de vraag waar ligt de zee of waar zijn de winkelstraten en met die wegwijzers willen wij dat oplossen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
10: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
5: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
3: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
10: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 12.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
10: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
10: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
10: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
5: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, ik ben Willy Sommers.
12: Ik ben Romina van Oren.
13: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oldenburg.
14: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. 1 zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: En die ombudsman, die trouwens een vrouw is, die zal binnenkort aan de slag gaan en zal niet rapporteren aan de burgemeester, maar zal wel heel duidelijk aan ons zeggen wat beter kan en wat beter moet.
9: Het betekent alleen maar dat we ons nog harder zullen moeten inzetten voor de strijd om het erfgoed in Oostende te behouden. Wij hebben met het nieuwe bestuur en in het nieuwe budget ook bijvoorbeeld een erfgoedfonds in het leven geroepen.
15: Wel, het is de bedoeling om de mensen, een keer dat de asielzoekers hier gehuisvest zijn en zich wat hebben ingewerkt, om ook de inwoners een kijkje te laten nemen. En dan leren die mensen elkaar kennen en is er dan ook meer wederzijds begrip. En daar gaat het over in de maatschappij.
16: 12 keer per jaar het containerpark bezoeken is meer dan genoeg, want de kleine helft van de Oostendenaars die komt nooit naar het containerpark. Als je 122 keer komt per jaar, dat moet stoppen, dat moet eruit. Daarvoor moet de Oostendenaar niet opdraaien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
17: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
5: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
3: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
22: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
22: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
5: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
22: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
22: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
5: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Radio Noordzee.
3: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
23: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
5: En hoe gaat het nu verder?
23: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. gemaakt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, het is ontzettend belangrijk voor een stad als Oostende dat we kraaknet zijn. Dat is onze ambitie van het stadsbestuur en daar maken we ook werk van.
2: Op het moment het veranderen van de pakhuizen naar de Cirque hebben we dat ook wel gemeld, maar het geeft dus inderdaad 2 jaar geduurd en nu zijn we eindelijk open en we zijn ervan overtuigd dat het zal lukken.
4: Het hoogtepunt is het bezoek aan het Blauw Salon, waar Ensor heel veel tijd gespendeerd heeft. Je komt met heel veel informatie toe in het Blauw Salon en dat is het hoogtepunt van het bezoek.
6: Oostende en de Paulusfeesten, dat is 2 handen op 1 buik. Als wij iets doen onder de naam van de Paulusfeesten, dan is dat onmiddellijk vrij populair, Big Bang, en we kunnen dat niet doen dit jaar.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
7: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
5: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
7: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
5: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
7: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
5: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
7: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
7: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
8: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
8: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over 2 jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
8: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een 2-tal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
8: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
9: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info. Radio Noordzee.
10: Noordzee, dagklapper.
11: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
12: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
12: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
12: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
12: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
13: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
10: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
15: Ja, het is schoon. Het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
16: In ons actieplan beginnen we nu met een 30-tal. Dat zijn diegenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
10: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
17: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
10: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
18: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
18: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het hols van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
18: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
10: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
20: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
22: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
10: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een

0: Ik heb een zomernovelle geschreven, het heet Café de l'Hôtel.
1: Want die eerste verdieping, dat is dus de vernieuwde turnzaal, die heeft een mooie grote glazen wand met een prachtig uitzicht op de Spuikom.
2: En die inplanting, de geplande inplanting, ligt toch veel wijkbewoners zwaar op de maag, omdat die ingeplant staat vlak aan de Nieuwpoortse Steenweg, dus ook zeer dicht bij de wijk.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
4: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
6: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
6: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
6: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
6: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
6: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
5: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
8: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg.

0: Echt met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
3: Ik ben Patrick de Vit.
4: Ik ben Philippe Monseweijer.
5: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
6: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
6: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
7: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
6: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
7: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
6: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
8: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
6: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ja, precies. We willen de minder bekende pareltjes van Oostende kenbaar maken.
11: Waarbij heel leuke locaties, zoals de Mercator, waar het start, de Amandine, het Vlaams Instituut voor de Zee, de Vuurtoren, het James Ensorhuis, de Vistrap, allemaal aan bod komen in een toch wel boeiend verhaal.
12: Van als ik hoor dat de stad Oostende het volledig aangekocht had, was ik natuurlijk benauwd dat er daar ook een bouwzone ging komen.
13: Dus het buurtgidde Drie Hapers heeft eigenlijk een hele lange traditie rond buurtwerken en wijkwerking. We willen dat eigenlijk opnieuw terug gaan installeren.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
14: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de Vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de Vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
16: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
6: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
16: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
6: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
16: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
6: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
16: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
14: Sybren Tailleu, bedankt.
15: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. directeur Marijke Gaardelen.
7: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
18: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Servaas Buisgaard.
20: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
15: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
6: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
21: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
6: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
21: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
6: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
21: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
6: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
21: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
6: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
21: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
6: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
21: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee dagklapper.
3: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
4: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
5: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
4: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
5: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
4: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
5: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
4: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
5: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
6: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, de kastaars, het is natuurlijk een woordspeling. Conservatorium aan zee en staars, die twee woorden. Dat zijn eigenlijk de mensen die bij ons afstuderen, zowel in muziek of in woord.
8: Wel, ik heb het plan opgevat om op 2 juni te vertrekken hier in Bredene om de landgrenzen van Frankrijk af te rijden. Dus een Tour de France, maar dan in letterlijke zin.
9: Ik wist dat ze iets gingen organiseren, maar ik wist niet dat het zo'n omvang zou genomen hebben. Het is buitengewoon. Wat de stad Oostende gedaan heeft om mij te verenigen, dat is buitengewoon.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
10: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
4: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. markt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
11: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
4: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
11: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
4: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
11: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
4: En wat is die mooie prijs?
11: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
4: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
11: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
4: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
11: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
12: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
13: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
15: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open. voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
16: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Dat is een enorme ramp voor onze club, zeker voor onze jeugdwerking. Het waren allemaal jeugdskifs, dus de groep die getroffen wordt is de groep tussen 10 en 16 jaar.
18: Ja, inderdaad, dankzij een hele goede samenwerking met de KSA, met de jeugdbeweging hier op Zandvoorde, hebben we eigenlijk een extra locatie kunnen bemachtigen en hebben we eigenlijk de maaltijden kunnen laten doorgaan in die nieuwe locatie en dus niet meer in het oud kasteeltje, want dat is voor een bepaalde tijd gesloten.
17: In de Koninginnenvijver, de grootste vijver van het Maria Hendrika Park, de grote lak zoals we in Oostende zeggen, hebben we nu ook blauwalgen vastgesteld. Dat zijn bacteriën die schadelijk kunnen zijn voor de gezondheid van mensen.
19: Om het eenvoudig uit te leggen, als je op die zeedijk loopt van Kurszaal naar de Driegapers toe, dan gaan we links focussen op alle historische gebouwen die er aanwezig zijn. Als je naar de andere kant kijkt, zie je het strand en de zee.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
23: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
22: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
23: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
22: Vanaf wanneer gaat dat in?
23: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Regionaal nieuws en info.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Mijn naam is Joris Porret.
6: Ik ben André Durie.
7: Ik ben Kurt Kluis.
24: Hallo, ik ben Her Zeelen en ik luister naar Radio Noordzee. Of wat had u gedacht?
21: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
25: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
22: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
25: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
22: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
25: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
22: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
25: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
22: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
25: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
22: En hoe gaat het nu verder?
25: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
6: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
7: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op 590.000 euro.
8: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tolpe te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de Vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de Vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
22: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
16: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen krijgen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite. eerste van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
22: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
16: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
22: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
16: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
2: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
21: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook Basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
16: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
10: Ik ben Maaike van Nie.
11: Hallo, ik ben Louise Carton.
12: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
21: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
22: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
13: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
22: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
13: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
22: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
13: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
10: Sybren Tailleux, bedankt.
21: Dit is Radio Noordzee.
14: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst "Hoe zit het 8400?". De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee, dagklapper.
15: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
14: Radio Noordzee.
22: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
25: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
22: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
25: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
22: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
25: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
22: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
25: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
22: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
25: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
22: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
25: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
14: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
17: Ik vind het ongelooflijk een fantastische uitdaging voor Stad Oostende. Die renovatie is totaal geslaagd. Het geeft enorm veel cachet en is zeker een meerwaarde voor de uitstraling van James Ensor.
18: Wij zijn geselecteerd om de mensen hier in de woonzorgcentra, het personeel, te ondersteunen op psychosociaal vlak.
19: Ik vind het een heel mooie expo. Ik vind het ook een fantastisch decor, Fort Napoleon. Ik kende het niet, tot mijn schaamte. Hè. Ik kom niet genoeg in Oostende, dat is duidelijk.
14: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
6: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
22: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
21: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
21: Elk uur meer regionaal nieuws.
22: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
22: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
22: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
22: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
20: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
23: Ik ben Michael van Ie.
24: Hallo, ik ben Louise Carton.
26: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pont alias Pulle en ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
5: Noordzee Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. directeur Marijke Gaardelen.
0: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: In het boek is het eigenlijk Mietje, de zus van James Ensor, die vertelt over haar leven, over het leven van James Ensor, maar vooral over zijn ambiguë relatie met vrouwen.
8: Wel inderdaad, Fed Asiel heeft opnieuw een contract afgesloten met de zeeklassenorganisatie Horizon in Brene voor de opvang van een 250-tal vluchtelingen, mama's met kindjes vooral, en dit voor de periode van ruim 3 maanden.
9: Dus het is de Drieluik en Toane gebouw hebben we eerder al gerenoveerd en is eigenlijk, ja, zit daar al een actief bedrijf in. En nu hebben we eigenlijk Sabelhuis Entrepôt ook volledig gerenoveerd.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meeste regen, de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en nog steeds een matige wind dan. Fijn weekend.
2: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Radio Noordzee.
21: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
22: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
23: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
22: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
23: Absoluut.

0: we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
1: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
0: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
1: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
0: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
3: Nieuws en info aan de kust.
4: Dit is Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
7: Ik ben Patrick de Vit.
8: Ik ben Philippe Monsenweijer.
9: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Burgemeester Romina van Horen-Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
10: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
10: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
1: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Regionieuws.
5: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
11: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen.

0: krijgen van mensen die zeggen, hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
2: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We kunnen spreken dat er in België ongeveer 24.000 verzetstrijders waren die gedeporteerd geweest zijn, waarvan een aantal in Oostende.
5: En van 1 juli tot 31 augustus zijn al onze 6 strandposten dan open.
6: En we roepen eigenlijk mensen op om ook in Oudenburg even te verpozen tijdens een wandel- of fietstocht en hiermee het mooie plaatsje De Hoge Deken te ontdekken.
7: En we gaan dus King Frog terugzetten in het Traalmakerspark, maar we gaan hem zeer goed vastzetten deze keer.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
0: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
1: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
0: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
0: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
10: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
11: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. 1 zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
12: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
12: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
12: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan, vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien, vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
12: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
15: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
2: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.

0: Noordzee, dagklapper.
1: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
4: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
4: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
4: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
4: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
5: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is zo dat er een GFT-zak beschikbaar zal gesteld worden in de verkooppunten van ook de restafvalzakken. En deze zullen een 50 cent kosten.
7: De bedoeling is dat zij op korte termijn zouden verhuizen naar een pand in de Blauw Kasteelstraat, een loods daar, waar ze hun werking zouden kunnen verder zetten.
8: In het bureau van toerisme op het Monacoplein kan je een formulier afhalen en daar kan je ook de spiekpietjes die verstopt zijn in de stad gaan zoeken.
9: Het is een prachtig product. Het is gemakkelijk te eten. 2 kroketjes, eet je dan nu met brood of eet je dan nu met frietjes. 3000 kroketjes, 40 grammetjes. Dat is toch niet zo evident. Maar ze zijn toch wel door mijn handen ook gegaan.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
10: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
11: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
11: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
10: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
12: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
12: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
12: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
12: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
12: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
12: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Simon Buijsen.
14: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
15: Ik ben Jean-Marie Barra.
16: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
10: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook Basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
17: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
10: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
18: Wel, ik heb mij geïnspireerd op de maskers die James Ensor in zijn schilderijen ook verwerkt heeft.
14: Alle actualiteit, denk ik, is onhaalbaar, maar ik denk toch de meest frappante zaken die de Oostendenaars bezighoudt.
19: Dan maken we een beetje een mix, een spreiding over het Westerkwartier, maar ook een mix van straatprofielen, hè? Kleine straten, grotere straten.
20: Wel, het gaf mij een mooie kans. Ik was al jaren op zoek achter een praline die voor Oostende diende. Dat zat al jaren in mijn hoofd en iedereen zei je moet iets met Ensor doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
15: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meeste regen, de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag, met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
22: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
22: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
22: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
22: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
21: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
23: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
24: Ik ben Glenn Dangro.
25: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
26: Ik ben Antri Dumaré.
27: Hallo, ja, ik hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
21: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
28: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
28: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
28: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
28: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
28: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
28: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ze hadden mij gebeld en ze zochten een stem die Oostends klonk, authentiek Oostends, maar toch verstaanbaar.
5: Ze komen eigenlijk van een modaal gezin hier in Oostende, met een kindje. En het is echt per toeval dat de honden gespot zijn geweest door de lokale politie, die meteen actie heeft genomen, ze in beslag genomen heeft en ze bij ons heeft binnengebracht.
6: Het is een heel open project met voldoende grond, met ook een open kant langs de Nijverheidsstraat, zodat we een brede school kunnen zijn ook voor de buurt.
4: Ik toon voor het eerst de foto van de moeder van James Ensor. We hebben die dame nooit in beeld gezien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
10: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
9: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
10: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
10: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook Basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Marcel van Tilt.
2: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
11: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
12: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
2: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
9: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
2: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
9: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
2: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
9: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
2: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
9: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust.
8: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
13: Nieuws en info.
8: Radio Noordzee.
13: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
14: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
9: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
3: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
9: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
3: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
9: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
3: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
9: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Ja, als je hier nu kijkt, we staan hier nu op de Zeedijk en Breden, maar je ziet dat bijna niet, dat daar vol staat, dat hinderziekse staan.
16: Want het is een stuk erfgoed. Hij heeft in die jaren 1843 Oostende op de wereldkaart gezet.
17: Maar wij proberen altijd met de stad te ondersteunen in de tijdsopname, in wat promotie, in het bedelen van water en ook het maken van het eindklassement.
18: Een kleine 5 kilometer, dwars door heel het domein van de Schorre en Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
9: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
9: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
9: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee ja, breken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee ja, lopen we zelfs voorop.
9: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
20: Sybren Tailleux, bedankt.
21: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Ik ben Natasja Waldman.
23: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
24: Ik ben Joke Doodlewoman.
25: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
21: Noordzee Regio Nieuws.
20: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostense restaurants strijden om de titel van beste Oostense garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
3: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
20: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
21: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
26: We hebben nog heel veel leuke activiteiten gedaan samen met de kinderen. Wat ook wel belangrijk is, dat ze dat dan later ook nog kunnen herhalen met hun kinderen. We zijn naar Plopsaland geweest, naar de zandsculpturen geweest.
27: Wat mij eigenlijk nog het meeste stoort, is aan deze vorm van ecoterrorisme. Want dat is het uiteindelijk toch wel. Daarvoor gelden kennelijk nog wetten, nog normen.
28: Elke middag ongeveer is het uitverkocht, zit het volzet. Zonder reserveren is momenteel moeilijk om aan het tafeltje te geraken.
29: Het is een heel visuele ligging. In die zin, als je op de straat toekomt vanuit Brugge naar Oostende, zie je het aan de linkerkant liggen, een kilometer voor het Kennedy-rondpunt.
21: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
30: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
21: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
21: Radio Noordzee.
9: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
31: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
9: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
31: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
9: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
31: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
9: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
31: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
9: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
31: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
9: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
31: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten.

0: Elk uur meer regionaal nieuws.
1: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
2: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
1: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
2: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
1: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
2: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
1: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
2: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
4: Regionaal nieuws en info.
0: Dit is Radio Noordzee.
4: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
5: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
6: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
6: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
4: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Het zou heel fijn zijn mocht de voorstelling in verschillende Oostendse scholen gespeeld worden. Te meer het meisje dat model stond voor het moutpersonage in 2 Oostendse scholen gezeten heeft.
8: Die echt uit de onderbuik van de maatschappij komen, wouden we een keer in Mekka zetten van rijkdom en welvaart. En een Kurzaal staat daar wel voor.
9: Absoluut. Wij zullen ervoor zorgen eigenlijk dat de jeugd zich tijdens juli en augustus absoluut niet zal vervelen in Oudenburg.
10: En zo denken wij op die manier de jeugd terug wat meer aan de polisfeest te krijgen. En ook niet alleen een tukkertje, maar dat ze toch ook wel een keer de tour doen. Eventueel met die foodtrucks en met de rest van het programma ook wel een stukje meenemen.
4: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het

0: Uit Loket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking. Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
4: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het hols van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
5: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
8: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Chambredot is een andere manier van theater, dans, circus, comedy, literatuur beleven. Namelijk niet in een zaal, maar bij de mensen in Oostende thuis. In een huiskamer, in de living, in de keuken. Soms kan dat ook een keer de badkamer zijn.
11: Het gaat over in feite over het Van Este Genootschap, het VG'tje in de volksmond genaamd. En dat gaat over de Toad VG, periode 1907-1981.
12: De komst van het buurthuis zou wel een hele grote verbetering zijn, maar ook de onderwijschecks die zouden kunnen ingevoerd worden.
13: Ik hoop dat ze met de nieuwe verjongde en vernieuwde ploeg het heel veel bereiken in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief. zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
14: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de koninklijke villa waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Ondelee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
8: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
8: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Olivier Vervaake, Koga Baulier.
16: Ik ben David Nassus.
17: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
18: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Die willen absoluut een lijn tussen Ramsgate en Oostende. Ik denk dat dat ook een meerwaarde heeft. Ik denk dat het ook positief is. Ook Oostende zou dat graag hebben.
19: Ik woon heel graag in een stad en ik woon ook heel graag aan zee. En dus is eigenlijk Oostende wel de ene optie.
20: Wij krijgen een fenomenale steun van stad Oostende van €500.000 voor de bouw van het nieuwe asiel. Wij hebben begroot dat wij nog een €600.000 zelf moeten gaan financieren.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
21: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
22: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
22: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
22: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
22: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
8: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Regionaal nieuws, informatie en muziek. Dit is Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst: Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Dirk Matthijven.
4: Ik ben Hilde Veulemans. Ik ben een echte Oostendenaar en ik hou ontzettend van mijn stad. Het is hier zo goed aan het zijtje.
6: Mijn naam is Alain Leneel en ik luister elke dag naar Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
23: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
23: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
23: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
23: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
23: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
23: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
14: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
14: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
24: Wij gaan eigenlijk door tot middernacht en we bieden van alles aan. We bieden muziek aan, we hebben straattheater, we hebben wandelingen in de wijk en ook heel wat animatie op het Pauluspleintje.
25: Maar totdat er eigenlijk echt een goede structurele oplossing is van het probleem zelf, wordt het gebouw gesloten en gaan we het niet meer gebruiken. Niet als ontmoetingscentrum en ook niet voor de buitenschool. Goosse kinderopvang, want veiligheid gaat voor alles.
5: Maar ik zeg vooral, storm kan heel erg gevaarlijk zijn. En dan hebben we maar beslist, door de slechte weer, om ja, de omstandigheden in acht te nemen en de drie activiteiten af te gelasten. Want ik wil geen tweede pukkelpop situatie in mijn gemeente.
16: Dan ben ik een hele, hele trouwe bezoeker geweest van de Paulusfeesten. Jaren aan een stuk, vooral in mijn jongerentijd, waar ik bijna dag en nacht op de Paulusfeesten te vinden was.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
10: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
7: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Natasja Waldman.
4: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
5: Ik ben Joke Doodlewoman.
6: Ik ben Wouter Schrabbink en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
9: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat lijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst: Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Nieuws en info aan de kust.
7: Radio
0: Noordzee. Noordzee, dagklapper.
10: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Sturk. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was hier voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
11: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
11: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Stek je lucht aan, is de slogan die op de borden staat. Het originele is dat wij eigenlijk de contactdozen die op de verlichtingspalen staan gebruiken om dan echte lichten te laten schijnen op de slogan.
12: We zijn inderdaad de 113e Vlaamse gemeente die het Safe Charter van de VZW Ouders van Verongelukte Kinderen ondertekent. Het heeft in Oudenburg een lange voorgeschiedenis.
11: Absoluut, het is Mauro de Blok die als eerste kinderburgemeester voor onze stad is verkozen met maar liefst 80 stemmen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
13: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
13: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
13: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
13: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
13: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
13: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
8: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
14: Yo, what's up? Hier met Michael van Eno, beter bekend als Doge.
15: Ik ben Luc Kaals en, als je het wilt weten, ik luister heel graag naar Radio Noordzee.
16: Ik ben Servaas Buisgaard.
17: Ik ben Thorsten Thijs. Spreekt voor zich met de Noordzee voor onze deur dat wij luisteren naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Wel, we hebben 6 lokale goede doelen uitgekozen om te steunen. Dat zijn Kerit, de Lage Drempel, DD-Soft, het Blauwe Kruis van de Kust, Think Pink, omdat Oudenburg Think Pink gemeente is, VZW Okido en VZW Contano.
3: Ja, inderdaad, vandaag zullen 80 bewoners van onze woonzorgcentra verhuizen van Borrebreker naar het woonzorgcentrum Lacour. Naar aanleiding van de verbouwingen die daar afgerond zijn en die in Borrebreker binnenkort van start zullen gaan.
18: En dan moeten wij content zijn dat je niet in het wilde weg boetes van €250 gaat geven.
19: Er wordt gespeeld in de grote post, in de kleine zaal. Wij hebben ook onze eigen bar natuurlijk, dus iedereen van harte welkom.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte. Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
8: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
8: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Amsteeuw.
21: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
2: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
2: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: Ja, het is zo dat wij nu in samenwerking met de stad Oostende substantieel de verbinding zullen gaan uitbreiden. Namelijk van het begin van de paasvakantie tot het eind van de maand september.
5: Dat is vrij uniek. Ja. Het is de eerste keer dat het op zo'n grote schaal gebeurt. En we zijn heel blij dat we dat in de Venetiaanse gaanderijen kunnen brengen.
6: En dus om te maken dat je dus de Kapellestraat over heel de lengte van de Kapellestraat kunt doorlopen zonder dat auto's u nog kruisen.
7: De acties van de groep de Stoeten Oostendenaren die het nogal tegen het establishment en tegen het Koningshuis enzovoort heeft, ja, die begint toch eigenlijk een klein beetje op mijn systeem te werken en op mijn zenuwen te werken.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
8: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.

0: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
1: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
1: Ja, dus op die zondag namiddag zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
0: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
1: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
0: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
1: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
0: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
1: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Dit is Radio Noordzee.
3: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
4: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
5: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
7: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
8: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
9: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
10: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
0: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
10: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over 2 jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
0: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
10: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een 2-tal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
0: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
10: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
11: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
3: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst hoe zit het, 8400. De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee, dagklapper.
9: En ook in het weekend houden we je op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
3: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
12: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
0: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
0: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: En wat is die mooie prijs?
12: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
0: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
12: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
0: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
12: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
2: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Wel, vanaf 1 april gaan de slagbomen van de bovengrondse zeeparking definitief open.
14: De organisatie van de Paulusfeesten heeft ons gevraagd om nieuwe ideeën uit te werken voor de aankleding van de Paulusfeesten.
15: Maar zeker als het mooi weer is, dan zijn de badgasten koning. En s'avonds als de badgasten er zijn, kunnen de honden genieten van het strand.
16: Dit zit niet snor. En blijkbaar hebben ze daar ruzie over, want dat budget komt er niet. Het zal betaald worden omdat
13: dat de rusthuizen duurder worden.
16: Heel blij om iedereen terug te zien natuurlijk. En ik woon hier ook, dus dat is gewoon mijn thuisstad. Dus daarvoor was ik wel plezant. Maar om echt tegen Oostende te spelen, was een beetje met dubbel gevoel eigenlijk een beetje.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
4: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
17: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
0: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
4: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
18: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
0: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
18: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
0: Vanaf wanneer gaat dat in?
18: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
20: Ik ben Patrick de Vit.
21: Ik ben Filip Monsenweijer.
22: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
3: Noordzee Regio Nieuws.
4: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
1: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
4: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wij stellen voor dat die beelden zouden weggenomen worden, niet vernield. Die zetten in een museum, ergens hier in Oostende is misschien wel een plaats. En hier juist voor staat er een vrouwelijk met een fakkel als een vorm van vrijheidsbeeld. Wij zouden zeggen, kijk, zet dat beeld in de plaats van het paard als een vorm van bevrijding.
20: Wel, het is eigenlijk zo dat wij op dit moment heel wat straten en pleintjes hebben in onze stad die vernoemd zijn naar mannen die een belangrijke verdienste hebben voor onze gemeente.
23: En die mensen zeiden dat ze de welzijn van Oostende is altijd welkom hier op dit festival, maar ze zeiden nog meer dan ooit, hebben ze het gevoel, dit gaat ook over ons.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
3: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
2: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
25: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
0: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
25: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komt komen extra camera's.
0: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
25: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
0: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
25: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Krombe, bedankt voor het gesprek.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben George Keters.
3: Ik ben Caroline de Vriend.
4: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
5: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
7: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
5: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastien de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: De meeste van die aanvragen zijn ondertussen ook behandeld en goedgekeurd. Die mensen kunnen dus gratis parkeren in de betalende zones in onze stad. Dat gaat over heel wat Oostendenaars, maar ook van mensen van buiten de stad die dat recht al hebben ontdekt en ook de weg gevonden hebben naar het parkeerloket.
8: Zoals dat vroeger is, er gaat niet veel veranderen, maar de kaart zal wat uitgebreid worden. We blijven met de koffiefilters werken, de garnaalkroketjes blijven op de kaart staan. Maar er wordt gewoon allemaal een eigen touch aangegeven.
9: Wij zijn eigenlijk van het zwembad terug verhuisd naar de stadskern, waar wij vroeger ook al gezeten hebben. En wij hebben hier eigenlijk terug een plek geopend voor jongeren waar ze kunstzinnig volledig hun ding kunnen doen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
10: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
11: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
12: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
12: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
5: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
12: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
12: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
11: Sybren Tailleu, bedankt.
0: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostense restaurants strijden om de titel van beste Oostense garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
6: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
14: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
16: Ik ben Dimitri Vierstraete van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
5: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
17: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
5: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
17: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
5: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
17: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
5: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
17: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
5: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
17: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
5: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
17: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
11: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
11: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee, dagklapper.
18: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt de Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt er €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was je voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
19: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
5: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
19: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
5: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
19: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
5: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
19: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
11: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
21: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het Kuurzaal.
22: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
23: Het is opvallend dat op de Vesterskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
7: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
5: En hoe gaat het nu verder?
7: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
2: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
5: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
5: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
5: En wat is die mooie prijs?
2: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
5: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
2: Het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
5: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
2: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
11: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
4: Ik ben Stefan Tange.
8: Ik ben Thierry de Klerk, assistant coach van Basket Oostende.
24: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
25: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
0: Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
6: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
4: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
9: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de insource.
10: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
12: Vanavond en vannacht blijft het initieel droog, maar de bewolking die neemt geleidelijk aan toe, waardoor het niet goed kan afkoelen. Hier aan zee blijven we steken op een 18 graden, dus we krijgen toch een vrij zachte nacht. En tegen de vroege ochtend, rond een uur of 4 à 5, begint het dan lichtjes te regenen vanaf het noordwesten tot westen. Een vrij actieve regenzone die schuift dan voorbij vanaf het noordwesten richting het zuidoosten. Die zal ons ook de eerste uren van de zondag gaan bezighouden. Maar de meeste regen, de meest actieve regen, die zou wel ten zuiden van de kustregio voorbij trekken. Dus het kan goed zijn dat we het al redelijk snel droog zullen krijgen op zondag met ook geleidelijk aan opklaringen. Al kan er wel een buitje blijven vallen tot rond de middag. Nadien blijft het grotendeels droog. De maxima die klimmen morgen dan richting de 20 graden en een nog steeds matige wind dan. Fijn weekend.
0: Meer op de Facebookpagina van Weerman Michiel Bonte.
11: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
6: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
6: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
6: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Nieuws en info aan de kust. Thuis aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
13: Ik ben Björn Anseeuw.
14: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
15: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
16: Ik ben Peter Kruimers, directeur van Toerisme en het Kurzaal in Oostende. En ik luister naar Radio Noordzee.
11: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
11: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
17: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
17: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
17: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
17: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
15: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
11: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
17: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
5: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de

0: Meer regionaal nieuws.
1: Het is een pak groter. Er zijn meer sculpturen. We gaan een stuk hoger nog dan vorig jaar ook met de bouwsels.
2: Het is eigenlijk ook een beetje te respect doen aan de visserij. Toch zeker in moeilijke jaren. En ook omdat de stand ook een visstad is, vinden wij dat we die traditie moeten neerhouden. En daarom maken we er altijd een rood feest van.
3: Iedereen voelt zo, ja, de zomer is op komst. De maatjes zijn er en dat is feest. En maatjes onder elkaar, dat is het schoonste dat er is. Hè.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
4: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
0: Wat er gebeurt in de regio? Dat hoor je hier, bij Noordzee.
5: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
6: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
6: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
5: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
6: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
4: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
7: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
8: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties

0: Assis uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
1: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Simon Buijsen.
4: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
5: Ik ben Jean-Marie Barra.
6: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
10: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dit is Radio Noordzee.
0: Noordzee, dagklapper.
3: En ook in het weekend houden wij op de hoogte hier bij Noordzee. In de zomer kan je elke zondag om 11 uur naar Apiro Lokaal. Oostendse muziekgroepen brengen er een aperitiefconcert op de kiosk op het Wapenplein. Morgen komt Barak Frituur optreden. Deze namiddag om 5 uur kan je in het Kinepolis terecht voor de film I Was a Teenage Sex Pistol. En dan mag je er vanavond voor Was Marielle Wise. En dat in het kader van Cinema Stork. De toegang bedraagt €9. En dan heb ik nog dit. Jeugdbeweging Dakota's uit Bredene bestaat 50 jaar. En ze vieren dat met deze middag een barbecue, een feest voor de kinderen en een clown optreden. Vanavond is er een groot paella-festijn, gevolgd door een spetterend live optreden van coverband Rock Circus. Alles vindt plaats aan het lokaal in de Stasenstraat in Bredene. Zo, dat was het voor vandaag. Nog een fijne zaterdag.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
4: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
5: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
4: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
5: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
4: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
5: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
4: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
5: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
4: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
5: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
4: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
5: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Het is een actie eigenlijk om toch wat volk naar het stadscentrum te trekken.
7: Hebben we een stand over de nieuwe invulling van het oud politiekantoor in de Alfons Pieterslaan.
8: Een Frans culinaire stijl, Noordzee invloeden daarbij. Een mooie invloed van Oosterse en Scandinavische technieken.
9: En dat de bevolking zelf zegt van kijk, de stad moet dat goed handhaven. Maar als de mensen zich niet aan de regels houden, dan moeten ze ook beboet worden. En wat ons betreft mag dat nog veel strenger met hogere boetes en hogere pakkans.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. directeur Marijke Gaardelen.
10: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Simon Buijsen.
12: Mijn naam is Guinevere Klaes. Ik woon in Oostende en van zodra ik opsta, zet ik Radio Noordzee op.
13: Ik ben Jean-Marie Barra.
14: Ik ben Dylan Zijzeune, bekend van Hutten op Zij. En ik luister naar Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
4: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
15: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
4: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
15: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
4: Vanaf wanneer gaat dat in?
15: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondag namiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Mensen kunnen bij ons ook zelf hun uurrooster kiezen, volgens hun gezin of volgens hun zelf wat ze liefst willen ingevuld hebben.
6: Ja, het is zo dat we onze inwoners en ondernemers willen motiveren om boodschappen of goederen te vervoeren per fiets.
7: Kinderen die op de conscience school zaten, wisten zelfs van hun leraar dat er een schip gevonden was. En als er iets is, dan moeten we het gewoon weten voor Oostende en de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
8: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
9: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Ewout van Hoeken van Museum VZW.
11: Hallo, ik ben Augustijn Vermanderen en mijn muziek hoor je op Radio Noordzee.
12: Mijn naam is Ariane Jonkheren.
13: Ik ben Alain Bloeikes en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
14: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
16: Zelfrock bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende. Zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
17: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is. De strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
18: Het is opvallend dat op de Westerskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Hey, dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Dirk Beirens, we hebben het vandaag over de Soldatenberg. Die Soldatenberg, is dat een echte berg?
19: Ja, en ze was eigenlijk het sluitstuk van de werken die Leopold II voor ogen had. Eigenlijk een eerste sluitstuk van de ring rond Oostende. Als je dus de Noordlaan neemt van aan de Zeedijk, vervolgens de Elisabethlaan. Van de Elisabethlaan de verbinding naar wat wij kennen als de Koninginnenlaan. Dat was eigenlijk de Soldatenberg. Een ophoging die gerealiseerd werd door de afbreken van de duinen van Oostende om daar de koninklijke galerijen te plaatsen. Met een stoomtram werd het zand aangevoerd en men kon dus van beneden en van de vogelzang zoals we die kennen, naar boven toe, naar de entree van het bosje maken. Waarom soldaten? Vermoedelijk omdat daar door de soldaten van de linieregimenten al voor de Eerste Wereldoorlog getraind werd, geoefend werd. De oprit is eigenlijk een realisatie van rond 1905. En dan na de Tweede en in de Eerste en Tweede Wereldoorlog werden er bunkers geïnstalleerd waar uiteraard ook soldaten functioneerden. Vandaar Soldatenberg.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
9: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Olivier Vervaken, Koga Baulier.
21: Ik ben David Nassus.
22: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
23: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
24: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
24: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
25: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
8: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur meer regionaal nieuws.
15: De garnaal gaat absoluut een hele grote hoofdrol spelen in de beleving. Voor ons is natuurlijk een horecabestemming een sociaal verhaal. Dus we hopen dat daar heel veel mensen komen die elkaar daar kunnen ontmoeten in een gezellige sfeer.
16: Zelverok bestaat bijna 20 jaar. Het is een begrip in Oostende, zowel voor de stad, voor de senioren en voor het kurszaal.
17: Rond het Interbellum is dat eigenlijk meer en meer gekomen tot wat het nu is, de strandcabine die blijft staan. Hier en daar heb je nu nog wel badkarren, maar ze blijven meestal wel gewoon staan. Ze staan vast.
18: Het is opvallend dat op de Visserskaai, er zijn nog maar 10 kraampjes, dat alle 10 de kraampjes wel ook verkopen. Dat is een schitterend culinair lekker product.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
25: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
5: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Dit is Radio Noordzee.
7: Thuis aan de kust. Radio Noordzee.
6: Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
14: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
6: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Ik ben Tineke van Halemees.
11: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Frank Dierkens.
26: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
24: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
24: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
5: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
6: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
6: Noordzee regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gestel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gestel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
12: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
12: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
12: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
12: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
26: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
9: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
13: Ik was aan het nadenken, wat is mijn binding wel lekker zaal? In 89 heb ik hier meegedaan. Dat was de finale van de Nu of Nooit Show met Lien Wezenbeek als presentatrice. En dan ben ik dan derde geworden op 3600 kandidaten. Dus Oostende heeft me in feite wel veel geluk gebracht.
19: Wij hebben momenteel 5000 lieve heersbeestjes voor dit jaar aangekocht. En we zullen ze in zakjes in de bomen ophangen.
20: En dat is heel de zomer lang gaan wij trachten 6 dagen op 7 hier aanwezig te zijn. En de bedoeling is eigenlijk dat we na 8 uur het strand opgaan en om te kijken wat we kunnen ruimen.
21: Dit jaar vieren we de 90ste verjaardag van Mickey Mouse hier op het groot strand van Oostende. We hebben niet minder dan 1 maand gebouwd. 240 vrachtwagens Ardennes zavelzand.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
22: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
22: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee.
8: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai s'avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
26: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
8: Luistert naar Radio Noordzee.
15: Ik ben Regie van Troost, kunstschilder.
16: Ik ben Wart Kinij van Barboer en ik luister naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Rani van Landegem.
18: Ik ben Patrick Orlans en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
14: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
7: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
10: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
11: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
23: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de menselijk duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Luc van Spijbroek, gids bij Lange Nelle. Je hebt het vandaag over La Tourelle.
24: La Tourelle is een eclectische zeedijkvilla gelegen op het Zeeheldenplein nummer 1 en is een enkel huis met 3 bouwlagen en 3+1 traveën onder mansardedak. Sorry voor de techniciteit. La Tourelle met een uitkijktorentje met zicht op zee maakt deel uit van de aan het einde van de 19e eeuw begonnen bebouwing van de zeedijk. Notaris Louis Delbouy uit Luik en architect Antoine Dujardin verkavelden de zeedijk en de belendende straten in smalle percelen. Daarop bouwden de rijke families stadsvilla's waarin zij, in het spoor van Leopold II, het seizoen doorbrachten. Het was dan ook een belle époque voor Oostende, die leidde tot een zeedijkboulevard van stadsvilla's waarvan er slechts een vijftal bewaard bleven. Als kritische getuigen vertellen zij het verhaal van de vroegere Oostendse zeedijk.
3: En die Villa La Tourelle, die is nog mooi bewaard?
24: Die is mooi bewaard. En als je ervoor staat, gaat je zeggen, gelukkig dat dat bewaard gebleven is. Ik denk dat momenteel bepaalde stadsdiensten van Oostende er gebruik van maken.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
25: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
25: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
25: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: We voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
9: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
9: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
9: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
9: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
9: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
9: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
7: Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
10: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. in zijn typische

0: stijl toont de Walen het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Het is zo dat we in Oostende voor Beaufort 3 kunstwerken hebben die dus de ganse zomer zullen te zien zijn.
3: Het is weer meeuwentijd. Het is een hot item in Oostende en wij blijven verder inzetten daarop. We gaan met een drone over de daken gaan we, vliegen.
4: Als uitgeweken Oostendenaar kom ik heel graag terug naar Oostende. En dan toevallig kom ik dan ook langs werken van de Crystal Ship, groot en klein. Ik ben heel trots om daar nu deel van te zijn.
5: Door de betrokkenheid van de 9 kustgemeenten die meedoen, kunnen wij wel spreken van een mooi totaalproject en concept.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik zie Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
9: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
10: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
9: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
10: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
9: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
10: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
9: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
10: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
9: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
10: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
9: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
10: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
8: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
5: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
9: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
5: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
9: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
5: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
9: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
5: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners gaan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
11: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Dat blijkt dat 2 miljoen mensen minstens 1 werk van Beaufort hebben gezien. Dat is ongelooflijk veel. Dat doet heel veel plezier als curator.
13: De vroegere vismijn was sterk verouderd, waar het heel moeilijk werken was. En bij de fusie van de vismijn van Oostende en Zeebrugge in 2010 is er een engagement geweest om een nieuwe vismijn te bouwen.
14: Wel, wij veronderstellen dat we binnen 5 jaar de eerste verhuisbeweging zullen kunnen doen vanuit het Kardijnplein.
15: Dus de oude paviljoenen van, van de lagere afdeling zijn verdwenen. En dan hebben ze uiteraard dan een nieuw bouwconcept uitgetekend.
16: Maar bij een samentuin tuinieren we samen. We beslissen dus samen wat er gezaaid wordt. En we oogsten ook samen. Dus dat is voor de buurtbewoners, voor de Oostendenaars.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
5: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
9: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastien de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
8: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
17: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
9: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
17: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
17: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Glenn Dangro.
19: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Antri Dumaré.
21: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wanten. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: We hebben allemaal kunstenaars gezocht die daar een link mee hebben. Met Carnival of Life of met James Answer. Ik zie het wel goed komen eigenlijk, ja.
20: Ja, heel vaak als we er even tussenuit willen, dan komen wij in Oostende wat uitwaaien. Enorm fijn om hier nu een werk te mogen hebben dat ook publiek toegankelijk is.
22: We willen een klein verhaal klaarmaken voor de toekomst. En als we die toekomst willen instappen, dan is het vandaag tijd voor jonge gasten om het stuur over te nemen.
23: We hebben toen eigenlijk vastgesteld dat er in Oostende heel wat parken, pleinen en plekken zijn waar mensen samenkomen, ontmoetingsplaatsen. En die zijn eigenlijk wel aan een update toe.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
24: Dirk Berends, aan de draaideuren van de Grote Post bevindt zich een bordje met erop de namen IJsselink Malbranke. Waar staat dat voor?
25: Dat wist ik vroeger zelf niet en ik lette er ook niet op. Maar IJsselink, Gaston IJsselink, is de architect van het postgebouw en Malbranke was de ingenieur waar hij mee samenwerkte. Malbranke heeft bijvoorbeeld berekend of het grote beeld, de communicatiemedia, wat zich op het postgebouw bevindt, bestand was tegen stormen en winden. Gaston IJsselink, de hoofdontwerper, eigenlijk een Gentenaar, is naar Oostende komen wonen. Eerst in de Leopold de Tweede Laan, later in de Kemmelbergstraat. Want hij had naast het postgebouw ook het project van de CO in Oostende, de SEO, Spaarzaamheid en Economie Oostende. Het hoofdgebouw daarvan kennen we nog als museum, heden ten dagen. En hij had ook al een aantal privéwoningen die hij had ontworpen. IJsselink hij was een totaalarchitect, een beetje zoals Victor Horta. Had dus ook oog voor klinken van deuren enzovoort. En heeft het gebouw zo geconcipeerd dat aan de buitenkant onderaan graniet is aangebracht en daarop arduinenplaten. Hij heeft dat zelf geëxperimenteerd op zijn woning in Gent om uit te testen of het allemaal eigenlijk wel kosher verliep.
24: Wanneer is het postgebouw opengegaan?
25: Het postgebouw is eigenlijk opengegaan in 1953, 1954. Hij heeft dus de watersnood ook gekend. Maar IJsselink zelf heeft zijn eigen creatie niet meer gezien. Want in december 1953 is hij uit het leven gestapt.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
8: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
26: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
26: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
26: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
26: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
26: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
24: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
26: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Dirk de Grauwe.
10: Hallo, ik ben Isabel van der Malen. Ik ben een actrice en woordkunstenares.
11: Ik ben Nancy Bourquani.
12: Ik ben Dominique Choquet en ik luister naar Radio Noordzee om op de hoogte te blijven van alles wat in de regio gebeurt.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
24: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
24: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
24: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
24: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
13: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
24: En hoe gaat het nu verder?
13: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. gemaakt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
14: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
15: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
16: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
17: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
9: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
18: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
9: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
18: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
9: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
18: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
24: Zo'n Halloween verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
18: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
3: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
19: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben natuurgids Katja van Kouwenbergen.
21: Ik ben Timmy van Assen.
22: Hello, I'm Dario Durja.
23: Ik ben Frank Jonbloed.
25: Ik ben Henk Dierendonk en ik luister graag naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
26: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
26: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
26: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
26: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja.
26: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
26: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Noordzee Regionieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
19: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
19: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
9: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
7: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Wel, het lijkt mij logisch dat als men een beschermd monument geeft in Oostende en men wil daar iets aan veranderen, dat men minstens toch wel de stad Oostende op de hoogte brengt.
8: Een geweldige organisatie als Klein Verhaal doet dit jaar ook mee. En zij gaan ons meenemen in de Europatoren. Onder leiding van Tom Vermeer trouwens, acteur, zelf Oostendenaar. En dat wordt geweldig. We gaan daar de 3-gangen-menu krijgen. Elke gang in een andere woonkamer in de toren.
10: We zien dat er zoveel jongeren gekomen zijn. Dat hebben we nooit voorheen gehad. Zoveel kleur op onze rode loper was. Ja, dat was voor mij eigenlijk het mooiste.
11: Maar het kwam ook wel uit op het balkon dat het Mercatordok overschouwt. En ik moet zeggen, ik heb dat toch wel op mijn gemak een aantal keer mijn sigaretjes zelfs mogen. Ik zeg, godverdomme, de burgemeester is een gelukzak.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
5: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
9: En hoe gaat het nu verder?
5: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
12: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
13: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
7: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
9: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
7: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
9: Vanaf wanneer gaat dat in?
7: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
14: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
15: Hallo, ik ben Willy Sommers.
21: Ik ben Romina van Horen.
23: Ik ben Annick Harsbeke, ik kom van Oudenburg.
27: Yo, ik zie kleine Sanders en ik luister naar Radio Noordzee.
14: Noordzee Regio Nieuws.
12: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt.
1: Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
6: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
16: De voetbalkast is de hotelschool, vroeger hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
17: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
18: Luc van Spijbroek, we trekken vandaag naar het Marie-Joséplein en naar een heel bekend gebouw in Oostende, Hotel du Parc.
21: Dit oorspronkelijk neoclassicistisch pand telde als Hotel du Zwijde 4 bouwlagen. In 1902 kwam er een nieuwe verdieping bij en werden de benedenverdiepingen, een gelagzaal en loketten voor de bank Maurice Ellebout ingericht. De naam Hotel du Parc dateert van 1906. Omstreeks 1928 kende het pand een nieuwe verbouwing door de Oostense architect Jozef van der Bank met 2 bouwlagen extra en gevelparamenten in art decor-stijl. In Wereldoorlog II werd Hotel du Parc opgeëist om er de commandantuur te vestigen. Na de oorlog werd het hotelrestaurant weer geopend. Gevels en interieur, waaronder spiegels, lambrisering, verlichting, vloer- en cafébuffet baden nog volop in art decor-sfeer. Dus zeker een bezoekje waard.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
13: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
9: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
26: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
9: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
26: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
9: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
26: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
9: En wat is die mooie prijs?
26: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
9: Dit is nu een actie voor Café Bezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
26: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd, om ook dat Café Bezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien, hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
9: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
26: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren. En daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
4: Bedankt voor de duiding, Philippe Roland.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proots. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1 uur of 5.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden.

0: aan morgen gebeuren en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, hè. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
1: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
0: Ja, ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
2: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Noordzee Regio Nieuws.
5: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
0: De opening van de eerste gerestaureerde Koninklijke Gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
1: En hoe gaat het nu verder?
0: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
5: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
3: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Daarnaast hebben wij nu plannen om het kloostergebouw af te breken en opnieuw op te bouwen. Met de bedoeling om daar 7 ruime lokalen, een vergaderzaal en een nieuwe inkom van de school te realiseren.
7: Veel mensen van Oudenburg kennen het gebouw zeer goed en krijgen voor de laatste keer de kans om de site te bezoeken.
8: Wij verhuizen inderdaad. De locatie van AZ Amiaan kan ons eigenlijk een eigen wachtpost bieden. En waarbij dat we uiteraard veel nauwer kunnen samenwerken met de spoedgevallendienst. Met als bedoeling dat we de triage kunnen optimaliseren. Eigenlijk komt dan de juiste patiënt bij de juiste arts terecht.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
9: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de 2e editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit.

0: Tendedeel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
4: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
1: Radio Noordzee informeert jou over wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
5: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
6: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
5: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Ik ben Pierre de Koning van Liegbaken.
8: Ik ben Stefan Tange.
7: Ik ben Thierry de Klerk, assistentcoach van Basket Oostende.
8: Ik ben Pieter Hens van Toerisme Oostende en ik hou van Noordzee.
9: Ik ben Mieke van Zeelen en als ik op vakantie kom naar de kust, dan luister ik graag naar Radio Noordzee.
10: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
11: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
12: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
12: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
12: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
12: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
12: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
12: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Ik zou willen hebben dat men daar nog wat meer commentaar aan op geeft. Eerst en vooral om mensen te overtuigen om zich aan de snelheidslimieten te houden.
6: En het publiek en de artiesten en de medewerkers blijven dan zo genereus om dat hier toch te maken. Dus ik kan alleen maar dankbaar zijn dat het blijft.
7: Maar wij steunen Theater aan Zee met de stad toch wel zeer nadrukkelijk. In totaal zorgen wij voor een jaarlijkse subsidie die geïndexeerd wordt. In 2023 bestond die subsidie ongeveer op €590.000.
8: Ik ben hier nu ongeveer 59 jaar. En er zijn toch een deel sporen die het kroegje en de gemeenschap rond het kroegje in de standen teweeggebracht heeft.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Walen het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
11: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
12: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
13: Ik ben Dimitri Veerstraten van Comedy Oostende en Improbeer, en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
14: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
15: Met de volleybal in Oostende, met de atletiek. Het zwembad is er nu vlakbij, pas bijgekomen. En we zitten hier echt met een concentratie van heel veel sport. Maar een echt huis van de sport, zeg maar, dat bestaat niet echt in de Middenkust.
16: Mensen mogen eigenlijk verschillende opdrachten verwachten, verschillende activiteiten, een doeparcours. Het is echt een uitdaging en een beleving voor de kinderen, maar uiteindelijk ook voor de ouders, want het is echt een beleving voor het ganse gezin.
17: Ik heb zo net met de mensen van de kerkraad afgesproken dat we zo snel mogelijk samen gaan zitten en kijken in welke trajecten dat we dat kunnen plaatsen en daar iets voor opstarten. Ik wil hier wel op een paard rondrijden in een ridderharnas.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
3: Garten is een Oostends woord, een Oostends werkwoord, veronderstel ik. En wat dat precies betekent, dat moeten we natuurlijk vragen aan Roland de Snerk.
18: Harten, sommigen zeggen herten, betekent Oppassen. Voorzichtig zijn. Hard. Het is daar een auto. Pas op, daar is een wagen. Meestal wordt dit werkwoord nogthans als wederkerig gebruikt. Je harten dus. Hartje? Wees op je hoede, neem je in acht. Het zal dan ook niet verbazen dat het werkwoord nog een eindje verder dezelfde richting uitgegaan is. Je harten betekent inderdaad ook uit de weg gaan, uitwijken. Ook dit woord is op de terugloop, wordt minder en minder gebruikt. Toch bestaan er vele heerlijke uitdrukkingen mee, alle met dezelfde betekenis. Zo, hartje aan de kant, hartje hoertje, hartje te hoerte, hartje van Eens en dan het opvallende hartje van Splinters. Dit betekent normaal dus, let op voor Splinters, maar het wordt gehoord als men moet opletten voor om het even wat. Als je zegenwoordig snaven zoet gaat, hartje van Splinters. Met dezelfde betekenis bestaan ook aangewarje, harrewarje en foist. Aangewarje zou uit het Spaans aguardar komen. Dit Spaans betekent afwachten, dus toch ongeveer in dezelfde richting. De oorsprong van foist, sommigen zeggen vuist, is moeilijk te achterhalen. Foist werd meestal door de vissers gebruikt. Ten slotte dit nog. Hartje te voeten betekent trap het af. Dus hetzelfde als scheurse of scheur je pusten. Deze laatste uitdrukking kan nog versterkt worden door pusten te vervangen door klukklukkel. Je weet wel, hè? Scheur je kl is heel lelijk en wordt door vele beschaafde mensen van vandaag niet meer gezegd.
3: Moesten het bijna censureren, Roland.
18: Ja, ja, geloof ik.
3: Bedankt voor dit Oostends dialectwoord.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
19: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
19: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
19: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
19: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
3: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Marcel van Tilt.
17: Ik ben Benny Proot en telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
20: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
21: Ik ben Herman van Brugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
3: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefaan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
4: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
3: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
4: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
3: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
4: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
3: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
4: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
3: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
4: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
3: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
4: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
0: Noordzee regionieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
9: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
9: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelé.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Dat is inderdaad op open lucht. En wat dat er ook natuurlijk traditiegetrouw terug is, dat is de sprotjes dat ze bakken en de visjes, dat komt allemaal terug.
23: Het Stadsmuseum en zijn collectie. Het heeft een heel rijke Oostendse collectie. En vandaag willen we eigenlijk dat samen een aantal authentieke producten en Oostendse specialiteiten in de kijker zetten.
24: Ja, absoluut. Wel niet hetzelfde meemaken als vorige zaterdag. We wisten dat ze agressief gingen zijn en ik denk dat ons aanvalsplan goed gelukt is.
25: Samen met een paar collega's vonden we wel dat we iets regionaals wilden doen en ook iets waar we niet veel voor ingezet geweest zijn. En dan hebben we alles afgelopen en vonden we deze twee het meest passende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
3: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
2: Radio Noordzee.
5: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
6: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
6: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
6: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
6: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
3: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
5: Nieuws en info aan de kust.
2: Radio Noordzee.
5: Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
14: Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Dixmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
7: Wel, ik ben cultureel geboren en getogen in Oostende.
8: Ik ben Willy Boschem en voor mij, ik hou ervan van de Noordzee. Dus voor mij is dat mijn leven geworden. Ik zou zonder de Oostendse lucht of het zeetje niet meer kunnen leven.
10: Ik ben Danny van Loo en ik hou van de Noordzee en uiteraard ook van Radio Noordzee.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
11: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
3: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
11: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen de nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
3: Vanaf wanneer gaat dat in?
11: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
4: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
3: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
4: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
3: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
4: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
3: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
4: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
1: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Meneer Vermees, en die voelde wel aan dat er een nood was aan gidsen, een gidsencursus, een gidsenvereniging in de stad.
6: Ik ben vorige zomer gaan mosselen eten in de kombuis. Vond ik heel, heel fijn, heel aangenaam, heel lekker.
7: Maar ja, nu komt daar de luchtmacht bij. En ik vind dat militairen in uw stad hebben altijd die stad extra kleur geeft. En ik vind dat een zeer goede zaak is. Ik ben daar heel blij mee.
8: Maar we hebben dus geopteerd, en daar stonden we heel sterk achter, om dus de grafsteen in onze kerk te houden en in het patrimonium van het stenen dorp.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
4: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
3: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
3: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
10: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Charlotte Verkeijn.
12: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
13: Ik ben Danik Menne.
14: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
15: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. directeur Marijke Gaardelen.
13: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over 1 uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: Dat is echt uniek. Het is de eerste keer dat een Vlaamse stad een dergelijke subsidie binnenhaalt. En we staan hiermee in het rijtje van Bordeaux, Barcelona.
17: En uiteindelijk moeten wij op 3 maart, dus 3 maart aanstaande, volledig onze intrek genomen hebben in dit gebouw. Vanaf 3 maart zijn we dan ook volledig operationeel hier in de Leendraaierstraat aanwezig.
18: De Footbox is de hotelschool, vroegere hotelschool van Oostende, die nu eigenlijk onder de vleugels gekomen is van het Ensor Instituut.
19: Dit is begonnen in het ontmoetingscentrum Het Oud Hospitaal, maar het is de bedoeling om ieder ontmoetingscentrum dat een keer aan de beurt komt.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
20: Op de Oosteroever is er Batterij de Halve Maan. Gids Luc van Spijbroek, wat kun je ons daarover vertellen?
21: Deze site, gelegen op de Oosteroever van Oostende, heeft door de eeuwen heen altijd een groot militair belang gehad. De naam Halve Maan verwijst eigenlijk naar de vorm van het terrein, vandaar. Concreet reeds in 1601 tijdens het beleg van Oostende stonden die Spaanse kanonnen opgesteld om Nederlandse en Britse schepen te beletten het opstandige Oostende te bevoorraden. Het was een woelige periode waarin de stoute geuzen, de protestanten, de Oostendenaars en de katholieke landsheer, meestal waren dat Spanjaarden en Italianen, het leven eigenlijk vrij lastig mikken. In Wereldoorlog 1 en 2 maakten de Duitsers ook hier dankbaar gebruik van deze locatie ter bescherming van de haven. In deze vroegere militaire site is de enige nog bewaarde vlaksite. En vlak staat eigenlijk voor afkorting voor vloekafweerkanonen, dus eigenlijk luchtafweer in België. Het omvat een commandobunker, 3 zware vlakbunkers, flankeringskazematten en verschillende andere gebouwen. In de batterij Hundius, gelegen tussen Fort Napoleon en de Halve Maan en de Halve Baan, zijn dus naast onder andere de site van Atlantikwal in vroeger koninklijk domein Raverszijde enkele van de goed bewaarde overblijfselen van de Duitse kustverdediging in Oostende.
20: Waarom wordt het Halve Maan genoemd?
21: Eigenlijk verwijst dat naar de vorm van het terrein. Hey, men heeft vroeger op de plaats waar momenteel eigenlijk de huidige visserskaai eigenlijk ligt en het visserijdok ligt, een put gemaakt. Nu, je weet, als je een put maakt, heb je zand over. Dat is daar op een hoop gesmeed en dat heeft eigenlijk een vorm gehad van een halve maan, waar men dankbaar gebruik van gemaakt heeft. Men heeft daar vroeger nog kruidmagazijnen in gestoken. Dan, omdat het ook iets hoger lag en aan de haven, hebben de Duitsers, zoals ik daarnet al zei, het gebruikt om daar ook bunkers te zetten om van daaruit de haven van Oostende te kunnen beschermen.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
2: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
9: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
3: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
9: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
20: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
9: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
20: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
9: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
20: Sybren Tailleux, bedankt.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Björn Amsteeuw.
6: Hi, dit is Bart Keil en je hoort mijn muziek op Radio Noordzee.
22: Ik ben Bruno Lammelijn, voorzitter van Fusion Oostende.
23: Ik ben Peter Kruijmeers, directeur van Toerisme en het Kursaal in Oostende en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
22: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
20: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
22: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
20: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
22: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
20: En wat is die mooie prijs?
22: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
20: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
22: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijft een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
20: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
22: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
20: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
2: Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief. zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
4: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
4: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert

0: kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: En als stad Oostende willen we daar natuurlijk wel een goede bestemming. Een bestemming die in de straat past en die een meerwaarde kan bieden.
3: En je loopt dus als toeschouwer dwars doorheen het Fort Napoleon.
4: Er is enorm veel nood aan een nieuwe organisatie die echt die visserij richting duurzaamheid ondersteunt en helpt.
5: Dat is eigenlijk een terugkeer van een succesformule hier bij ons in de Grote Post.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
6: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
1: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
9: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
9: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.

0: Noordzee regionieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit

0: Regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
1: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Marcel van Tilt.
4: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
5: Hallo, wij zijn De Ruik en De Redder.
6: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zoveel, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Radio Noordzee.
8: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
9: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
8: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
9: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
8: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
9: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
8: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
9: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
8: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
9: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
8: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
9: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
10: Nieuws en info aan de kust.
11: Thuis aan de kust.
10: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Filip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
12: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
12: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
12: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van Kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
12: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
12: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd. Om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
12: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
13: Bedankt voor de duiding, Philippe Roeland.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Als die in onze stad werken, dat ze hun werk zonder enige fout doen. We stellen nu vast dat dat helemaal niet het geval is, dat de Oostendenaar hiervan het gelag betaalt.
15: Dat is natuurlijk wel een hele grote verandering bij het oorspronkelijke park die voorzien was om eigenlijk rond het crematorium aan te leggen.
16: Dus we hebben heel veel aandacht besteed aan de drugsproblematiek in onze stad die er is, die op veel plaatsen er is, maar zeker niet minder bij ons in onze stad.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
17: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
2: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
18: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
18: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
18: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
2: Luistert naar Radio Noordzee.
16: Ik ben George Keters.
19: Ik ben Caroline de Vriend.
20: Ik ben comedian Mohsin Abbas en ik luister naar Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
1: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
21: Chambre d'eau is een geweldig winters huiskamerfestival die wij met verschillende partners uit Oostende organiseren.
22: Kortom, het zorgt ervoor dat Stad Oostende leeft en de verbondenheid heeft met het FFO.
23: Ook op de Rode Loper mag er gedanst worden elke avond tussen 6:30 en 7:00. Gaat er elke dag een andere DJ staan en iedereen die wil mag komen dansen.
18: Waarbij dat we eigenlijk zien dat er verschillende diensten in onze stad nog een betere toegankelijke dienstverlening verdienen. En dan hebben we het over onze sociale dienst, we hebben over ons jeugd- en gezinsloket, we hebben het over het huis van het kind en ook eigenlijk onze dienstevenementen en lokale economie.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
24: Wel, beste mensen, als je van de kelder spreekt, weet je dat je het hebt over het onderste deel van een woning of een gebouw. Maar in een bepaalde Oostendse uitdrukking wordt in feite verwezen naar het onderlichaam van de vrouw. Het gaat namelijk over het schitterende woord. En Wendy van Wanten hanteerde het ook gemakkelijk omdat ze het zo geestig vond. Hè? Dus over het woord keldergordine. Voor het vrouwelijk lichaam een gordijn op de kelderverdieping. Wat mag dat wel zijn? Wel nu, en ik vermoed dat velen het konden raden of het misschien nog wel gehoord hebben, keldergordine betekent maandverband, hygiënische band. Inderdaad, puik bedacht, als het ware een gordijn voor het onderlichaam. Er bestaat ook een ander woord voor, maar dat klinkt vrij ruw en bruut en men zou het nog nauwelijks durven te opperen. Het is een truttelap, een lap voor de vrouwelijkheid. Ja, dat is ook een maandverband. Maar de keldergordine klinkt vriendelijker en is voor vele oren aanvaardbaarder.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
1: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
1: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
8: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
1: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
13: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
3: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
0: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
3: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
4: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
5: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
6: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Mark Azier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
7: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
17: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
8: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
17: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
8: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
17: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
8: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
17: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
13: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
7: Radio Noordzee.
2: Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
17: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de 2 kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
17: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Wale het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Arno is een heel speciale man voor Oostende. Hij is ook een Oostendenaar in hart en nieren. En ik denk dat dat een passend eerbetoon is aan toch wel een zeer grote zanger die toch heel veel betekend heeft.
10: Ja, het is schoon. Ik ken een mentale erectie. Dat is een cadeau. Je moet altijd content zijn met een cadeautje.
11: In ons actieplan beginnen we nu met een dertigtal. Dat zijn degenen die aangegeven hebben van kijk, wij willen onmiddellijk instappen. Maar we verwachten natuurlijk dat er nog heel veel zullen bijkomen.
3: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
13: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Radio Noordzee.
21: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
12: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
12: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
12: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
12: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
13: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Schaatsen Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
5: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
7: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
9: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
8: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
9: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
8: Vanaf wanneer gaat dat in?
9: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
7: Op 105 FM is dit Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
8: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
2: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
8: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
2: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
8: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
2: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
8: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, het is zo dat we eigenlijk in de maand juni hebben met een drone overgevlogen om eigenlijk inderdaad te kijken waar er overal nesten aanwezig zijn in Oostende.
10: Dit is niet van Bart Tommelijn. Dit is het ontbijt van de burgemeester. Nadrukkelijk verbonden aan mijn functie en niet aan mijn persoon.
11: Maar we zijn de stad met het meeste streekproducten. Dus mogen wij ons tonen en ook voor de rest van Vlaanderen. Oostende is een naam. Wij zijn de mooiste stad van Europa. We zijn de mooiste stad van Vlaanderen als het op toerisme aankomt en zo meer. Dus we mogen fier zijn met hetgeen we hebben en we mogen tonen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
12: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
12: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
7: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
13: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
13: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
13: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
8: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
13: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Stefan Tange.
4: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
14: Ik ben Rudy de Meijer.
6: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
2: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regionieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
10: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insors.
15: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
16: Het Oostends dialect met Roland de Snerken. We kijken even of Roland weet wat een roepaard is.
17: Edwin Roepaert, ja. Ik bedoel niet dat Edwin Roepaert is. Hè. Een roepaert is inderdaad een paard. Vroeger kon het gebeuren dat je een boer, een landbouwer, zag met 2 paarden naast zich. Hij had dan uiteraard 1 paard in de handen, een paard dat hij goed kon leiden. En het andere paard liep dan aan de andere kant van het paard en werd dan geleid door dat eerste paard als het ware. Wel, het paard dat de boer rechtstreeks in de hand had, dat was een antpaard. Hey, het woord is heel duidelijk, een geleid paard, een antpaard. Maar het paard dat dan nog een keer daarnaast liep, was een roeppaard. Ik vermoed, hey, Edwin, maar ik ben dat niet zeker, hey, dat men dat een roeppaard noemt, omdat het ongeveer op een roede, een oude maat, roede is een stok, hey, op een roede, van de landbouwer liep. Dus je moet het voor je ogen zien. Je ziet een boer naast zich aan een touw of zo, of aan een riem, heeft hij zijn antpaard. En dan nog een keer daarnaast een roeppaard.
16: Ja, het paard dat eigenlijk volgt en niet geleid wordt.
17: Het paard dat mee moet, dat mee getrokken wordt als het ware door landbouwer en het antpaard.
16: Ja. Morgen een nieuwe afspraak met het Oostends dialect.
7: Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
14: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
8: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
14: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
8: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
14: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
8: En wat is die mooie prijs?
14: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
8: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
14: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. Hè. We gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
8: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
14: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
18: Nieuws en info. Radio Noordzee.
7: Noordzee Regio Nieuws.
1: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
7: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Glenn Dangro.
20: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios. En ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
21: Ik ben Antri Dumaree.
22: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk her naar Radio Noordzee.
7: Radio. Radio Noordzee.
18: Noordzee.
7: Elk uur meer regionaal nieuws.
8: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
9: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
8: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
9: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
8: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
9: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
8: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
9: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
21: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
18: Radio Noordzee.
7: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
18: Noordzee Regio Nieuws.
1: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
12: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig. Het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
8: En hoe gaat het nu verder?
12: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
1: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regio nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
18: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
22: Ja, normaal hebben we een Oostendse avond en dan proberen we dat vol te steken met Oostendse artiesten. Er is zoveel talent te vinden in Oostende op dit moment dat we eigenlijk met gemak zelfs 2 dagen hebben kunnen vullen.
23: Zeker, ik hou heel erg van Oostende en ik kende het eigenlijk niet zo goed. Mijn zoon zei vanmorgen tegen mij, mama, zullen we gewoon in Oostende wonen?
24: Merci aan de supporters dat je toch zo ergens een sfeer creëert van naar Oostende, dat zal niet gemakkelijk zijn. We hebben dat vroeger kunnen creëren en ik zou heel graag hebben dat we dat kunnen repeteren.
10: En meneer de burgemeester, wat is het volgende? Maar de mensen willen meer, dat is duidelijk. En de mensen vragen van ja, wie zou je volgend jaar naar hier kunnen brengen? Dus het is duidelijk, volgend jaar willen we opnieuw een grote naam brengen.
18: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
7: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Topen te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post.
3: Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostend, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tap-toe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
7: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
8: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
4: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
8: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
4: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
8: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
4: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen

0: In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westtip gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
1: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
2: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
3: Ik ben Charlotte Verkeijn.
4: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
5: Ik ben Danik Menne.
6: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
7: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
8: Radio Noordzee.
9: Noordzee.
8: Elk uur meer regionaal nieuws.
10: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
11: Het is eigenlijk zo dat iets na 7:00 dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot 1:00.
10: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
11: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10:00 de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
10: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
11: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
10: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
11: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
10: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
9: Regionieuws.
0: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst: Hoe zit het 8400?

0: De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleu, bedankt.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Ja, waarbij dat je dan in eer en geweten een beslissing neemt. Achteraf kun je dan zeggen, maar je had beter een ander beslissing genomen. Ja, dat gebeurt nu eenmaal in het leven.
7: De stad is altijd de speler. Dus je kan niet ontkennen dat zij die rol moeten spelen. Die rol naar hun bevolking ook. En die is helemaal niet gespeeld geweest tot vandaag.
8: Het is niet zo evident geweest, deze werf. Maar we zijn heel trots dat de handelaars opnieuw volop handel kunnen voeren.
9: Ik heb ook geen eindchakos verkocht van mijn nieuwe collectie. Ik moet alles de naald doen, omdat ik me stond met deze marchandise aan deze been.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de koninklijke gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
10: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
2: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleux, bedankt.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
11: Hallo, mijn naam is Gunter Neefs.
12: Het is ik, Free, en ik luister naar Radio Noordzee.
13: Hallo, ik ben Rosalie Verlinde.
14: Ik ben Dimitri Vierstraten van Comedy Oostende en Improbeer en ik luister naar Radio Noordzee.
5: Noordzee Regio Nieuws.
0: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
15: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Diksmuiden-Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
5: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
16: We gaan ook ervoor zorgen dat de mensen bij een ticket al de dranken kunnen bestellen, zodanig dat er de avond zelf niet te veel verloop in de zaal is en iedereen gewoon rustig in zijn bubbel kan blijven zitten.
6: En omdat wij met het filmfestival in Oostende toch wel de laatste jaren hebben aangetoond dat wij een belangrijke rol te spelen hebben in gans het Vlaamse filmgebeuren met onder andere de Insource.
17: Stel dat je zegt van ik weet nog niet goed van welke winkel, dan kan je eigenlijk die bon kopen omdat ze die kunnen besteden in een aantal winkels in Oostende.
5: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Gids Guy de Lange, je hebt het vandaag over de Bijaard van Oostende.
18: In feite gaat het over de Bijaard en meervoud van Oostende. Er is weinig bronmateriaal meer te vinden over de klokken te Oostende, want de meeste werken zijn verloren gegaan in de brand van het stadhuis in mei 40. toch vinden we nog dat door Philips de Goede in 1432 toestemming werd gegeven om een klok op te hangen in het schepenhuis. We gaan al naar 1629, toen een nieuw stadhuis werd gebouwd op het Wapenplein. Halfweg de 17e eeuw werd een opdracht gegeven om 28 klokken te gieten. En vanaf 1653 gaf de basklok het uur aan. De Beiaard bleef maar gebrekkig werken, tot zelfs in 1673 meerdere klokken naar beneden zijn gestort. Een jaar later werden 32 nieuwe klokken besteld in Amsterdam. Maar tijdens de Spaanse successieoorlog begin 18e eeuw werd de stad zwaar beschoten door de Engelsen en de Beiaardtoren werd helemaal vernield. Een nieuwe Beiaard kwam er pas in 1925. Deze had 40 klokken en een uurwerk. Ook deze keer bleek het geen succes te zijn, want de Beiaard klonk vals en op het uurwerk kon men helemaal niet rekenen. Na Wereldoorlog II verrees op het Wapenplein het Feest- en Cultuurpaleis met een klokkentoren. De Beiaard met 49 klokken wordt door de jaren heen regelmatig gemoderniseerd en momenteel zijn er terug onderdelen aan restauratie toe. De kleinste klok weegt 9 kilo 100 gram en de grootste, de Leopold 1, geeft een gewicht van 2497 kilogram. Onze vaste Oostense Beiaardier sinds vele jaren is Jean-Pierre Oudekit.
5: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
4: Sybren Tailleu, bedankt.
5: Nieuws en info aan de kust.
19: Thuis aan de kust.
5: Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
5: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
22: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
23: Ik ben Patrick de Vit.
24: Ik ben Philippe Monseweijer.
25: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
2: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
7: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
2: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
7: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
2: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
7: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
2: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
7: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
2: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
7: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
2: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
7: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
8: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
2: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
21: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
9: Maar toen de Oostendien met de vraag kwam van kijk, wij zoeken Oostendenaars die in een kamer willen personaliseren, toen was ik dat wel direct genegen.
10: En dus zeker ook de wijzigingen, die zullen aangepakt worden, is echt in overleg met de bewoners zelf.
24: We zitten Oostenden in de stijgers en dat is zowel met een korte ei als met een lange ei, want we willen ervoor zorgen dat al dit patrimonium, dit erfgoed in volle glorie wordt hersteld. Niet alleen de gaanderijen, maar ook natuurlijk Thermae Palace. Dus dat we in één keer dat we doorpakken en ervoor zorgen dat heel dit complex, ja, dat terug echt een parel wordt aan de kust.
25: Toch aan de Oosteroever is een bron die de zeewacht van vroeger eigenlijk, Alebout en Lefevre, die spreekt van 300 vrouwen uit Oostende. Andere bronnen zeggen die kwamen voornamelijk uit de oude vuurtorenwijk.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
26: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Ostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het Uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Ostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
20: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier, bij Noordzee.
2: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
0: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site, in de professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
2: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
0: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots 2 mensen van het Hentse, 2 tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
2: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
0: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
26: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
20: Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio. Noordzee Regio Nieuws.
21: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. 1 zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
0: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
21: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de derde wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste twee wedstrijden. Aftrap vanavond om 8:00. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
6: Ik ben Bjorn van Poeken, ik ben de curator van de Crystal Ship.
11: Ik ben Greg Della, ik kom uit Oostende en ik luister nu naar Radio Noordzee.
12: Ik ben Dirk Hoes, communicatieambtenaar van gemeentebestuur Bredene.
13: Ik ben Alcioen en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux, wat verandert er precies?
3: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
3: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
3: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
2: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
3: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
21: Sybren Tailleux, bedankt.
20: Regionieuws.
21: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent 2 nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
0: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
0: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van
4: van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
14: Maar natuurlijk, als het een rookvrij strand is, is het niet de bedoeling dat rokers daar gaan provoceren en daar doelbewust gaan beginnen roken. Hè?
15: Inderdaad, Rotary Oostende ter streep schenkt aan de stad Oostende 2 elektrische tandems.
16: Wel, dat is eigenlijk iets terugdoen voor de vrijwilligers, voor de leden, voor iedereen, voor alle sympathisanten van het Blauw Kruis. En eigenlijk mensen laten kennismaken met de werking van het Blauw Kruis.
17: Ja, er blijft nu één artiest aan het werk. Die is nu een beeld aan het maken van de Koningin der Badsteden, Oostende. Een oudere retro-affiche. En dus de ganse zomer blijven er minimum 1 à 2 artiesten aan het werk. Dus mensen kunnen altijd ook live de artiest zien.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
21: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
8: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen hey, wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
2: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
21: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee.
18: Noordzee.
20: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
8: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
2: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
8: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Hulde Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... In het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Hulde Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
2: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
8: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
2: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
8: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
21: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Natasja Waldman.
7: Ik ben Danny Drogenbrood van VZW Restart en ons hart ligt bij de Noordzee.
9: Ik ben Joke Doodlewoman.
18: Ik ben Wouter Schrabbing en ik luister naar Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
21: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. 1 zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
0: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
21: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: Wel, voortaan kunnen in Oostende minder mobiele mensen of mensen met een beperking de fietstaxi reserveren.
24: Wij gaan dus inderdaad vragen aan ieder bezoeker van een publiek gebouw in Oudenburg om een mondmasker te dragen.
19: Dat we nog altijd niet zijn uitgenodigd door het stadsbestuur om zelfs maar te spreken over de decolonisatie van de publieke openbare ruimte in Oostende.
22: Maar onze jobstudenten gaan wel op een heel gepaste manier daar ook mee om en proberen wel de mensen duidelijk te maken dat het eigenlijk voor ieders veiligheid is dat de regels dienen opgevolgd te worden.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring.
2: Frank Goeminne, Oostende heeft blijkbaar een fluisterbos.
23: Ja, het Fluisterbos is gelegen op het Van Philips van Maastrichtplein. Voor velen onbekend, maar toch een cruciaal plein in Oostende. Vlak achter Sint-Jozefkerk. Op de kruising van 3 geloven. De Joodse kerk ligt daar, de katholieke kerk ligt daar en vlak achter de hoek ligt de moskee. Om nog niet te spreken van het humanisme. Dus op een kruising. Nu, Als je daar komt, daar ligt een fluisterbos. Bos, dan denk je aan bomen. En effectief, daar staan drie bomen, drie mooie eiken. Maar in die eiken zijn er ooit door de kunstenaar Velter, Yves Velter uit Oostende, bronzen oren ingeplaatst op vraag van Dement. Dement heeft ooit een wedstrijd, een kunstwedstrijd uitgeschreven. Daar heeft de wijk mogen over bepalen. En als je goed in die bomen kijkt, ga je daar oortjes in hangen. Die luisterend oor zijn van de wijk. En die dus ook luisteren in Oostende. Vandaar deze zijn op een cruciaal punt in Oostende. En vandaaruit dat men spreekt over het fluisterbos. Recht over het fluisterbos heb je ook een bekende B&B. Maar hier kijken. En daar staat ook op Fluisterbos, vandaar de benaming Fluisterbos.
20: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring. Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
6: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
2: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
6: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
2: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
6: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
2: En wat is die mooie prijs?
6: Wel, het is een beleving die we willen geven. De vijf mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
2: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
6: het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
2: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
6: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
1: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland. Dit is Radio Noordzee.
20: Noordzee Regio Nieuws.
21: In Oostende duiken op verschillende plaatsen posters en banners op met de tekst Hoe zit het 8400? De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
10: Goeiedag, mijn naam is Lucas de Man.
11: Ik ben Patrick de Vit.
12: Ik ben Filip Monsenweijer.
13: Ik ben Nicole Vijvre en luister naar Radio Noordzee.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
20: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
5: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlittingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
2: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
5: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
2: Vanaf wanneer gaat dat in?
5: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
20: Dit is Radio Noordzee. Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
21: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombie, die ook vooruitkijkt.
8: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
2: En hoe gaat het nu verder?
8: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
21: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Waele heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waele het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
20: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dat is gebeurd op het Paulusplantje tijdens de Paulusfeesten. En ik was daar als fotograaf en mijn materiaal is daar verdwenen.
4: Ja, dat is wel echt de bedoeling. We gaan sowieso onze hitstour, dus de beide wandeling, heel het jaar door aanbieden voor scholen. Dus zij kunnen een heel het jaar door inschrijven hiervoor.
14: Ja, waar de Rosita woont, de appartementsblok, is de nieuwe stad in Oostende. En het is een soort brutalistische architectuur, maar van een ongelooflijke schoonheid, cinematografisch ook. Dus het is fijn om ook dat even te tonen in de film.
20: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
15: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Ostend, geschreven door Katelijn Vervarken. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Ostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivalostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Radio Noordzee.
20: Noordzee.
15: Elk uur meer regionaal nieuws.
2: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
7: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
2: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
7: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
2: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
7: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
2: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
7: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
15: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
20: Nieuws en info. Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
21: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open. Voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
0: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
21: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
20: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Glenn Dangroe.
16: Ik ben Willy Sibiet van de organisatie Medios en ik luister dagelijks naar Radio Noordzee.
17: Ik ben Antri Dumaré.
18: Hallo, ja, ik zie hier Wendy van Wantne. En ja, ik luister kijk haar naar Radio Noordzee.
1: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
24: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
2: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
24: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
2: Hoeveel

0: Tenden duiken op verschillende plaatsen, posters en banners op met de tekst "Hoe zit het 8400?". De grootste banner werd aan de zijkant van het Europacentrum ontrold. Volgende week zouden de initiatiefnemers meer duidelijkheid brengen. In Gistel hebben 117 bewoners van de Burgemeesterswijk een petitie ondertekend om de hoogspanningslijn die boven de wijk hangt ondergronds te laten lopen. Gistel is hierover ondertussen in overleg met Elia en Fluvius. Oostende plaatste recent twee nieuwe voetbaldoelen op het Mispelplein. Het was gemeenteraadslid Karel Labens die het voorstel 2 jaar geleden lanceerde. De nieuwe doelen maken deel uit van het masterplan Ongebonden Sporten. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Radio Noordzee.
2: Noordzee.
1: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
4: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar: is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
3: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
4: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen. Een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendië, aan het station. En daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
3: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
4: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
3: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
4: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
5: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat is eigenlijk, ik denk, de traditie in Oostende en de tijd van Insar. Insar is ook nooit op het voetstuk gezet dat hij verdiende. En de meeste van zijn werken zijn eigenlijk vertrokken naar het buitenland.
7: Jong Geweld is een inspraak- en participatiedag eigenlijk, waarbij dat we jongeren vragen in Bredenen wat dat ze vinden van Bredenen, wat er beter kan en wat hun ideeën zijn naar de toekomst toe.
8: Wij verhuizen naar januari op vraag van het Vlaamse Audiovisueel Fonds, die ons nu erkend heeft als groot festival.
9: Dat zijn allemaal zaken die veel beter moeten georganiseerd worden, zodanig dat we niet eindigen in vechtpartijen, waar dan op het einde van de rit de stad Oostende of de politie van Oostende verantwoordelijk voor is.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
0: Het eerste deel van de Koninklijke Gaanderijen in Oostende is nu 2 maanden open. De reacties zijn erg positief, zegt burgemeester John Crombé, die ook vooruitkijkt.
10: De opening van de eerste gerestaureerde koninklijke gaanderij heeft om te beginnen veel meer reacties teweeggebracht dan dat we zelf hadden verwacht. Zowel in aanwezigheid bij de opening als nadien en tot op vandaag. Dus we blijven beelden, filmpjes, foto's binnenkrijgen van mensen die zeggen wauw, het is geweldig, het zitten op de bankjes in de schaduw, noem maar op, en aan de twee kanten. Dus men is zeer positief en bezorgd.
3: En hoe gaat het nu verder?
10: Wel, de volgende stap is dat de andere gaanderij wordt afgewerkt. Dat betekent dat we eigenlijk voor de kerstvakantie ook daar zouden moeten kunnen klaar zijn. Tegelijkertijd wordt de eerste bol aan de kant van de Koninklijke Villa, waar Kaap vroeger zat, wordt nu de inrichting gedaan, zodanig dat ook in de komende maanden die bol open gaat.
0: Dit weekend worden ruim 10.000 bezoekers verwacht voor Leffingen-Leuren. Het festival viert dit jaar de 50ste editie. Dit jaar is Leffingen-Leuren zo goed als uitverkocht. Enkel voor morgen zijn er nog tickets beschikbaar. Aanstaande woensdag zal de gemeenteraad van Oudenburg stemmen over een aanpassing van de tarieven voor het gebruik van de stadszalen. De prijs zou aangepast worden aan de index. Enkel voor Oudenburgse verenigingen blijven de tarieven ongewijzigd. Oostendenaar Sebastiaan de Wale heeft in een filmpje op YouTube het wereldkampioenschap veldrijden in de kijker geplaatst. Het WK Cyclocross wordt eind januari in Oostende verreden. In zijn typische stijl toont de Waler

0: het parcours en de troeven van Oostende. Het filmpje is te bekijken op het YouTube-kanaal van Flanders Classics. Tot zover het regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine en Bernard Rondelet.
1: Radio Noordzee.
2: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
3: Philip Roland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
4: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
3: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
4: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
3: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
4: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
3: En wat is die mooie prijs?
4: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
3: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
4: Ja, het is inderdaad zo. In het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point, als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
3: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
4: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
0: Bedankt voor de duiding, Philip Roland.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Olivier Vervaken, Koegabaulier.
6: Ik ben David Nassus.
7: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
8: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Eind vorige maand was er opnieuw een controleactie in een aantal handelszaken in Oostende. Eén zaak moest onmiddellijk de deuren sluiten omwille van gebrekkige hygiëne. In een andere zaak werden meer dan 8000 pakjes illegale sigaretten aangetroffen. Alle illegale rookwaren werden er in beslag genomen. Dit jaar zullen 15 Oostendse restaurants strijden om de titel van beste Oostendse garnaalkroket. Dat gebeurt tijdens het Garnaalkrokettenfestival van 10 tot en met 12 oktober. Het festival is volledig uitverkocht. Tal van bedrijven en organisaties uit de regio nemen morgen deel aan Open Monumentendag. Ook basisschool Westdiep gooit de deuren open voor een kijkje in de nieuwbouw en rondleidingen in de school die afgebroken wordt. Directeur Marijke Gaardelen.
9: Wij voorzien eigenlijk 3 activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school. Maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: KV Diksmuiden Oostende speelt vanavond opnieuw een thuismatch. Vanavond ontvangen de Kustboys Lebbeke voor de 3e wedstrijd van de competitie. KVDO kon vorige week thuis winnen. Lebbeke verloor zijn eerste 2 wedstrijden. Aftrap vanavond om 8 uur. Regio Nieuws en het nationaal en internationaal nieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
6: Dat we zeiden van kijk, we zetten een nomadentent, een gezellige plek met lampjes enzovoort, zodanig dat jongeren elkaar hierin kunnen ontmoeten op een vrije manier.
10: Het idee is om het taboe op depressie en zelfdoding onder jongeren te doorbreken. Dus ik heb een tweede beeld gemaakt en het is nu een meisje. En zij gaat nu rondreizen door België om aandacht te vragen voor dit thema.
11: En ik dacht wel dat het een bijzondere kon zijn om in de lijn van Cursaal en deze boulevard, die toch wel bijzonder is, om die lijn door te trekken. En in het water, natuurlijk met die link met de onderwaterbevallingen van Oostende.
12: Goh ja, dat is op zich niet zo erg. Ik denk dat dat typisch voor Oostende is. Ieder beeld en ieder toren in Oostende krijgt een bijnaam. Ik ben benieuwd wat men er hiervan zal maken.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
13: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat erin staat. Roland, weet jij wat gutten wil zeggen?
14: Wel, gutten, dat weet ik heel zeker, want dat is een woord dat nog volop gebruikt wordt. In zulke mate zelfs, Edwin, dat vele mensen het Nederlands, het algemeen Nederlands daarvoor niet kennen. Het algemeen Nederlands voor hutten is grommen. Maar wie kent het en wie zegt het? Wij gebruiken dus ons dialectwoord hutten. Met de betekenis het reinigen van vis, het kuisen van vis, dus het snijden aan de kaken en het uithalen van de beuling, dus van de ingewanden. Hij die dat doet is een hutter. En omdat dat eigenlijk nogal de vingers pijn kan berokkenen, werd dat ook wel meestal gedaan met wanten, die dan ook genoemd werden gutwanten. Hutten is dus het kuisen van vis.
13: Ja. En als je het in Nederlands zou willen zeggen, dan zou het zijn
14: grommen.
13: Het grommen van vis.
14: Ik grom een vis, maar ja.
13: Heeft niks te maken
14: dat.
13: Met boos zijn en een grommen
14: nee,
13: naar
14: nee,
13: iemand.
14: Nee. Het is een woord dat uit Nederland overgewaaid is, grommen.
13: Maar het wordt wel nog gebruikt, gutten.
14: Gutten, volop.
13: Ja. Bedankt, Roland.
1: Noordzee Regio Nieuws.
15: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
16: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
15: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
17: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
15: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
15: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Luistert naar Radio Noordzee.
19: Ik ben Bart Ommelijn, burgemeester van de stad Oostende. Ik ben van de Noordzee en ik hou van Noordzee.
20: Ik ben Maaike van Nie.
21: Hallo, ik ben Louise Carton.
22: Ja, dames en heren, ik zie Patrick de Pong, alias Pulle. En ik lust in alle dagen Radio Noordzee.
2: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
2: Elk uur meer regionaal nieuws.
13: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
3: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
13: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
3: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
13: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
3: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
13: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
3: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
13: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
20: Radio Noordzee.
23: Noordzee regionieuws.
24: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1... KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en 1e middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
4: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
23: Radio Noordzee.
13: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
17: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
13: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
17: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
13: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
17: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
13: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
17: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
13: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
17: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
13: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
17: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
25: Ik vind het kerkhof van de Nieporse Steenweg een prachtig kerkhof, maar in staat van verval. Er is daar een masterplan nodig, een masterplan om die graven te herstellen.
26: Het is ongeveer 40 jaar geleden dat we zo'n zomer gehad hebben. Dat vertaalt zich in de bezettingsgraad in de hotels, meer dan 85%.
0: En dan is er natuurlijk het verval geweest van de heel vele renbanen in België en in Vlaanderen. Oostende was daar bijna ook aan toe.
5: Oostende is een unieke. En wij Oostenders zijn niet chauvinistisch genoemd. Het is een unieke plaats om dit te doen.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
24: KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
6: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
24: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
7: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
24: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
8: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
24: Meer regionieuws over een uur.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
13: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
18: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
13: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
18: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts om 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
13: Vanaf wanneer gaat dat in?
18: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Tineke van Halemees.
10: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
11: Ik ben Frank Dierkens.
12: Hallo, ik ben Lars Katrijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Noordzee Regio Nieuws.
24: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan taallessen Nederlands voor anderstaligen.
14: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
24: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
26: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
24: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
18: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
24: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
5: En dan naderhand in de grote post nu. Hè. Alle jaren is dat feitelijk een hoogtepunt. Alle jaren is dat volledig uitverkocht. Al een jaar en tot 2 jaar op voorhand.
18: Heel erg mooi weer in Oostende. En dat betekent dat er heel veel werk was voor de strandredders.
16: Ik denk dat het voor veel Oostendse jongeren werkelijk een enorme troef zal zijn. Ze kunnen nu hun eigen stad, hun sportieve ontwikkeling vervolmaken.
20: Want met Vredestadsorkest in het Witpaard, ik heb een geweldig moment gehad toen. Dat was toen schitterend voor mij. Dat was het prille begin. Hè.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
27: Mark Looy, we hebben het vandaag over een hele oude vereniging in Oostende, de Rotary Club Oostende.
28: Jawel, en over het ontstaan van die club had ik graag wel het volgende verhaal waar we de naam van de Oostense reder en ondernemer John Bowes kunnen aankoppelen. Tijdens Wereldoorlog 1 bezocht John Bowes, aangezien dat er veel vissers en schepen naar Engeland vertrokken waren, gevlucht waren, bezocht hij soms eens zijn bemanningen in Engeland, onder andere in Swansea en Londen, en kwam hij ook daar bij de eerste toen al in Engeland gestichte Rotary Clubs. In 1923 is hij weer eens aan boord van een van onze mailboten en ontmoet John Bowes daar op de terugweg van Engeland, de gouverneur van de Rotary International, die op weg was om ook in ons land de eerste Rotary Club te stichten. Normaal is zo'n Rotary Club de allereerste wordt dan gesticht in de hoofdstad van het desbetreffende land. Maar ik kon die man overtuigen om de eerste club in Oostende op te richten. En dat gebeurde in 1923. En wat zien we? De ondernemende John Bowes die kan het al realiseren om in 1927 de allereerste internationale conventie van Rotary in Europa en Oostende te laten doorgaan. Er waren twee kanshebbers, dat was Nice en dat was Oostende. Maar hij kon bewijzen dat we hier voldoende grote hotels hadden en een kurszaal. En op 6 juni opende Albert de Eerste de conventie in het kurszaal van Oostende. En er zijn toen ongeveer een 7000 Rotariërs uit 40 verschillende landen in Oostende hebben hier 5 dagen die conferentie bijgewoond. Dat moet formidabel geweest zijn als we denken dat de bevolking toen misschien uit 40.000-50.000 inwoners bestond.
23: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostendse Gidsenkring. Radio Noordzee.
4: Dichtbij, wat er gebeurt in de regio.
27: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
1: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers en waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten, omdat we vinden het heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende en we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
27: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
1: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
27: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
1: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
27: En wat is die mooie prijs?
1: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van €100, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
27: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties? Ja,
1: het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
27: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
1: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en net daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
27: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
23: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
27: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6 klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en 1e middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren.
24: Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
23: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Tineke van Halemees.
3: Hallo, mijn naam is Tahon Chris en ik luister heel de dag door naar Radio Noordzee.
9: Ik ben Frank Dierkens.
11: Hallo, ik ben Lars Katrijse en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
18: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En wij hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
15: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
18: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een wijk toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere wijk terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hè. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
15: Vanaf wanneer gaat dat in?
18: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
23: Nieuws en info aan de kust. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
24: KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
6: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
24: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
7: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meest ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
24: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
8: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
24: Meer regionieuws over een uur.
23: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
0: We willen ervoor zorgen dat er een aantal extra winkels komen, een aantal extra evenementen. En dat zal zeker bijdragen dat de mensen in de toekomst gerust zijn op Oudenburg. En dat is onze doelstelling.
9: Ja, vanuit het Reizenaarcentrum De Huizentoren hebben wij ook steun mogen ontvangen en hebben zij ook een aantal zaken verkocht.
10: Eerlijk gezegd, volgens mij een van de verborgen parels in Oostende.
9: Er is voor eerst het Stadsmuseum in de Lange Straat, er is museum in de Romestraat en er is de Venetiaanse handerijen op de Zeedijk.
13: Het nieuwjaarsgeschenk dit jaar voor de Oostendenaars is een herbruikbare drinkfles.
23: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
24: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Goren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerke de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be. Radio Noordzee.
23: Noordzee.
24: Elk uur meer regionaal nieuws.
27: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
5: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
27: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
5: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
27: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
5: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
27: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
5: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen Geldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
24: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.

0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
5: Ik ben Stefan Tange.
6: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerken.
7: Ik ben Rudy de Meijer.
8: Ik ben Erik Marijsen en ik luister naar Radio Noordzee.
9: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: Burgemeester Romina van Hoorn, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
4: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Het was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verliddingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting. Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
5: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
4: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Hè. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit, als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Hey, dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn, maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
5: Vanaf wanneer gaat dat in?
4: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
0: Nieuws en info aan de kust.
9: Radio Noordzee.
0: Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. K KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
9: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
9: Elk uur meer regionaal nieuws.
5: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
7: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
5: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
7: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Huldespoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Huldespoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
5: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
7: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
5: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
7: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
5: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Ik hoop dat ik veel kan bijleren en stap per stap ook iets kan betekenen voor de Oostendenaars.
11: Wel, mijn schepenambt heet Mens en Milieu. En er zit een hele portefeuille aan vast van milieu, klimaat, energie, kinderopvang en verder dierenwelzijn en de reddingsdienst.
12: Wel, uiteraard. Ik denk dat de burgemeester een van de allermooiste politieke jobs is ter wereld.
13: Nooit eerder gedaan. En ik denk, als het publiek het zou zien, zouden ze zeggen, achter de revue, die man is zot.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuiden-Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
7: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
14: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
15: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.
9: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
5: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
16: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
5: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
16: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
5: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
16: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
5: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
16: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
17: Hallo Radio Noordzee, ik ben Gaudi.
18: Ik ben Jean-Marie de Dekker, burgemeester van Middelkerke.
19: Hey, ik ben Mark Gallet. Ik ben nu keihard aan de slag met MenTV, maar ik begon mijn medialoopbaan bij Radio Noordzee. Wat is het heerlijk om Oostende terug binnen te rijden, de Mercator te zien en op de autoradio Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de Ilka 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan taallessen Nederlands voor anderstaligen.
2: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4 voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
3: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
4: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
20: En zij heeft een heel moedige beslissing genomen om te zeggen...

0: geschiedenis. In samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
1: Mark Looy, we hadden het eerder over het vervoer van beelden van het Paaseiland aan boord van de Mercator. Er is toch een en ander mee gebeurd met die beelden.
2: Ja, want dat transport, dat was niet simpel. De Mercator meerde aan op ongeveer 250 meter voor de kust, lag daarvoor anker. En dan moesten die zware beelden nog aan boord komen. En ze hebben dat na lang nadenken daarover, hebben ze het zwaarste beeld dat zich nu in Brussel bevindt, hebben ze vastgemaakt onderaan het schip, zodanig dat het dan omwille van wetenschappelijke wetten, fysica-wetten, lichter werd als het ware en kon men het zo aan boord brengen. Maar er bleken toch moeilijkheden te zijn, de koorden knapten door en dan heeft de lokale bevolking, waarop men sterk moest steunen om die operatie te kunnen doen, heeft de lokale bevolking, is die een aantal van die duikers onder die mensen zijn 20 meter en meer diep gedoken om het beeld terug te kunnen vastmaken onderaan de sloep en dan uiteindelijk is het aan boord van het zeilschip kunnen getakeld worden. Maar dat heeft bloed, zweet en tranen gekost.
0: Lange Nelle vertelt over de lokale geschiedenis in samenwerking met de Oostense Gidsenkring.
3: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
1: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
4: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
1: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
4: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen à la minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
1: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
4: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
1: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
5: Radio Noordzee.
3: Noordzee.
5: Elk uur meer regionaal nieuws.
3: Noordzee regionieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de Ilka 6 klasse. Na twee keer goud en twee keer brons pakte Oostense nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Brederen besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostense haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het zesde lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen.

0: in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manoot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
8: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
8: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
8: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
8: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepen-Geldof. En dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: KVD Xmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
9: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Karduinplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
10: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
0: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
11: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: We zijn eigenlijk het enige gezelschap die dat doet hier in Oostende. Gemeenten weten dat het ook in Middelkerken vaak gebeurt, maar het is toch wel een zeer mooie en indrukwekkende productie geworden.
3: vind het ongehoord dat dat eigenlijk zomaar kan doorgaan zonder inspraak van de burger.
13: In het hartje van Oostende, dat was ook onze bedoeling. We wilden niet terug naar dezelfde locatie, maar wel in het hart van Oostende blijven. Omdat we zoveel steun gekregen hebben en zoveel interactie hebben met de bevolking van Oostende. Omdat dat ook heel belangrijk is voor onze bijzondere medewerkers, dat zij in het hart van de stad hun werk kunnen doen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse revue is gestart. Tope te Gore wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willen is Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de nieuwe stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
9: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
9: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is. Verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod. En dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7... in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
9: Wel, alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen gaat morgen gebeuren, en andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen, maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
9: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
0: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
1: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklaste de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquière gezegd bij een bezoek aan taallessen Nederlands voor anderstaligen.
14: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
15: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
0: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontijnen.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Olivier Vervaken, Koekabouwlier.
3: Ik ben David Nassus.
4: Ik ben Jean-Marie Kuipers van de Heemkring Terkeuren.
5: Ik ben Pieter Manot en ik luister naar Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
1: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxhem werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen, hè?
15: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
15: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
15: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
15: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap onroerend erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
15: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur.
15: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
1: Nieuws en info aan de kust.
6: Dit is Radio Noordzee.
1: Noordzee Regio Nieuws.
0: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostense haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
6: Radio Noordzee.
1: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Oostende pakt uit met een Halloween-verhaal volle maan. Rob Jonk, u bent voorzitter van Toerisme Oostende. Waarom brengen jullie Halloween terug?
8: Omdat wij merken dat onze bezoekers daar ook naar vragen. Vorig jaar hadden wij heel veel vragen aan de balie van toerisme naar, is er iets te doen voor Halloween? Wat kunnen wij doen? Kunnen wij ergens naartoe? En we willen daarop inspelen. We hebben ook een verleden in onze stad met Halloween-evenementen. En we willen die draad weer oppikken.
7: Wat wordt dat Halloween-verhaal?
8: Dat Halloween-verhaal, volle maan, dat gaat over twee jonge mensen die op een bepaald moment elkaar tegenkomen, een geheim hebben allebei en het verhaal speelt zich daar rond af. De bedoeling is dat mensen doorheen de stad gaan, start aan de Kuurzaal, einde aan de Oostendien, aan het station, en daartussen liggen verschillende locaties waar men kortfilmpjes ziet en waar men eigenlijk het verhaal kan volgen.
7: Hoeveel bezoekers verwachten jullie?
8: Wij verwachten een 10.000 bezoekers, gespreid over een tweetal weken, want wij pikken de vakantie mee van Franstalig België en wij nemen ook de herfstvakantie mee in het Vlaamse onderwijs en dan zijn er traditioneel wel heel veel bezoekers bij ons in de stad.
7: Zo'n Halloween-verhaal, is dat het begin van nog meer Halloween in Oostende terug?
8: Dat kunnen we zeker bekijken. We starten hier nu mee in het kader van Oostendse tradities van Schepengeldof en dat is een heel leuk iets, maar als dat kan uitgebreid worden, dan is dat zeker bespreekbaar.
0: Bedankt voor het gesprek, Rob Jonkheren.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
2: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostendse jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
13: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
17: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
18: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
9: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
10: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
0: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
11: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Meer regionieus over een uur.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
7: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven, want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
19: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat we eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
7: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
19: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
7: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
19: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
20: Ik ben Reginald Moriels, humanitair chirurg.
21: Mijn naam is Walter van den Branden. Ik ben auteur van het boek Aangespoeld in Oostende.
22: Ik ben Patrick Seibers en ik luister naar Radio Noordzee.
23: Ik ben Marco Zier, Maria Karkenaar, geboren en getogen. En ik luister natuurlijk iedere dag naar Radio Noordzee.
1: Noordzee regionieuws.
0: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na twee keer goud en twee keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquier gezegd bij een bezoek aan taallessen Nederlands voor anderstaligen.
14: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
0: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
24: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
0: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
3: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
0: Dit was het Noordse Regionieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
4: Zit in de Nossenbelk.
5: Luister naar Radio Noordzee voor het Oostends dialect.
4: Zes dibbe, jaas, tot aan uw knies.
5: Met Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek.
4: Een kopage van vijf zielen en de jongen.
5: Het Oostends dialect.
4: Zien al kruls en krinkels. Dat betekent bijzonder veel bochten in de weg.
5: Je hoort het elke weekdag bij Radio Noordzee. 'S Morgens om 10:15 en 's avonds om 6:15.
4: Een breiningsche dunne knijker.
7: Even horen of de auteur van het Oostends woordenboek ook weet wat er in dat woordenboek staat. Roland, het woord kibbels, wat zegt jou dat?
12: Ja, dat is ook nogal moeilijk en dat is iets wat absoluut niet meer gebruikt wordt. Kibbels, kibbel, kibbelingen, maar het heeft altijd wat te maken met vis. Meestal zelfs met kabeljauw. De kibbels waren de kaken van kabeljauw. En kibbelingen, dat was een gerecht. Ja, vroeger werd alles van de dieren, van de landdieren en de zeedieren gebruikt om te eten. Of laten we zeggen, toch bijna alles. Maar nu, kibbelingen, dat was dus een gerecht gemaakt uit de kaken van kabeljauw. En daar werd een soort zout aan toegevoegd die men noemt kantjespekel. Zout uit de tonnen. Omdat er nog geen ijs was tot bewaarmethode, gebruikte men zout. En die zout, dat zout, bedoel ik, waarin de vissen in de ton gezeten hadden, dat werd ook nog een keer gebruikt in sommige omstandigheden. Dus een gerecht bereid uit kabeljauw en
7: de restjes
12: en
7: van
12: zout,
7: kabeljauw.
12: En zout, mm-hmm. dat was dan de kibbelingen.
7: Ja, wordt dat tegenwoordig nog bereid en gebruikt?
12: Want nee, dat wordt absoluut niet meer bereid. Dat is ook een woord van heel, heel vroeger dat ik genoteerd heb.
7: Ja. Tot zover het Oostends dialect. Bedankt Roland de Snerk. Afspraak morgen.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleux. Wat verandert er precies?
16: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
16: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
16: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
16: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
0: Sybren Tailleux, bedankt.

0: Noordzee regionieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en eerste middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Marcel van Tilt.
3: Ik ben Benny Proot. En telkens ik in Oostende ben, luister ik Radio Noordzee.
4: Hallo, wij zijn de Ruik en de Redder.
5: Ik ben Herman Verbrugge en zoals zovelen, op het ogenblik dat ik in Oostende toekom, zet ik mijn radio op Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
0: Radio Noordzee.
7: De Witte Molen in Roxham werd officieel geopend. Schepen voor cultuur Stefan Reinaert. Er is al heel wat gebeurd aan die Witte Molen. Hè?
8: Ja, het was eigenlijk een grondige restauratiecampagne van de afgelopen maanden. Het metselwerk van de molenromp werd grondig aangepakt. Ook de molenvloer en de historische oliekelder werden gerenoveerd. En uiteraard kreeg ook de schel een nieuw wit laagje.
7: Daardoor kan de molen opnieuw draaien?
8: Ja, dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. En dat is op elke tweede zondag namiddag van 2 tot 5. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
7: En mensen kunnen daar gewoon langs gaan?
8: Ja, dus op die zondagnamiddagen zie je de molen in actie. Maar eigenlijk is er altijd wel iets te beleven aan die molen. We hebben ook gezorgd voor een gloednieuw infobord waar mensen de geschiedenis van de Witte Molen kunnen op ontdekken.
7: Hoeveel investeerde Oudenburg in die Witte Molen?
8: Wel, de totale kostprijs van de restauratie bedraagt €266.000, waarvan de helft werd gefinancierd door het agentschap Onroerend Erfgoed van de Vlaamse overheid. Dus de helft ook voor de stad.
7: Hoe lang heeft die Witte Molen niet gedraaid?
8: Wel, toch 2 jaar, want de campagne is gestart begin 2025. Dus 2 jaar heeft de molen eigenlijk stilgelegen.
7: U bent een tevreden schepen voor cultuur?
8: Ja, heel trots. Het is echt wel een erfgoedpareltje dat opnieuw in volle glorie te bewonderen is.
0: Nieuws en info aan de kust.
6: Radio
0: Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
1: KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombe.
9: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor 1 jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
10: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zo van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
11: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
12: Van nog een keer, Prutelute, mogen ze verwachten dat we nog een keer in het kurszaal in Oostende gaan spelen. En dat een volle avondshow gaat zien.
13: We hebben juist een gesprek gehad met Bart Tommelijn en nog 3 andere schepenen.
14: Het gaat niet alleen over de ferries. Eigenlijk gaat het over een multifunctionele haven dat we willen. Het grote probleem in Oostende is dat er altijd gehokt geweest is op 1 paard.
15: Zeker in Oostende, want moest het zover zijn dat het klimaat eigenlijk de wereld zal treffen later, zal Oostende een van de eerste steden zijn die eigenlijk er zal van afzien.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
1: De ticketverkoop voor de Oostense Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostense Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostens, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor tattoo van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
6: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
16: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachtdoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
7: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
16: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overschot overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen, waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
7: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
6: Dit is Radio Noordzee.
0: Nieuws en info aan de kust. Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquier gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
17: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voor dan eerder in de richting van opleiding te gaan. Maar 1.2 is een basis noodzakelijk om geactiveerd te kunnen geraken.
1: De pas heraangelegde Witte Molen in Roxhem zal voortaan elke tweede zondag van de maand draaien. Cultuurschepen Stefan Reinaert is tevreden met het draaiend erfgoed.
8: Dat is de bedoeling. Zoals in het verleden zal die opnieuw elke tweede zondag van de maand in actie te zien zijn. Hij draait opnieuw van april tot en met september.
1: Er hangen donkere onweerswolken boven de voetbalploeg KSV Bredene. De club zit in slechte financiële papieren. Er is volgende week een overleg met het gemeentebestuur. In Oudenburg wordt de straatverlichting 's nachts niet meer gedoofd. Burgemeester Romina van Hoorn.
16: Waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachtdoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
18: Ik ben Jean-Pierre Severens, dirigent en voorzitter van de Melody Makers.
19: Ik ben Lut van de Kastelen.
20: Ik ben Patrick Jansen.
21: Ik ben Zakkie en als ik in Oostende ben, luister ik regelmatig naar Radio Noordzee.
6: Radio Noordzee.
0: Noordzee.
6: Elk uur meer regionaal nieuws.
7: Een vechtpartij en het bekogelen van de politie in de Nieuwe Stad. Burgemeester John Crombé, wat is daar precies gebeurd?
22: Het is eigenlijk zo dat iets na 7 uur dat de ordendiensten ter plaatse zijn geweest, omdat er meldingen kwamen van buurtbewoners dat er een raar fenomeen zich daar afspeelde. Het kwam er eigenlijk op neer dat men daar een gevecht ging organiseren met de scheidsrechter, van een sport die wel ook effectief beoefend wordt. Maar de politie is ter plaatse gekomen en heeft eigenlijk gevraagd om de boel stil te leggen. Heeft die groep zich tegen de politie gekeerd op een manier die onacceptabel is. Het geheel heeft geduurd tot een uur of 11.
7: U koppelt daar als burgemeester een aantal acties aan.
22: Dat is nodig, want zoals ik zei, we hebben een paar keer al vastgesteld de afgelopen maanden dat er daar overlast is, verschillende vormen op verschillende momenten. En het is zaak om de rust en de levenskwaliteit van de inwoners daar terug te brengen. Dus we gaan daar redelijk fel op gaan. Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Gulden Spoorlaan en op de sportvelden, waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Gulden Spoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Karduinplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
7: Wanneer zullen die camera's er zijn? Wanneer zal dat op het terrein merkbaar zijn?
22: Alles wat ik nu zeg is voor in de komende dagen. Alles dat we snel kunnen doen, en dat betekent morgen, gaat morgen gebeuren. En andere dingen misschien donderdag of vrijdag, maar het zal grotendeels voor deze week zijn. We gaan tegelijk kijken wat we daar nog gaan doen. Maar dit zijn de dingen die we nu onmiddellijk gaan doen.
7: Buurt Nieuwe Stad is druk bevolkt. Gaat u daar nu ook nog wel eens langs om te horen, om te kijken, om voeling te hebben?
22: Ik ben er gisteravond nog geweest en ik fiets daar heel vaak door. Ik kom daar ook regelmatig bij mensen. Ik heb gisteravond ook nog met een paar buurtbewoners staan spreken. Dat is een wijk dat ik evenveel kom als in de andere wijken eigenlijk. En je hoort daar natuurlijk, vandaar dat we ook weten van de burgers zelf, dat ze eigenlijk in de afgelopen maanden toch echt wel een aantal fenomenen van overlast hebben, die ook niet altijd makkelijk aan te pakken zijn. Maar het lawaai 's avonds laat bijvoorbeeld, daar gaan we nu echt wel hard op gaan.
7: John Crombé, bedankt voor het gesprek.
0: Nieuws en info, Radio Noordzee. Noordzee Regio Nieuws.
7: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostendse nu zilver. KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en 1e middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het talentcenter operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. 2 braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
0: Radio Noordzee.
6: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: Philip Roeland van het Economisch Huis. Jullie met de stad Oostende ondersteunen een nationale actie voor cafés. Waarom doen jullie dat?
2: Klopt inderdaad. Het is een actie die uitgaat van kroegtijgers. En waar wij als Economisch Huis mee de schouders onder zetten. Omdat we vinden dit heel belangrijk. We zijn een horecastad met Oostende. En we willen de cafécultuur echt wel verder kunnen zetten. En we willen ook dat zowel bezoekers als inwoners van Oostende onze cafécultuur en dus vooral ook onze cafés op het grondgebied Oostende beter leren kennen.
7: Er zijn best wel wat cafés in Oostende.
2: Absoluut. Enkel alleen voor deze actie bijvoorbeeld zijn er 31 deelnemende cafés, wat aan de top staat van Vlaanderen trouwens.
7: Wat houdt deze extra actie van jullie in?
2: Wel, het is zo dat, zoals ik daarnet al zei, we willen dat mensen de verschillende cafés kunnen leren ontdekken. Dus de actie van kroegtijgers is op 12 september en dan begint ook onze actie te lopen. Die loopt tot 30 september. En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
7: En wat is die mooie prijs?
2: Wel, het is een beleving die we willen geven. De 5 mensen die het meest verschillende cafés bezocht hebben in die periode, die ontvangen eigenlijk een waardebon van 100 euro, waarmee je met een groep vrienden in een van de deelnemende cafés een zeer gezellige avond kunt beleven.
7: Dit is nu een actie voor cafébezoek. Jullie hebben eerder ook al acties gedaan voor horeca. Komt er nog wat aan? Komt er een herhaling aan van bepaalde acties?
2: Het is inderdaad zo, in het verleden hebben we al comedy in de cafés georganiseerd om ook dat cafébezoek te gaan stimuleren als een meeting point als het ware. We zien dat heel wat cafés intussen zelf comedy shows organiseren. We zijn daar heel gelukkig mee dat het overgenomen wordt. En we gaan het zien. We gaan perfect kunnen meten wat onze actie met zich meebrengt. En als dat blijkt een zeer positief verhaal te zijn, dan gaan we een gezonde evaluatie maken en kijken we met plezier naar 2027.
7: Want die cafés kunnen best wel wat ondersteuning gebruiken.
2: Ja, absoluut. Hè. Het aantal cafés in ons land, en dat is geen geheim, hè, daalt jaar na jaar. Heeft te maken met heel veel verschillende factoren en daarom vinden we ook dat we ook dit type van ondernemerschap volop moeten ondersteunen.
7: Bedankt voor de duiding, Philip Roeland.
0: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Dus nu hebben we een fietstas ontworpen waar Kobe Henk op prijkt. Kobe Henk is een gezonde Oostense jongen, kan je wel zeggen, die graag bij voorkeur op de fiets rondrijdt.
4: Ze worden heel intensief begeleid. Er is hier heel veel expertise in huis. Dus we gaan echt wel op maat van jongeren aan de slag.
5: We willen het risico niet nemen dat daar iemand toch zou dragen zijn van het virus en dat het zich verder zou verspreiden dan onder onze medewerkers, artsen en zorgverleners.
23: Zorg dat de zaken goed opgevolgd worden. Wij zullen vanuit de stad al het nodige doen om ook die mensen die in een zwakkere positie zijn zo goed mogelijk op te volgen.
0: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Noordzee regionieuws.
1: KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
24: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar men eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden, dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om foeies en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben, we gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
1: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
10: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
1: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostense cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
11: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
1: Meer regionieuws over een uur.
6: Dit is Radio Noordzee. Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
7: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu. Wat verandert er precies?
25: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
7: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
25: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
7: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
25: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
7: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
25: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleux, bedankt.
0: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
9: Hallo, mijn naam is Bram Opstalen.
12: Goeiedag, ik ben Paul Bruna.
13: Ik ben Willy Versluis, reder ter zeevisserij.
14: Ik ben Peter Labes, schrijver. En ook in Zuid-Frankrijk luister ik heel graag naar Radio Noordzee.
0: Noordzee Regio Nieuws.
1: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. BCO begon zwak aan de match en kwam terug tot 77-72. In het vierde kwart overklasten de Duitsers. Andrew Clayton scoorde voor BCO 15 punten. Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostense nu zilver. Taallessen zijn de sleutel tot integratie en werk in Oostende. Dat heeft schepen Christophe Gesquier gezegd bij een bezoek aan Taallessen Nederlands voor anderstaligen.
15: Voor mij als voorzitter is dat uiteraard heel belangrijk, omdat dat uiteindelijk wel de basis is om naar activering toe te kunnen gaan. Je hebt altijd een basis Nederlands nodig. Ook mensen met een lange afstand tot de arbeidsmarkt hebben een basis Nederlands nodig. En hier in CVO Miras kunnen ze op zijn minst al starten. Op 1.1 gaat door tot 2.2, 2.4, voort dan eerder in de richting

0: In plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun wijk.
1: Dit was het Noordzee Regio Nieuws in een redactie van Edwin Fontaine.
2: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
3: Er is nu sinds vorige zomer een ontwikkeling op het toeristische van het monument. En dat betekent eigenlijk dat er een quasi verdubbeling zal komen van het aantal hotelkamers.
4: Die compostpaviljoenen, ik zie dat bij mij hier in de buurt, die worden gebruikt. Ikzelf ook trouwens. En er is een bepaalde cohesie die ontstaat tussen de mensen die langskomen en zo. Dus er is een sociaal draagvlak daar ook voor.
5: De dakkilozaal, maar ook op de scène van de grote postzaal, waar we eigenlijk een volledige nachtclub bouwen.
6: Of fotograaf spelen voor de eerste presidenten. Dat was een mooi moment. Natuurlijk de Herald, de Nercrash. Ja, dat zijn allemaal dingen die je bijblijven, hè? Ja.
2: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
7: Ook vandaag weer een Oostends dialectwoord. Het wordt verklaard door Roland de Snerk, de auteur van het Oostends woordenboek. Roland, vandaag vind ik in je woordenboek het woord daveringen. Het daveringen.
8: Wat, ja, dat zeg je goed. Dus met een lange A, inderdaad. Het doet natuurlijk denken, Edwin, daveringen, doet denken aan daveren. En het houdt daar ook verband mee. Namelijk, je krijgt een pak slaag, je krijgt een rammeling. Dat zei men vroeger. Je krijgt daveringen. Dat is dus hetzelfde als een oftouwingen of een toefelingen. Er zijn daar heel wat woorden voor. Maar ik zelf heb dus mijn vader heel vaak gewoon zeggen, je had de daveringen en...
7: Als de camions in de straten passeren, heeft het ook iets met daveringen te maken?
8: Wel, of is ja, het daveren dan... is dus een Nederlands woord wat betekent met geweld geschud worden, nee, als het ware.
7: Ja. Uitdaveringen, bedankt voor de uitleg, Roland de Snerk.
9: Dit is Radio Noordzee, dichtbij wat er gebeurt in de regio.
10: De regels om een sociale woning in Oudenburg te kunnen huren, die veranderen. Schepen voor sociale zaken, Sybren Tailleu, wat verandert er precies?
11: Het is eigenlijk een voorrangsregel die verandert rond de lokale woonbinding. Het is zo dat we die eerste regel om voorrang te kunnen krijgen op een sociale woning ietsje verstrengen, zijnde dat je hier 10 jaar onafgebroken woont. Vanaf dat je daaraan voldoet, dan krijg je sneller recht of voorrang, zeg maar, op een sociale woning. Dus het feit dat je hier 10 jaar onafgebroken woont, betekent dat je sneller aanspraak dan maakt op een sociale woning, als je daar natuurlijk recht op hebt.
10: Dat verhoogt van 6 naar 10 jaar en er zijn toch heel wat aanvragen al.
11: Klopt, inderdaad. In Oudenburg alleen staan er meer dan 200 mensen op de wachtlijst. De vraag is daar groter dan het aanbod van sociale woningen. Dus het is wel goed dat we op deze manier mensen die al enige tijd in Oudenburg wonen wel voorrang kunnen geven op deze manier.
10: Hoeveel sociale woningen hebben jullie in Oudenburg en wat zijn de toekomstplannen voor uitbreiding?
11: Ja, op vandaag zijn er al meer dan 300 sociale woningen, huurwoningen in het aanbod in Oudenburg. En daar komen de komende 2 à 3 jaar nog 90 woningen bij. En daarmee bereiken we zeer vlot ons sociaal bindend objectief. Dus daarmee lopen we zelfs voorop.
10: Jullie doen dat niet zelf, jullie werken daarvoor samen met Woonsprong.
11: Ja, klopt. Woonsprong is de sociale huisvestingsmaatschappij die dat allemaal regelt, die de woningen ook bouwt of laat bouwen en dat ook in hun beheer houdt. Dus daar is een goede samenwerking inderdaad.
1: Sybren Tailleu, bedankt.
2: Radio Noordzee.
9: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
2: Noordzee Regio Nieuws.
1: Emma Plasgaard heeft het uitstekend gedaan op het WK zeilen in Dublin. Ze behaalde zilver in de ILCA 6-klasse. Na 2 keer goud en 2 keer brons pakte Oostende nu zilver. KV Diksmuide Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. Ook Bredene besteedt aandacht aan de Wereld Alzheimerdag. Een hele maand zijn er activiteiten, voordrachten en films rond dementie. Ook de Bredense scholen worden betrokken met voorleessessies. In de Oostendse haven werd een talentcenter geopend door werkgeversorganisatie VOCA. Daar kunnen leerlingen van het 6e lager en 1e middelbaar ontdekken wat hun talenten en interesses zijn. Dat kan helpen bij de studiekeuze. Tot eind oktober is het

0: talentcentrum operationeel aan de Wandelaarskaai op de Oosteroever. De stad Gistel wil in Snaaskerke een nieuwe hondenloopweide realiseren. Twee braakliggende percelen in de Assepoesterstraat en de Roodkapjesstraat worden aangekocht. En dit is het nationale en internationale nieuws.
1: Iedereen luistert naar Radio Noordzee.
2: Ik ben Charlotte Verkeijn.
3: Hi, I'm Dusan Djordjevic.
4: Ik ben Danik Menne.
5: Ik ben Willy de Schilder. En ik hou van de Noordzee, ik hou van Oostende, ik hou van alles die hier aan de zee leeft.
6: Ik ben Jean-Marie Bolle en ik luister naar Radio Noordzee.
1: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee.
0: In de school Westdiep op het Westerkwartier staat er op Open Monumentendag heel wat te beleven. Want het is een bijzonder moment, directeur Marijke Gaardelen.
7: Ja, het is inderdaad een beetje speciaal voor ons, want wij zijn begonnen aan ons laatste schooljaar hier op de huidige site in de Professor Macleodstraat. En omdat wij eigenlijk echt wel heel wat vragen kregen van oud-leerlingen, oud-collega's en mensen die eigenlijk de school hebben zien evolueren, hebben we eigenlijk ervoor gekozen om deel te nemen aan Open Monumentendag. Wij voorzien eigenlijk drie activiteiten. Men kan eigenlijk intekenen voor een rondleiding op de nieuwbouwsite van de nieuwe school, maar eigenlijk denk ik dat onze grote voltreffer zal zijn rondleidingen die we hier eigenlijk organiseren in onze eigen school. Ons idee is een beetje om een fototentoonstelling op te zetten waar mensen eigenlijk het onderwijs kunnen zien van vroeger tot nu. En dan gaan we eigenlijk met de mensen op tocht binnen de eigen gebouwen om eens te gaan kijken hoe dat het er effectief op vandaag aan toe gaat in een klas in het jaar 2026.
0: Volgend jaar worden deze gebouwen afgebroken en jullie krijgen veel vragen van mensen van ik heb hier vroeger nog gezeten op school, ik wil nog eens naar die lokalen kijken.
7: Ja, eigenlijk is het een beetje, het idee is ontstaan. Vorig jaar stonden hier plots twee mensen van het Hentse, twee tachtigers eigenlijk, die echt de school nog een keer wilden bekijken. Ik heb die mensen toen al een minuut een rondleiding gegeven, maar die vraag bleef zich eigenlijk herhalen en het was niet meer haalbaar om elke dag rondleidingen te voorzien. Vandaar dat we er nu eigenlijk voor kiezen om alles te clusteren op Open Monumentendag.
0: Er zijn op Open Monumentendag rondleidingen, maar mensen kunnen ook gewoon zo langskomen.
7: Natuurlijk, er is een bar op onze school. Er zal ook een multiculturele markt op de speelplaats staan met heel wat eetstanden. Dus eigenlijk kan je gewoon binnenwippen, een bezoekje brengen aan de school, een praatje maken met ons en herinneringen ophalen. Kan altijd.
0: Marijke Gaardelen, directeur van Westdiep, bedankt voor het gesprek.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio. Radio Noordzee. Radio Noordzee. Noordzee regionieuws.
0: KV Diksmuiden Oostende tegen Lebbeke eindigde op 3-1. KVDO kwam al vroeg in de match op achterstand, maar zette de situatie in de tweede helft recht met doelpunten van Bruce Willem, Niels Pierre en Robbe Santens. In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85. Oostende neemt maatregelen voor de veiligheid in de wijk Nieuwe Stad. Dat gebeurt na een grote vechtpartij en het bekogelen van de politie. Burgemeester John Crombie.
8: Er komt een samenscholingsverbod en dat is aan de Guldenspoorlaan en op de sportvelden. Waar we eigenlijk van 7 tot 7 in het 's avonds en 's nachts niet met meer dan 3 kan samen zijn. En dat we vanaf 10 uur de toegang tot de sportvelden helemaal verbieden. Dat is 1. Er komt een andere perimeter en dat is eigenlijk van de Guldenspoorlaan en de sportvelden tot aan de Chrysantenstraat en van boven de Bronstraat. Dus de driehoek waar dat Kardijnplein centrum van is. Daar zal voor een jaar lang de politie de toelating van mij krijgen om fouilles en identiteitscontroles te doen. We gaan ook meer patrouilles hebben. We gaan de hondenteams inzetten en er komen extra camera's.
0: Oostende wil ook het gevaarlijke kruispunt van de Elisabethlaan en Gistelse Steenweg aanpakken. Dat kan gebeuren door het af te sluiten voor afslaand verkeer, zegt schepen Judith Ooms.
9: We zien daar eigenlijk, dat is het punt in de stad waar dat we het meeste ongevallen zien. Dus we werken samen met AWV. De bedoeling is om daar eigenlijk de linksaf uit te halen uit dat kruispunt. Tegelijkertijd zitten we als stad nog wel met een aantal bezorgdheden. Als de linksaf daar zou van gehaald worden, dan zou er een U-turn mogelijk worden een beetje verder in de straat.
0: Gistel wil inwoners die al lange tijd in de stad wonen meer kansen geven bij de toewijzing van een sociale woning in de stad. De regels rond de lokale woonbinding in Gistel worden aangescherpt. Wie op het moment van de toewijzing minstens 10 jaar ononderbroken in Gistel woont, zou voortaan als eerste voorrang krijgen. 31 Oostendse cafés nemen deel aan een actie van het Economisch Huis. Filip Roeland van het Economisch Huis.
4: En wij willen mensen uitnodigen om zoveel mogelijk cafés te gaan bezoeken in die periode. Met vrienden, want het is een sociaal gebeuren uiteraard. En in elke café wordt een QR-code geplaatst. En hoe meer verschillende QR-codes je scant in verschillende cafés, hoe meer kans je maakt op een mooie prijs.
0: Meer regionieuws over een uur.
1: Radio Noordzee. Elk uur, meer regionaal nieuws.
10: Met deze escape room, Belvedere, willen we graag meer families en kinderen bereiken en betrekken bij het museum.
11: We hebben een internetpagina op de website oostende.be/coronasteun, waar iedereen die denkt aanvraag te kunnen doen, die aanvraag doet.
12: Er wordt een grote investering gedaan in nieuwe vissersschepen hier in Oostende en ik denk dat dat ook wel een belangrijke rol zal spelen.
13: De betoging is niet toegelaten. Sinds het begin van de coronaperiode is er nog geen enkele betoging toegelaten. Alle betogingen zijn verboden geweest.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee. Radio Noordzee, kalender.
0: De ticketverkoop voor de Oostendse Revue is gestart. Tope te Gouren wordt vanaf 17 december 5 keer opgevoerd in de Grote Post. Er zijn middag- en avondvoorstellingen. Tickets kosten €17 en zijn te koop bij de Oostendse Revue of de Grote Post. Verhalen onder de vuurtoren is een theaterwandeling in het sappig Oostends, geschreven door Katelijn Vervarke. De tickets voor de opvoeringen op zaterdag 19, zondag 20, zaterdag 26 en zondag 27 september zijn te verkrijgen via het uitloket. Start van Verhalen onder de vuurtoren is op het Maritiemplein aan de Oosteroever. Filmfestival Oostende heeft ook een jaarwerking, Cinema Stork. Er zijn elke dag voorstellingen om 5 uur en om 8 uur, behalve op donderdag. Het programma kan je bekijken via filmfestivaloostende.be, Cinema Stork. Op zaterdag 19 september vindt in Silt-Middelkerken de tweede editie van het Bal van de Burgemeester plaats. De opbrengst gaat volledig naar lokale goede doelen. Reserveren kan via balvandeburgemeester.be. Beleef in Oostende de magie van de grootste indoor taptoe van België. Op 3 en 4 oktober komen de beste internationale showbands naar de Cortec Dome. Uiteraard neemt ook showkorps Willenis Kunnen uit Oostende deel. Jouw informatie gratis in deze kalender, dat kan. Mail ons op info@radionoordzee105.be.
1: Regionaal nieuws hoor je hier bij Noordzee.
14: Radio Noordzee.
1: Dichtbij wat er gebeurt in de regio.
15: Burgemeester Romina van Horen, Oudenburg steekt 's nachts opnieuw de lichten aan. Kunt u dat eens uitleggen?
16: Ja, dat is absoluut heel leuk nieuws voor Oudenburg. We hebben in het verleden heel wat bemerkingen gekregen over de nachthoving die is ingevoerd. Dat was een besparingsmaatregel die toen werd doorgevoerd. En we hebben nu eigenlijk het geluk dat wij aan 89% zitten van onze verlichtingsgraad. Dus dat betekent dat eigenlijk heel wat lichten in Oudenburg van de traditionele verlichting naar slimme dimsystemen zijn overgeschakeld, dus slimme LED-verlichting, waarbij dat wij eigenlijk nu kunnen werken in plaats van een totale nachthoving naar een dimscenario, waarbij dat de lichten 's nachts zullen aanblijven aan een gedimde percentage, maar wel op een betere manier, zodanig dat iedereen vanaf nu ook 's nachts weer verlichting zal hebben in hun week.
15: En jullie steken de verlichting 's nachts opnieuw aan via dat dimscenario, omdat jullie heel wat signalen kregen van de inwoners.
16: Ja, het is toch wel echt iets die leeft. Mensen moeten misschien heel vroeg gaan werken, doen een nachtshift of komen laat thuis. En dan is het in een week toch wel niet altijd even makkelijk op het vlak van mobiliteit als je daar in een compleet donkere week terechtkomt. We vinden het uiteraard niet gezond als verlichting 's nachts op 100% zou draaien. Dat denk ik is ook een maatregel die een overshooting zou zijn. Maar we vinden het wel een gezondere manier om nu eigenlijk met een bepaald percentage te gaan werken die in het holst van de nacht op 30% zal liggen en die dan eigenlijk telkens naargaande de avond zal afbouwen en dan naarmate de ochtend weer zal toenemen, zodanig dat je eigenlijk voor die gebruikers echt wel naar een hele mooie oplossing kan komen waarbij dat er altijd een basislichtvoorziening voorzien is.
15: Vanaf wanneer gaat dat in?
16: Wij zijn daar nu volop aan het werken samen met netbeheerder Fluvius en op 1 oktober hopen wij dat het ganse Oudenburgse grondgebied terug nachtlicht zal hebben.
14: Wat er gebeurt in de regio, dat hoor je hier bij Noordzee. Noordzee Regionieuws.
0: In het basket verloor BC Oostende de vriendschappelijke wedstrijd tegen Trier met 103-85.